We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Jazz. Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Kiss. Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

praten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er gaan zo'n 6000 medewerkers aan de slag. En er gaan ook helikopters landen. En tegen een 54-jarige man uit Lelystad is 7 jaar cel geëist. In zijn loods lag bijna 1600 kilo cocaïne.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van woensdag 10 juni. Goedemorgen, Jolien.
5: Ja, goedemorgen.
4: Hoe is het ermee?
5: Ja, lekker. Ja, ja? Goed. Ja, mooi. Zeker met jou?
4: Ja, ook goed. Ja, ik ben wel trots op mezelf. Gisteren ging ik even met mijn vriend winkelen.
5: Ja.
4: En meestal kan ik me niet weerhouden om allemaal dingen te kopen. Maar we hadden één doel, schoenen.
5: Ja.
4: En waar kwamen we mee terug?
5: Met een broek.
4: Nee, schoenen.
5: Oh, wat knap.
4: We hebben ons echt eraan gehouden. En ook niet meer, niet minder. Gewoon schoenen.
5: Maar nog wel even lekker ergens gegeten of zo.
4: We hebben nog heerlijk sushi gegeten.
5: Oh, ja, lekker.
4: Dat dan wel. Ja.
5: Lekker.
4: Ja, ja.
5: Kijk eens aan.
4: Vandaag in het nieuws bij Flevoland is wakker. Ja, meer duidelijkheid over wat er nou precies gaat gebeuren bij de defensiekazerne in Zeewolde. Verslaggever Tom Rogge die praat je zo meteen bij.
5: Ja, en een sportieve middag gisteren in Zeewolde. Er werd een voorronde gehouden van het NK voetbal onder vluchtelingen. Ja, ging eens een beetje lekker daar, dat team uit Zeewolde. Je hoort het zo meteen.

0: Feel It Still van Portugal The Man. 6:06. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Defensie heeft documenten gepubliceerd over de geplande kazerne bij Zeewolde. Daarin staat hoe het terrein eruit gaat zien en welke onderdelen van Defensie er een plek gaan krijgen.
0: Verslaggever Tom Rogge, die heeft de stukken ook bekeken, is bij ons aangeschoven in de studio. Tom, wat valt jou nou het meest op in die stukken?
2: Nou, het is eigenlijk de eerste keer dat Defensie helemaal heeft uitgezet welke onderdelen nou naar Zeewolde verhuizen en ook hoe de verdeling gaat zijn qua mensen. Dus er worden allemaal departementen, allemaal verschillende onderdelen vanuit heel Nederland, van kazernes die er al zijn, worden straks ondergebracht in Zeewolde. En ook een aantal mensen wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen. Daarnaast staan er ook nog allemaal dingen in over wat er nou precies in de kazerne zelf gaat komen. Dus het gaat bijvoorbeeld om een oefenterrein, schietbaan, een landingsplaats voor helikopters en ook verschillende werk- en opleidingsgebouwen. Dus dat is een beetje wat er dus straks in die kazerne gaat komen.
1: Ja, Defensie heeft vorig jaar mei al gekozen voor Zeewolde. Waarom komen ze nu opnieuw met plannen naar buiten?
2: Nou, het heeft eigenlijk een beetje te maken met hoe dit proces dus nu loopt. Eigenlijk komt Defensie nu met plannen waardoor het iets concreter wordt wat er nu eigenlijk staat te gebeuren. En dat geeft mensen ook weer de kans om daar dan weer op te reageren. Het heet dan zogenoemd onderzoeksplan. En nou ja, op basis van het onderzoeksplan zeggen ze eigenlijk, nou, dit eigenlijk onze wensen en wat wij ook graag zouden willen. En eigenlijk wat nu volgt zijn allemaal onderzoek om te kijken of het haalbaar is. Zo is er bijvoorbeeld nu ook een onderzoek wat er gaat lopen om te kijken of er niet te veel bosgebied gaat innemen. Daar wordt dus meteen naar gekeken.
0: Oké, en kunnen inwoners ook nog reageren op deze plannen, Tom?
2: Ja, dat kan zeker. Die plannen liggen dus nu ter inzage. Nou ja, iedereen die in de buurt woont, dat zijn inwoners, bedrijven, organisaties, die kunnen tot en met 21 juli daarop reageren. Nou ja, voor mensen die graag met Defensie zelf willen praten over de plannen en even iets meer info willen, er is op 23 juni ergens in Zeewolde, zo niet bekend waar, een informatiebijeenkomst waar je dus ook vragen kan gaan stellen. En pas als dat is geweest, worden de plannen verder uitgewerkt. Ook als de onderzoeken zijn afgerond en als alles volgens planning verloopt, dan zal pas eind volgend jaar het definitief besluit vallen over de invulling van de kazerne. Dus ja, dat zal nog wel even duren voordat deze plannen die er nu liggen werkelijkheid worden.
1: Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.

0: Move On Up van Curtis Mayfield. En daarvoor hoorde je de Fever Dream van Alex Warren. Het is bijna 6:15. En we gaan door met het nieuws.
1: In Zeewolde speelden vluchtelingen gisteren mee in een voorronde van het NK voetbal onder verschillende AZC's.
0: En onze verslaggever, die nam maar een kijkje.
2: Hoe is het om hier vandaag op dit toernooi te spelen?
3: Ja, het is gewoon leuk. Zeg maar. Bij ons is een asielzoekerscentrum vol met onzekerheid en zo. En nu zeg maar, kan je gewoon je activiteiten laten zien, je energie.
4: Ik heet Salen en Talen.
2: En waar komen jullie vandaan?
4: Van Azerbeidzjan. Azerbeidzjan, tweeling, ja.
5: Tweeling.
2: Hoe gaat het vandaag? Hoe staan jullie ervoor?
4: Het was prachtig. Leuke activiteit. Van COA's. Dankbaar.
5: Ja.
4: Het was gezellig met iedereen voetballen. Dat is het eigenlijk.
6: Voor de tweeling eindigt het toernooi bijna in een jongensdroom, want in Zeewolde zijn 3 scouts aanwezig namens de KNVB.
2: Wisten jullie dat er scouts stonden?
4: Nee, dat wist ik helemaal niet. Ik zag wel een KNVB-jas en zo. Ik dacht misschien, ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
7: We zijn hier op het toernooi van het COA, van de regio Noord. En dit is een van de voorrondes van het NK vluchtelingentoernooi eigenlijk. En ik ben nu aan het scouten voor de Unity Cup.
6: De Unity Cup brengt gemengde teams van vluchtelingen en lokale burgers samen uit verschillende Europese landen.
7: Waarbij we naar Italië afreizen. En dat is dus een toernooi in een team wat bestaat uit zowel vluchtelingen als Nederlanders.
6: De scouts zien wel wat talent. Waaronder bij de jongens uit Azerbeidzjan.
4: Ja. Ik geloofde niet.
5: Ik ook niet.
4: Hoe? We hebben verloren allemaal 3 wedstrijden verloren. Maar ik deed mijn best. En ik ben ook dankbaar.
5: Ik ook. Want dat is ons doel, zoals ik zei. Gewoon meedoen met finale en zo. Grote team. En daarvoor gaan wij.
2: Ja, en hebben jullie dan ook de ambitie om profvoetballer te worden?
4: Dat hoop ik. Hoop ik.
2: En dan ook wel toevallig dat jullie allebei zijn gescout. Of konden ze jullie gewoon misschien niet uit elkaar houden?
5: Nee, we zijn allebei goed. Allebei goed. Wij doen allebei ons best. We hebben één doel. En daarvoor gaan wij.
1: Ja. De tweeling Salen en Talen waren dat dus. Ja, voor deze jongens pakte het toernooi dus goed uit. Maar Zeewolde die wist zich helaas niet te plaatsen. Hengelo die won in Zeewolde. En die vertegenwoordigt dus daarmee de regio in Almelo. Ja, zometeen in berichten buiten Flevoland.
0: Ja, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het onder andere hebben over de gasvoorraad. Want die is zorgelijk laag.
0: Oh, nog steeds?
1: Nog steeds.

0: Trina and the Waves. Love, shine a light. 6:20 is het bijna. We gaan naar berichten uit binnen- en buitenland.
1: Een groot Amerikaans tabaksbedrijf blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Dat is niet echt de bedoeling, zeggen ChristenUnie en het CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten. En dan nu blijkbaar markt ziet in wiet. Dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ja, het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden en wat het effect is op de volksgezondheid.
0: De Nederlandse gasvoorraad wordt niet snel genoeg bijgevuld. Het vultempo is volgens GasUnie nu al zorgelijk laag om voor komende winter huishoudens en bedrijven genoeg buffer te bieden. Daarnaast duurt het Haagse besluit over de aanleg van een strategische voorraad veel te lang. We willen meer urgentie zien. Dat stelt de GasUnie vandaag in de Telegraaf.
1: En ook in de Telegraaf, gemeenten krijgen een stevige waarschuwing van het kabinet. Ze moeten strenger nagaan of de bijstandsontvangers wel goed genoeg Nederlands kunnen en een lagere uitkering geven als dat niet het geval is. Anders worden ze op het matje geroepen en dreigen in het uiterste geval financiële gevolgen voor het lokale bestuur. Dat schrijft de Telegraaf.
0: Op deze woensdag de 10 juni.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne bij de Spiekweg in Zeewolde. Op het terrein gaan helikopters landen en gaan zo'n 6000 medewerkers aan de slag. Ook komen er 1000 leerlingen. Daarmee wordt het een van de grootste militaire locaties van Nederland. Daarvoor verdwijnt er bijna 400 hectare landbouwgrond. De kazerne moet tussen 2029 en 2035 worden gebouwd. Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar cel geëist tegen een 54-jarige man uit Lelystad. In zijn loods aan de Platinastraat werd vorig jaar bijna 1600 kilo cocaïne gevonden, met een straatwaarde van zo'n 20 miljoen euro. Volgens justitie stelde de man zijn pand bewust beschikbaar voor een drugstransport. Hij zegt zelf dat hij niet wist wat er in de pallet zat. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En een 19-jarige man uit Lelystad is aangehouden op verdenking van fraude. Hij zou geprobeerd hebben een vrouw op te lichten door zich voor te doen als bankmedewerker. De vrouw vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Toen de verdachte maandag bij haar huis in het Gelderse Doornenburg verscheen, werd hij opgepakt. De SGP op Urk vindt dat de gemeente te weinig doet met een aanbod van kerken om dakloze arbeidsmigranten te helpen. De kerken vroegen om overleg en om een noodnummer, maar volgens de SGP gaat de gemeente daar nauwelijks op in. Wethouder Brouwer erkent dat de reactie laat kwam, maar zegt dat de signalen zeker serieus worden genomen. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. En Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de EuroMillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is deze ochtend overwegend droog weer in de provincie met een mix van stapelwolken, zonnige perioden en wat velden met bewolking. De temperatuur stijgt naar een aangename 17 of 18 graden, maar deze maximumtemperatuur wordt wel bereikt tijdens zonnige perioden. In de loop van de middag ontstaan er opnieuw een aantal stevige buien waarbij het lokaal kan onweren, hagelen en ook windstoten mogelijk zijn. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting.
4: Dankjewel, Floris. Ja, zometeen in Flevoland is wakker. Ja, ik kan het me nog wel herinneren. Of althans, nou ja, niet heel erg meer. Ik had iets te diep in het glaasje gekeken.
5: Oh jee.
4: Het eindexamengala.
5: Oh.
4: Ja, gisteren was voor leerlingen van het Porteum dat eindgala aan de beurt. Ja, en ze kwamen aan in stijl.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: lekkere muziek hoor. Tom Brown, Funking for Jamaica. 7 minutes over 7:30 is het.
1: De examenleerlingen van Porteum werden gisteravond voor hun gala als echte sterren onthaald in het Agora Theater in Lelystad. Er werd zelfs een gouden loper voor ze uitgerold.
0: Verslaggever Marielle Bakker sprak met leerlingen en met woordvoerder Rodi Matthijs van de school.
2: Oh, wat een regen, wat een regen.
3: We verwachten vanavond 650 examenleerlingen van Porteum.
2: Wat zien ze er allemaal goed gekleed uit, hè, mensen? Wauw!
4: Rodi Matthijs, woordvoerder van Porteum.
3: Nou, dit is altijd een heel spannende tijd voor de hele school. Maar ja, we hebben ook ontzettend veel zin in het feestje. Het mooiste om te zien zijn al die docenten achter mij. Die staan te juichen voor hun leerlingen die ze jarenlang hebben begeleid.
4: Hoe was dat op die gouden loper?
5: Nou, wel een beetje awkward, maar ik had het wel naar ons zin.
6: Je loopt daar, iedereen kijkt naar je en dan is het heel spannend.
7: Dat is wel heftig.
5: Ik viel bijna, maar het is wel goed gegaan.
4: Ja. Ben je geslaagd, denk je?
6: Dat weet ik nog niet. Dus.
4: Gaan we het niet over hebben nu?
6: Nee. Het is prom, je moet niet aan je examens trekken.
5: Vanavond een feestje en dan zien we donderdag.
8: Over 2 dagen zitten we jankend op het bed.
9: En achter de coulissen oefenen ondertussen docenten de act van de avond.
10: Everybody, rock your body right. Backstreet's back, alright.
1: Ja, en deze docenten waren dus vermomd als de Masked Singers. Nou, ze konden heel goed zingen.
0: Klonk best goed.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ze deden de Backstreet Boys. Nou, dat hoorde ik nog wel.
0: Ja, dat kon je nog wel uithalen. Ja.
1: En morgen dan horen trouwens de leerlingen of ze geslaagd zijn.

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. Zometeen wat zaken die je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, gisteravond had Nieuwsuur het over Iraniërs die in de problemen komen met hun collegegeld vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Oh. Hoe dat zit, hoor je zometeen.

0: Niet nodig, Flemming en Meteor. Zaken gisteravond op Radio en TV.
1: Nieuwsuur, aandacht voor Iraanse studenten in Nederland. Zij vragen hulp van de Tweede Kamer omdat ze hun collegegeld niet meer kunnen betalen. Dat is dan vanwege de oorlog met de VS en Israël. Door slechte verbindingen krijgen ze maar moeilijk contact met hun familie, en vanuit Iran geld overmaken is ook een probleem. En als zij dat collegegeld niet betalen, raken ze hun verblijfsvergunning ook kwijt. En dat is problematisch, want we kunnen niet veilig terug naar Iran, zegt Armin, die ook in de Tweede Kamer de petitie aanbood. En ze weten niet wat ze met de situatie aan moeten.
2: There is no way back and there is no way forward. So we don't know what we should do in this situation.
1: De petitie vragen de studenten om het collegegeld te verlagen en om financiële steun. Kamerlid De Beer van de VVD die zegt nog niets toe.
3: Dat is op zijn minst de moeite waard om naar te kijken.
4: Ja, u wilt nog kijken, maar nog niks toe zeggen.
3: Nou ja, ze hebben vandaag de petitie aangeboden en aandacht gevraagd voor een situatie. En ik denk dat dat op zijn minste het signaal is om daar ook goed naar te kijken.
1: Kamerlid Abdi van GroenLinks-PVDA, oftewel Pro, vindt het belangrijk dat er rust komt voor de studenten.
5: Ik vind het meer dan normaal dat het ministerie hier regie pakt en zegt, wij gaan kijken wat we kunnen doen voor deze groep studenten. Dat vind ik heel belangrijk, zodat er rust komt, zodat ze hun opleiding kunnen afmaken. En dat ze ook niet het risico lopen om het land uitgezet te worden.
0: In Pauw, De Wit en Mogree sprak René Kops over de nalatenschap van zijn dochter Jare. Ze was jarenlang het gezicht in de strijd tegen kinderkanker. Honderdduizenden mensen volgden haar op social media. 6 weken geleden overleed ze. En haar vader bezoekt haar graf elke dag.
6: Maar ik vind de openbare ruimte de leukste, de fijnste en ook de interessantste plek om in te werken. Ja. Omdat het voor mensen die niets met beeldende kunst hebben betekenis moet hebben. Maar ook voor mensen.
0: Nou, dit hoort niet bij het fragment over...
1: Over Jade.
0: Jade,
1: nee, dit
0: mij.
1: Is inderdaad een fragment over een ander. Zullen we dat dan eerst even doen? Is dat een idee?
0: We gaan eerst even uitzoeken wat waarbij hoort. Ik denk dat onze collega's in Hilversum een paar dingen door elkaar hebben gegooid.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Wij gaan eerst lekker wat muziek draaien.

0: Dit is Flevoland.
1: We wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wisten jullie dat er scouts stonden?
3: Nee, dat wist ik helemaal niet.
4: Ik zag wel een KNVB-jas en zo. Ik dacht, misschien. Ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Hoe was dat op die gouden loper?
6: Nou, wel een beetje awkward, maar ik had het wel naar ons zin.
0: Dit is Flevoland.
7: Back streets, back, alright.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er gaan zo'n 6000 medewerkers aan de slag en er gaan ook helikopters landen. En tegen een 54-jarige man uit Lelystad is 7 jaar cel geëist. In zijn loods lag bijna 1600 kilo cocaïne.
13: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
15: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
14: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
16: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
14: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Flevoland is wakker van woensdag 10 juni. Met vandaag in het nieuws meer duidelijkheid over wat er nou precies op de defensiekazerne in Zeewolde moet komen. Verslaggever Tom Rogge praat je zo meteen bij.
12: Ja, en een sportieve middag gisteren in Zeewolde. Er werd een voorronde gehouden van het NK voetbal onder vluchtelingen. Ja, deed het team het uit Zeewolde het een beetje goed? Dat hoor je zo meteen.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis en Nijverheid in Emmeloord.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
28: Hebbes.
29: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Mea was dat.
1: And all about the money.
2: Defensie heeft documenten gepubliceerd over de geplande kazerne bij Zeewolde. Daarin staat hoe het terrein eruit gaat zien en welke onderdelen van Defensie er een plek gaan krijgen.
3: Verslaggever Tom Rogge, die heeft de stukken ook bekeken, is bij ons aangeschoven in de studio. Tom, wat valt jou nou het meest op in die stukken?
4: Nou, het is eigenlijk de eerste keer dat Defensie helemaal heeft uitgezet welke onderdelen nou naar Zeewolde verhuizen en ook hoe de verdeling gaat zijn qua mensen. Dus er worden allemaal departementen, allemaal verschillende onderdelen vanuit heel Nederland van kazernes die er al zijn, worden straks ondergebracht in Zeewolde. En ook een aantal mensen wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen. Daarnaast staan er ook nog allemaal dingen in over wat er nou precies in de kazerne zelf gaat komen. Dus het gaat bijvoorbeeld om een oeverterrein, schietbaan, een landingsplaats voor helikopters en ook verschillende werk- en opleidingsgebouwen. Dus dat is een beetje wat er dus straks in die kazerne gaat komen.
2: Ja, Defensie heeft vorig jaar mei al gekozen voor Zeewolde. Waarom komen ze nu opnieuw met plannen naar buiten?
4: Nou, het heeft eigenlijk een beetje te maken met hoe dit proces dus nu loopt. Eigenlijk komt Defensie nu met plannen waardoor het iets concreter wordt wat er nu eigenlijk staat te gebeuren. En dat geeft mensen ook weer de kans om daar dan weer op te reageren. Het heet dan zogenoemd onderzoeksplan. En nou ja, op basis van het onderzoeksplan zeggen ze eigenlijk, nou, dit eigenlijk onze wensen en wat wij ook graag zouden willen. En eigenlijk wat nu volgt zijn allemaal onderzoek om te kijken of het haalbaar is. Zo is er bijvoorbeeld nu ook een onderzoek wat er gaat lopen om te kijken of er niet te veel bosgebied gaat innemen. Daar wordt dus meteen naar gekeken.
3: Oké, en kunnen inwoners ook nog reageren op deze plannen, Tom?
4: Ja, dat kan zeker. Die plannen liggen dus nu ter inzage. Nou ja, iedereen die in de buurt woont, dat zijn inwoners, bedrijven, organisaties, die kunnen tot en met 21 juli daarop reageren. Nou ja, voor mensen die graag met Defensie zelf willen praten over de plannen en even iets meer info willen, er is op 23 juni ergens in Zeewolde, zo niet bekend waar, een informatiebijeenkomst waar je dus ook vragen kan gaan stellen. En pas als dat is geweest, worden de plannen verder uitgewerkt. Ook als de onderzoeken zijn afgerond en als alles volgens planning verloopt, dan zal pas eind volgend jaar het definitief besluit vallen over de invulling van de kazerne. Dus ja, dat zal nog wel even duren voordat deze plannen die er nu liggen werkelijkheid worden.
2: Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. 7:15 is het.
1: Wat gaat het weer worden op deze 10 juni? Ja, juni zomer zou je denken, Alfred Snoek van Weerplaza. Dat is het niet echt vandaag, hè?
2: Nee, het is frisjes op dit moment buiten met 10, 11 graden. En het zonnetje is er wel op veel plaatsen bij. Het is nu ook droog, maar daarmee is ook alles gezegd. Want ik ben bang dat er toch wel al later vanmorgen en anders zeker vanmiddag toch weer een paar buien over de provincie trekken. En ja, op een aantal plaatsen zijn dat even weer van die forse buien. Korte tijd veel regenwater. Er is ook onweer en hagel bij mogelijk. Maar het is niet de hele middag buiig. Er zijn ook vanmiddag lange perioden dat het droog is met wat zonneschijn. Maar ondanks dat blijft de temperatuur vanmiddag steken op slechts een graad of 17. En er staat bij dat alles ook een wat vlagerige wind uit zuidwestelijke richting. En die is nabij het IJsselmeer en het Markermeer is die zelfs vrij krachtig, windkracht 5.
1: En hoe zit dat dan vanavond? Gaan we dan nog buien zien?
2: Ja, ook dan zijn we nog niet helemaal van die buien af. Ik denk dat de scherpte er wel een beetje afgaat. Maar goed, helemaal droog is het niet. Tussendoor klaart het op. Het begint al wat af te koelen. En dan kunnen we ook komende nacht nog een enkele bui verwachten. Maar vooral vrij magere temperaturen. Een graadje of 9 à 10 met een iets wat in kracht afnemende wind. En dan krijgen we morgen eigenlijk een beetje een herhaling van zetten. Dat wil zeggen dat in de ochtend de droge momenten met wat zonneschijn overheersen. In de middag valt er af en toe een bui, hooguit een graad of 17. En later op de dag, dan neemt vanuit het westen de bewolking toe. En ik denk dat het morgenavond uiteindelijk op heel veel plaatsen in Flevoland enige tijd regent.
1: Nou, dat is dus dan morgenavond. En dan daarna de vrijdag en het weekend, gaat dat er beter uitzien?
2: Ja, heel langzaam sluipen we een beetje naar een weersverwachting toe. Maar het gaat allemaal wel langzaam. Als we bijvoorbeeld kijken naar de temperatuur, ja, die blijft voorlopig aan de magere kant en pas in de loop van het weekend of misschien zelfs pas erna komen we in de middag weer eens een keer rond een graad of 20 uit. En de buiigheid die neemt wel geleidelijk aan af. De meeste buien nog op vrijdag, een enkele op zaterdag. En nou, ik ga er nu vanuit dat zowel zondag en als maandag gewoon droog gaan verlopen. Dus er zit verbetering in, maar het is nog niet gelijk een overgang naar echt volop zomer. Dat is zeker niet.
1: Nou, laten we zeggen, het is goed voor de plantjes, hè?
2: Dat sowieso.
1: Ja. Alfred Snoek van Weerplaza, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Dan gaan we naar het nieuws. In Zeewolde speelden vluchtelingen gisteren mee in een voorronde van het NK voetbal onder verschillende AZC's.
0: En onze verslaggever nam een kijkje.
3: Hoe is het om hier vandaag op dit toernooi te spelen?
4: Ja, het is gewoon leuk. Zeg maar. Bij ons is een asielzoekerscentrum veel met onzekerheid.

0: Dat is het eigenlijk.
1: Voor de tweeling eindigt het toernooi bijna in een jongensdroom, want in Zeewolde zijn 3 scouts aanwezig namens de KNVB.
2: Wisten jullie dat er scouts stonden?
3: Nee, dat wist ik helemaal niet.
4: Ik zag wel een KNVB-jas en zo. Ik dacht, misschien, ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
5: We zijn hier op het toernooi van het COA, van de regio Noord. En dit is een van de voorrondes van het NK vluchtelingentoernooi eigenlijk. En ik ben nu aan het scouten voor de Unity Cup.
1: De Unity Cup brengt gemengde teams van vluchtelingen en lokale burgers samen uit verschillende Europese landen.
5: Waarbij we naar Italië afreizen. En dat is dus een toernooi in een team wat bestaat uit zowel vluchtelingen als Nederlanders.
1: De scouts zien wel wat talent, waaronder bij de jongens uit Azerbeidzjan.
4: Ja. Ik geloofde niet.
3: Ik ook niet.
4: Hoe? Ik ben verloren, allemaal 3 wedstrijden verloren. Maar ik deed mijn best en ik ben ook dankbaar.
3: Ik ook, want dat is ons doel, zoals ik zei. Gewoon meedoen met finale en zo. Groter team. En daarvoor gaan wij.
2: Ja, en hebben jullie dan ook de ambitie om profvoetballer te worden?
4: Dat hoop ik. Hoop ik.
2: En dan ook wel toevallig dat jullie allebei zijn gescout. Of konden ze jullie gewoon misschien niet uit elkaar houden?
3: Nee, we zijn allebei goed. Allebei goed. Wij doen allebei ons best. We hebben één doel en daarvoor gaan wij.
6: Ja. En dat is heel goed. De tweeling Salen en Talen waren dat. Voor deze jongens pakte het toernooi dus best wel goed uit. Maar Zeewolde, ja, die wist zich niet te plaatsen. Hengelo won in Zeewolde. En daarmee vertegenwoordigen zij de regio in Almelo.
7: Ik vind ook een goed antwoord van die mannen. Konden ze jullie uit elkaar houden? Nee, we zijn gewoon allebei heel goed. Het
6: is ook gewoon zo.
7: Ja,
6: ik heb
7: gezien
6: voetballen geweldig.
7: Zeg zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland.
6: Ja, onder andere over Oranje. Ja, want zondag dan gaan ze voor het eerst aantreden. En ze kwamen aan in Kansas City. En dat is de thuisstad van Oranje. Dus daar horen we zo meer over.
7: Na de muziek van Erasure. Sometimes.

0: Frazier, het is 23 minuten over 7. Bericht uit binnen-buitenland.
1: Ondanks de afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Begon toen Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten. Amerika reageerde daarop door allerlei plekken in Iran aan te vallen, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Na die aanvallen bestookte Iran Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend.
0: Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje, tijdens het WK-voetbal. Het verschil met New York is behoorlijk groot. En niet alleen omdat het in Kansas een stuk warmer is, zegt deze commentator.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
0: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Nou, en commentaar leveren natuurlijk.
1: Ik zie het wel voorbij komen. Een Amerikaans tabaksbedrijf blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. En dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en het CDA.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten. En dan nu blijkbaar markt ziet in wiet. Dat vind ik niet erg goed nieuws.
5: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ja, het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of door georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden en wat het effect is op de volksgezondheid. Tot zover de overzicht van de berichten buiten Flevoland. Dit is Imagine Dragons met On Top of the World.

0: uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne bij de Spiekweg in Zeewolde. Op het terrein gaan helikopters landen en gaan zo'n 6000 medewerkers aan de slag. Ook komen er 1000 leerlingen. En daarmee wordt het een van de grootste militaire locaties van Nederland. Daarvoor verdwijnt er bijna 400 hectare landbouwgrond. De kazerne moet tussen 2029 en 2035 worden gebouwd. Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar cel geëist tegen een 54-jarige man uit Lelystad. In zijn loods aan de Platinastraat werd vorig jaar bijna 1600 kilo cocaïne gevonden, met een straatwaarde van zo'n 20 miljoen euro. Volgens justitie stelde de man zijn pand bewust beschikbaar voor een drugstransport. Hij zegt zelf dat hij niet wist wat er in de pallet zat. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En een 19-jarige man uit Lelystad is aangehouden op verdenking van fraude. Hij zou geprobeerd hebben een vrouw op te lichten door zich voor te doen als bankmedewerker. De vrouw vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Toen de verdachte maandag bij haar huis in het Gelderse Doornenburg verscheen, werd hij opgepakt. En de SGP op Urk vindt dat de gemeente te weinig doet met een aanbod van kerken om dakloze arbeidsmigranten te helpen. De kerken vroegen om overleg en om een noodnummer, maar volgens de SGP gaat de gemeente daar nauwelijks op in. Wethouder Brouwer erkent dat de reactie laat kwam, maar zegt dat de signalen zeker serieus worden genomen. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op de website en in de app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland.
0: Het is vandaag heel wisselend. Op het ene moment breekt de zon door. Even later trekt er een flinke stapelwolk over met een bui. Daarbij is ook onweer, misschien ook nog wel wat hagel mogelijk. Tussen de buien door wordt het vanmiddag hooguit een graad of 17. In de buien ligt de temperatuur een paar graden lager. En verder waait er vandaag een frisse zuidwest tot westenwind. Matig van kracht vanmiddag, windkracht 3 tot 4. Bij het IJsselmeer en Markermeer is die vrij krachtig, windkracht 5.
16: Dankjewel. Zometeen in Flevoland is wakker. In Emmeloord moet een knarrenhof komen. Een plek waar 55-plussers wonen met een gemeenschappelijke ruimte. Vanavond is er een informatiebijeenkomst over. En zometeen spreken we met Peter Prak. Hij is de oprichter van de knarrenhofjes.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, waar zouden we zijn zonder muziek? Don't Take Away the Music van Tavares. 6:06 is het.
1: In Theater Het Voorhuis in Emmeloord is vanavond een informatiebijeenkomst over de komst van een knarrenhof. Die moet dan komen in de Nieuwe Rozenwijk aan de Espelerlaan in Emmeloord. In een knarrenhof wonen 55-plussers in hun eigen huis op een gezamenlijk erf met een gemeenschapsruimte.
0: Ja, omkijken naar elkaar is belangrijk, maar een knarrenhof is geen woongroep. In de knarrenhof Emmeloord komen 24 woningen en een binnentuin. Nou, hoeveel belangstelling daarvoor is, dat weet knarrenhofoprichter Peter Prak. Goedemorgen, meneer Prak.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel mensen in de gemeente Noord-Oostpolder staan er ingeschreven voor een knarrenhof?
2: Gisteren waren het 192 mensen die zich hadden ingeschreven.
0: 192 voor 24 woningen, oei.
2: Nou ja, dat zien we overal in Nederland. We hebben nu meer dan 71.000 mensen die zich in Nederland hebben ingeschreven. We hebben nu in totaal voor ongeveer 3.000 projecten aan woningen. En daarom heb ik ook een paar weken geleden nog een hartstochtelijk pleidooi gehouden naar de 6e en 7e minister die bij ons langskwamen om eindelijk eens meer ruimte te maken voor seniorenwoning.
0: Ja, even terug naar die aantallen die dus staan ingeschreven. En voor Emmeloord, hoe werkt het dan? Wie bovenaan staat, wie zich als eerste heeft ingeschreven, die is ook als eerste aan de beurt voor zo'n woning.
2: Wij zijn een niet-commerciële instelling, we zijn een stichting. Dus wie het eerst komt, die het eerst maalt. En niet degene met de dikste portemonnee in de kontzak.
0: Want wat kost zo'n woning? Stel ik wil daar gaan wonen, wat moet ik betalen voor zo'n woning aan een knarrenhof in Emmeloord?
2: Nou, we zijn nog helemaal aan het begin. We gaan samen met de mensen die woningen verder uitwerken. Maar we zijn met Mercatus bezig om de sociale huur mogelijk te maken. Dus als dat lukt, is dat gewoon sociale huur. Stel, de corporatie doet toch niet mee. Dan zullen de goedkoopste woningen, die zullen ergens rond de, die beginnen rond de 300.000 euro. De gemiddelde nieuwbouwwoning in Nederland kost 492.000 euro. De gemiddelde knarrenwoning kost 360.000 euro. Dus wij zijn daarom ook een stichting. Wij proberen dus de woningen zo goedkoop mogelijk aan te bieden in plaats van zo duur mogelijk te verkopen.
0: Ja, jullie hebben geen winstoogmerk, zoals dat dan heet.
2: Nee, we moeten natuurlijk wel zwarte cijfers schrijven, anders houd je niet vol. Maar wij mogen niet dan een heel laag percentage winst maken. En dat beschermt onszelf voor allerlei graaig gedrag, wat je helaas heel veel ziet in de vastgoedwereld of in de hele wereld om ons heen. En daarom proberen wij echt, we zijn een social enterprise. Wij proberen een eerlijk bedrijf te hebben met leuke mensen die aandacht hebben voor elkaar. En als we de mensen sociaal gedrag vragen, betekent dat ook dat we als bedrijf, als sociaal bedrijf, ook sociaal gedrag moeten laten zien. En dat betekent ook niet oneindig veel verdienen. Zo weinig mogelijk winst te maken als nodig is om het bedrijf door te laten gaan. Ja, en dat we dus nu al de 6e en 7e minister langs zijn geweest, dat we meer dan 70.000 mensen hebben, dat we nu al met de eerste 25 projecten zeker zijn. Ja, dat geeft wel aan dat we daar ergens een snaar hebben geraakt in Nederland.
1: Ja, want er zijn veel geïnteresseerden, dat zegt u inderdaad net ook al. Gaat het ook makkelijk dan om knarrenhofjes te creëren of merkt u veel weerstand?
2: Het is niet makkelijk, want de wereld van woningen is door 20 jaar neoliberaal beleid is het woningmarkt geworden. En de partij die het meeste biedt, die heeft het meeste kans. Nou, dat zijn wij juist niet. En je ziet dus ook, de ABN AMRO heeft net ook aangegeven dat er veel te weinig seniorenwoningen zijn. Hugo de Jonge was een van de eerste ministers die bij ons langskwam. Die heeft van heel veel adviezen die ik me gegeven maar één overgenomen. Dat 30% van alle nieuwbouw moet voor senioren. Maar als je ook kijkt naar afgelopen jaar, is 6,5% van alle nieuwbouw voor senioren. En de reden eigenlijk waarom het moeilijk gaat, is omdat een seniorenwoning is wat duurder om te bouwen. Senioren gaan niet voor de hoofdprijs hun hele grote afgeloste woning verlaten. Nee. Blijven ze zitten. Dus je kunt er minder aan verdienen. Ja. Nou, en in de woningmarkt Nederland hebben heel veel, ook gemeenten en marktpartijen, hebben geen zin om minder te verdienen.
1: Nog even terug dan naar het knarrenhof wat dan in Emmeloord moet gaan komen. Er is nu een schetsontwerp, toch? Dat is een basis nog, toch?
2: Ja, dat is een basis van wat wij belangrijk vinden. Moet je voorstellen, als je bij de warme bakker komt, heb je meer keuzemogelijkheid en word je vriendelijker geholpen wanneer je een bolletje koopt van 20 of 40 of 50 cent dan wanneer je een woning koopt. Over het algemeen, wanneer je een woning koopt, is die klaar en kan je het tekenen bij het kruisje. En een van de dingen die wij ook doen, wij maken een hoofdopzet en dan gaan we samen met de mensen kijken welke architectuur vinden jullie leuk. Hoe vinden jullie dat de plattegrond eruit moet zien? Hoe moet de gemeenschappelijke ruimte eruit zien? Dus dat doen wij samen met de mensen. Mensen kunnen hun eigen project samenstellen.
0: Ja, wanneer denkt u te kunnen gaan bouwen?
2: Nou, ik heb de hoop dat wij volgend jaar al kunnen beginnen met bouwen in elk geval. Dus dat, daar is wel het hele streven op gericht. En de gemeente Noordoostpolder, die werkt ook gewoon heel goed mee. Je merkt dat er gemeenten zijn van voor u 138 anderen. En er zijn gemeenten die zeggen, goh, wat leuk. Onze mensen hebben er behoefte aan. En dat merken we ook gelukkig bij deze gemeente.
0: Ja, nou ja, dat scheelt natuurlijk ook wel. Want er zullen ook gemeenten zijn die zeggen, ja, meneer Prak, u heeft leuke plannen. Maar wij willen onze grond zo duur mogelijk verkopen.
2: Dat zijn de meeste gemeenten. Ja. Maar we zijn nu in 80 gemeenten zijn we bezig met projecten. Er zijn 342 gemeenten. En alle 342 gemeenten hebben mensen. Maar sommige zoals Amsterdam en Groningen en Utrecht. Ja, van die hele grote steden waar de afdeling stedenbouw of de afdeling vastgoed de basis is. Ja, daar kom je er gewoon niet tussen. Als je niet de vriendjes bent van de juiste mensen. Dan kan je duizenden deelnemers hebben. Maar daar halen sommigen hun schouders over op. Nog wel.
1: Liggen er ook nog meerdere knarrenhofjes in het verschiet voor Flevoland?
2: Ja hoor, zeker. We zijn in Dronten zijn we ook bezig. En daar moeten ook meerdere komen. In Lelystad zijn we ook al vrij ver. En eentje die gek genoeg achterblijft, Almere. Ik heb er in de tijd nog met Adrie Duivenstein over gehad. Almere is toch het experimentencentrum van Nederland qua woningbouw. Maar ja, dat is dan ook weer zo'n grotere gemeente. Waar het gewoon heel lastig is om ertussen te komen en een gunfactor te krijgen. Ook al hebben we daar ook honderden mensen.
0: Ja. Nog even naar vanavond. Hoeveel mensen verwacht u op die informatiebijeenkomst?
2: Er zijn vanavond hebben zich 80 mensen aangemeld. Maar mensen die nog willen komen, die kunnen naar emmeloord@knarrenhof.nl. Dus emmeloord@knarrenhof.nl nog mailen. En de grootste zaal die ik afgelopen jaren heb gehad was 525 mensen. Ik geloof dat hier ook nog wel meer in kunnen dan 80. Dus er kunnen altijd nog wel een paar bij.
0: Oké, dank voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
0: Peter Prak was dat, Knarrenhof-oprichter.

0: Zoo van Shakira.
1: Jolien, ja? Net even die, over die kanarenhofjes. Hè? Is dat niks voor jou?
2: Voor
1: gezien
2: mij?
1: Jou, ja, gezien jouw leeftijd.
2: Nou, jeetje me. Ja, het was 55 plus, hè? Ja,
1: hoe oud ben je ook alweer?
2: Ik ga dat, moet ik dat zeggen?
1: Ja, nou, ja.
2: In augustus ben ik jarig.
1: Ja.
2: Ja, dan word ik...
1: 56.
2: Nee.
1: Oh.
2: Oh.
1: Weet ik veel.
2: 55.
1: Kijk nou, je kunt er naartoe.

0: 9 minuten voor 8. Wonderwall bij Flevoland de Zwakker van Oasis. Maar ja, ik zou het oprecht echt wel heel leuk vinden hoor. Maar ja, iets, als ik iets ouder ben om zo'n knarrenhoefje, ik vind het idee erachter echt fantastisch.
1: Ik snap het wel.
0: Beetje naar elkaar omkijken en zo.
1: Het is gezellig. Ja. Je voelt je ook niet eenzaam. Nee. Want dat is natuurlijk ook wel wat regelmatig gebeurt als je ouder wordt.
0: Zeker.
1: Dus een goed idee. Nou, denk er maar over na alvast.
0: Ik ga er nog 15 jaar over nadenken.
1: Heel goed. Ja. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In dit geval dus tv. Bij Nieuwsuur, aandacht voor Iraanse studenten in Nederland. Zij vragen namelijk hulp van de Tweede Kamer omdat ze hun collegegeld niet meer kunnen betalen. En dat is dan vanwege de oorlog met de VS en Israël. Door slechte verbindingen krijgen ze maar moeilijke contact met hun familie. Ja, en vanuit Iran geld overmaken is ook een probleem. En als ze dat collegegeld niet betalen, dan raken ze hun verblijfsvergunning kwijt. En dat is problematisch, want we kunnen niet veilig terug naar Iran, zegt Armin, die in de Tweede Kamer de petitie aanbood. Ze weten niet wat ze met de situatie aan moeten.
2: Jaar heeft twee huizen voor elkaar.
0: Dat gaat over wat anders. Dit is hem.
3: There is no way back and there is no way forward. So we don't know what we should do in this situation.
1: Ja, in de petitie vragen de studenten om het collegegeld te verlagen en om financiële steun. Kamerlid De Beer van de VVD die zegt nog niets toe.
4: Dat is op zijn minst de moeite waard om naar te kijken.
5: Ja, u wilt nog kijken, maar nog niks toezeggen.
4: Nou ja, ze hebben vandaag de petitie aangeboden en aandacht gevraagd voor een situatie. En ik denk dat dat op zijn minste het signaal is om daar ook goed naar te kijken.
1: Kamerlid Abdi van GroenLinks PvdA, oftewel PRO, vindt het belangrijk dat er rust komt voor de studenten.
6: Ik vind het meer dan normaal dat het ministerie hier regie pakt en zegt, wij gaan kijken wat we kunnen doen voor deze groep studenten. Dat vind ik heel belangrijk, zodat er rust komt, zodat ze hun opleiding kunnen afmaken. En dat ze ook niet het risico lopen om het land uitgezet te worden.
0: En dan gaan we naar kunst in het wild. Daarin trokken kunsthistoricus Catharijne Blok en kunstcurator Jurgen Tjongafong door het oosten van het land op zoek naar bijzondere kunstwerken in de buitenlucht. Ze spraken onder andere met kunstenaar Ginny Vos, die een phoenix maakte van maar liefst 18 meter hoog, die pal naast de A28 staat.
7: Maar ik vind de openbare ruimte de leukste, de fijnste en ook de interessantste plek om in te werken. Ja. Omdat het voor mensen die niet met beeldende kunst hebben betekenis moet hebben, maar ook voor mensen in de kunst.
0: Ook bezochten ze de Rode Muur, een felrode abstracte muur van 12 meter lang in Apeldoorn. Nou, niet iedereen kan het kunstwerk waarderen, bleek uit een gesprek met een buurtbewoner.
8: Ik vind het waardeloos. We vonden het niet zo prettig, want de kleine kinderen die willen naar dat rode geval. Dus die gaan oversteken. Ja. En daar waren we erg bang voor.
9: Dat ze niet op zouden letten bij die drukke weg.
8: En daarom vonden wij het niet zo'n prettig idee dat dat ding er komt. Voor de rest heb je er geen last van, hoor.
0: En dat was gisteravond op radio en tv. Dus Level 42, Lessons in Love.

0: Dit is Flevoland.
1: We wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wisten jullie dat er scouts stonden?
3: Nee, dat wist ik helemaal niet.
4: Ik zag wel een KNVB-jas en zo. Ik dacht, misschien. Ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Hoe was dat op die gouden loper?
6: Nou, wel een beetje awkward, maar ik had het wel naar ons zin.
0: Dit is Flevoland.
7: Backstreet's back, alright.
8: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
9: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
8: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er gaan zo'n 6000 medewerkers aan de slag en er gaan ook helikopters landen. Tegen een 54-jarige man uit Lelystad is 7 jaar cel geëist. In zijn loods lag bijna 1600 kilo cocaïne.
13: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
15: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
14: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
16: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
14: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel Jeroen. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A27. Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Doe er 10 minuten lang over. Er is ook nog een flitser gemeld. Die staat op de A6 Lelystad en Meloord bij Nagelen. Hectometerpaal 101,9. Dit is Flevoland is wakker van 10 juni, van woensdag 10 juni. En vandaag in het nieuws meer duidelijkheid over wat er nou precies op de defensiekazerne in Zeewolde moet komen. Zometeen praat verslaggever Tom Rogge hierbij.
12: Ja, en die slagboom hè, aan de Kleiweg. Doet hij het nou of niet?
18: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
22: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
23: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
22: Echt?
23: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
24: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
25: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Oké, Marco, ik blijf nog wel even op mijn werk dan. Je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Borsato, hoor je. Defensie heeft documenten gepubliceerd over de geplande kazerne bij Zeewolde. Daarin staat hoe het terrein eruit gaat zien en welke onderdelen van Defensie er een plek gaan krijgen.
1: Verslaggever Tom Rogge, die heeft de stukken ook bekeken, is bij ons aangeschoven in de studio. Tom, wat valt jou nou het meest op in die stukken?
2: Nou, het is eigenlijk de eerste keer dat Defensie helemaal heeft uitgezet welke onderdelen nou naar Zeewolde verhuizen en ook hoe de verdeling gaat zijn qua mensen. Dus er worden allemaal departementen, allemaal verschillende onderdelen vanuit heel Nederland van kazernes die er al zijn, worden straks ondergebracht in Zeewolde. En ook een aantal mensen, we wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen. Daarnaast staan er ook nog allemaal dingen in over wat er nou precies in de kazerne zelf gaat komen. Dus dat gaat bijvoorbeeld om een oeverterrein, schietbaan, een landingsplaats voor helikopters en ook verschillende werk- en opleidingsgebouwen. Dus dat is een beetje wat er dus straks in die kazerne gaat komen.
0: Ja, Defensie heeft vorig jaar mei al gekozen voor Zeewolde. Waarom komen ze nu opnieuw met plannen naar buiten?
2: Nou, het heeft eigenlijk een beetje te maken met hoe dit proces dus nu loopt. Eigenlijk komt Defensie nu met plannen waardoor het iets concreter wordt wat er nu eigenlijk staat te gebeuren. En dat geeft mensen ook weer de kans om daar dan weer op te reageren. Het heet dan zogenoemd onderzoeksplan. En nou ja, op basis van het onderzoeksplan zeggen ze eigenlijk, nou, dit eigenlijk onze wensen en wat wij ook graag zouden willen. En eigenlijk wat nu volgt zijn allemaal onderzoek om te kijken of het haalbaar is. Zo is er bijvoorbeeld nu ook een onderzoek wat er gaat lopen om te kijken of er niet te veel bosgebied gaat innemen. Daar wordt dus meteen naar gekeken.
1: Oké, en kunnen inwoners ook nog reageren op deze plannen, Tom?
2: Ja, dat kan zeker. Die plannen liggen dus nu ter inzage. Nou ja, iedereen die in de buurt woont, dat zijn inwoners, bedrijven, organisaties, die kunnen tot en met 21 juli daarop reageren. Nou ja, voor mensen die graag met Defensie zelf willen praten over de plannen en even iets meer info willen, er is op 23 juni ergens in Zeewolde, zo niet bekend waar, een informatiebijeenkomst waar je dus ook vragen kan gaan stellen. En pas als dat is geweest, worden de plannen verder uitgewerkt. Ook als de onderzoeken zijn afgerond en als alles volgens planning verloopt, dan zal pas eind volgend jaar het definitief besluit vallen over de invulling van de kazerne. Dus ja, dat zal nog wel even duren voordat deze plannen die er nu liggen werkelijkheid worden.
0: Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.

0: The Clear Blue Skies. Zou het zo zijn?
1: Ja, dat weet ik niet. Alfred Snoek van Weerplaza, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Clear Blue Skies, die gaan we niet zien, wel zien?
2: Nou ja, op sommige plaatsen neigt het er op dit moment naar. Omdat er best nog wel flink wat opklaringen zijn. Maar dat houden we zeker niet lang vast. Want er schuift al af en toe wat bewolking aan de zuidelijke horizon voorbij. Dat is een restant buitje, om het zo maar te zeggen, boven de provincie Utrecht. En ik denk dat we de komende uren opeens ook spontaan stapelwolken zien ontstaan boven Flevoland. En die kunnen al in het laatste deel van de ochtend plaatselijk tot een bui uitgroeien. En als het dan niet lukt, dan lukt het vanmiddag zeker wel. Dus de paraplu hebben we toch ook wel af en toe weer nodig. Daarbij bij zo'n bui misschien ook weer onweer en hagel. Sowieso waait er vandaag een beetje een vlagerige wind uit zuidwestelijke richting. Dat is nu al op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen een windkracht 5. Nou, dat houden we vanmiddag. Misschien tikt die wel eventjes de 6 boven aan. En die voert ook nog eens frisse lucht aan. Niet alleen lucht waarin buien kunnen ontstaan, maar ook waarbij de temperatuur vanmiddag blijft steken op hooguit een graad of 17.
1: Een graad of 17, dat is fris voor de tijd van het jaar, of niet?
2: Ja, klopt. 20 graden, dat zou wat gebruikelijker zijn. Dus daar zitten we nu wat onder. En wat je verder ziet, is dat we daar voorlopig ook wel onder blijven, hoor. Want vanmiddag dus een graad of 17. Vanavond koelt het al merkbaar af. En uiteindelijk zie je dat het vannacht naar een graad of 9 à 10 kan afkoelen. Ook dan valt er nog wel een enkele bui. En morgenmiddag weer een vergelijkbare temperatuur. 17 graden. Met wederom die mix tussen momenten dat de zon heel mooi doorbreekt. Stapelwolken, een paar buien. En morgenavond gaat het zelfs een tijdje regen op de meeste plaatsen. Dus wisselvallig en cool. Zo kun je het wel zeggen.
1: En gaan we dan op vrijdag en daarna wel rond die 20 graden uitkomen?
2: Nee, ik denk dat dat pas na het weekeinde gaat lukken. De opwarming die gaat heel traag de komende dagen. De wind blijft uit het westen waaien vanaf zee. Het zeewater is natuurlijk nog niet op zijn warmst op dit moment. En dat drukt de temperatuur. De luchtsoort die aangevoerd wordt is ook niet echt uit Zuid-Europa, maar veel meer vanaf de Atlantische Oceaan. Dus hele gematigde luchtsoort waarin het wel wat droger wordt. De luchtdruk gaat wat stijgen en dat drukt de buiigheid. Dus vrijdag, misschien ook nog wel zaterdag een enkele bui, maar daarna droog weer meer zonneschijn, maar dus maar een heel voorzichtig herstel van de temperatuur.
1: Alfred Snoek van Weerplaza, dankjewel.
2: Alsjeblieft. I've got

0: De 20 seconds van Ruben Hillen. We gaan naar wat bericht uit binnen- en buitenland.
1: In Belfast zijn gisteravond rellen uitgebroken. In de Noord-Ierse stad is veel woede nadat op sociale media een video was verschenen van een migrant die meerdere keren instak op een slachtoffer en zwaargewond naar het ziekenhuis moest. Nu is in Belfast de vlam in de pan geslagen, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd. Ja, pas aan het einde van de avond begon het heel hard te regenen en toen kwam er ook een einde aan die rel.
1: Belfast hield er al rekening mee dat het uit de hand zou lopen. Uit voorzorg gingen veel winkels dicht, werden busritten geschrapt en gingen evenementen niet door.
0: Ondanks de afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Het begon toen Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten. Nou, Amerika reageerde erop door allerlei plekken in Iran aan te vallen, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
0: Na die aanvallen bestookte Iran Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend.
1: Mike Tyson was gisteren na een paar jaar weer terug in Amsterdam om daar een tweede koffieshop te openen. Het bezoek van de bokslegende was kort maar krachtig. Er kwamen een hoop fans op af die een glimp van hem wilden opvangen.
4: It was amazing. It was my idol. It's incredible. He gave me a hug. It was amazing. It was amazing. It's amazing.
5: Sure, how is it to be in Amsterdam? No interviews?
6: Gekkenhuis.
7: Dat is wel druk.
6: Gekkenhuis. Maar was het niet heel lang. Maar goed, het is legend, hè. Ik speelde al Pancha toen ik op de middelbare zat.
1: Ja, Mike Tyson die bezocht ook nog een paar rondvaartboten in Amsterdam.
0: Ja, de politie houdt vandaag een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dan wordt de nieuwe fatbike reality checklist gepresenteerd. Nou, kunnen ze nou niet een Nederlandse term daarbij bedenken?
1: Jeetje. Nou, fatbike, ja, maar fatbike.
0: Ja, oké, okay, ja.
1: Dikke fiets, ja, reality, realiteitschecklijst.
0: Ja. Nou ja, die lijst is bedoeld voor ouders, zodat ze weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes de verkeersregels wel kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting roekeloos gaan rijden. Ingrijpen van ouders kan ongelukken, hoge boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Ook minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil het liefst zo snel mogelijk een helmplicht invoeren. Ja, dat horen we natuurlijk al langer, maar ja, kost tijd.
8: Dat is niet van het volgend schooljaar, maar van het schooljaar daarna. En dat is het snelst mogelijk traject, omdat dat wetgeving is. Ja, en ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
9: Zou je ook morgen willen invoeren?
8: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
0: Ja, dat kost tijd. Wetten maken en dan ook nog invoeren. En hoe snel dat er gaat, we gaan het zien.
1: Dan gaan we naar het nieuws. Automobilisten zouden er deze ochtend voor het eerst voor moeten staan. De slagboom op de Kleiweg bij Emmeloord. Die moet namelijk een einde maken aan sluipverkeer tussen Emmeloord en Marknesse.
0: Ja, omwonenden klagen al jaren dat ze daar last van hebben. Automobilisten moeten 30 seconden wachten voordat de slagboom omhoog gaat. Verslaggever Arie Meijer, die staat op de Kleiweg. Arie, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Doet hij het?
10: Nou, vers van de pers. Hij doet het. Het is, hij zou eigenlijk gistermiddag al in werking treden. Toen werkte het niet. Dus ja, je komt dan hier vanochtend daar. Het is toch een beetje dorpen. Want ja, die slagboom die zou toch werken. Maar ja, inmiddels.

0: gisteren een medewerker van de gemeente geweest. En inmiddels doet hij het. Nou, en we kunnen live kijken hoe hij het doet. Want de eerste auto's komen aanrijden. Voor de mensen die natuurlijk meeluisteren naar de radio. Kijk, er staat een auto, komt bij die slagboom aan. En vervolgens gaat een timer lopen. Dat betekent 30 seconden wachten. Maar dat zijn dan natuurlijk heel lang met 30 seconden. Ze staan dus stil voor die slagboom.
1: Harry, ik moet jou even onderbreken. Want jouw geluid wordt steeds slechter eigenlijk. Je bent eigenlijk amper te verstaan.
2: Dus ik zou dicht bij de camera blijven als ik jou was, Arie.
0: Daar is de camera. Dat is heel erg jammer dat het geluid dan niet goed doorkomt. Dus ben ik zo wel beter hoorbaar?
2: Jij bent zo beter hoorbaar. Blijf maar dicht bij de camera, man. Dat is denk ik het. Dan, zijn we dan ben je goed te verstaan.
0: Dan ben ik goed te verstaan. Nou, er komt nog een auto, staat hier te wachten. Ik hou even aan Karin Oonkhout hierbij. Zij is hier een buurtbewoner. En zij heeft gepleit samen met andere omwonenden hier van de straat voor deze slagboom. Hoe blij bent u dat u nu werkt?
3: Nou, zelf ben ik hartstikke blij. Maar ik ben vooral blij voor de kinderen hier aan de weg die iedere dag op de fiets naar school gaan. Ja, niet voor niks hebben. Hè. De laatste jaren best wel actie gevoerd. We zijn zelfs met gele hesjes richting Emmeloord gefietst naar het gemeentehuis voor de bewonersavond. Nou, dat heeft gelukkig indruk gemaakt op de gemeenteraad. En heel blij dat we dit resultaat hebben behaald.
0: Ja, we stonden hier net al even te praten. Toen kwam er al een auto langs rijden op het moment dat de slagboom nog niet werkte. Nou ja, dan merk je meteen. Het is eigenlijk... De auto's rijden op hoge snelheid langs. En dat hou je niet tegen. Maar er zullen met zo'n slagboom minder auto's langskomen.
3: Ja, dat was ook het traject dat we ingingen met de gemeente. Was voor minder auto's met minder snelheid. Nou, minder snelheid hadden we al gerealiseerd met de drempels. Dat heeft een klein beetje geholpen, maar nog niet genoeg. Hè. Je zag het net zelf draaien. Nog steeds heel veel auto's veel te hard hier langs. Nu hebben we de slagboom. Dus we hopen nu echt dat de kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Daar is het allemaal om te doen geweest.
0: Ja, ik kijk ondertussen nog even wat... Kijk, bij die slagboom, er staan alweer twee auto's. En dat is dan toch een beetje de grap. Hè? Het is echt spitstijd. Eerder vanochtend was het nog relatief rustig. En toen konden de mensen dus doorrijden. Maar ja, nu die slagboom eigenlijk net 3 minuutjes in werking is. Nu betekent het voor mensen, het wordt wachten. En dan heb je dus 1 auto die mag passeren. En ja, voor die andere auto daarachter wordt het opnieuw 30 seconden wachten.
1: Verslaggever Arie Meijer, dankjewel.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Ik heb een superpijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne bij de Spiekweg in Zeewolde. Op het terrein gaan helikopters landen en gaan zo'n 6000 medewerkers aan de slag. Ook komen er 1000 leerlingen. En daarmee wordt het een van de grootste militaire locaties van Nederland. Daarvoor verdwijnt er bijna 400 hectare landbouwgrond. De kazerne moet tussen 2029 en 2035 worden gebouwd. Voor de nieuw te bouwen Knarrenhof aan de Espelenlaan in Emmeloord staan bijna 200 mensen ingeschreven. In het hofje komen 24 woningen. Die zijn bedoeld voor 55-plussers. Ze hebben er hun eigen huis met een gezamenlijke tuin en een gemeenschapsruimte. Knarrenhof-oprichter Peter Prak legt uit hoe de huizen verdeeld gaan worden.
12: Wij zijn een niet-commerciële instelling, we zijn een stichting. Dus wie het eerst komt, die het eerst maalt. En niet degene met de dikste portemonnee in de kontzak.
11: De bouw kan volgens Prak volgend jaar beginnen. Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar cel geëist tegen een 54-jarige man uit Lelystad. In zijn loods aan de Platinastraat werd vorig jaar bijna 1600 kilo cocaïne gevonden, met een straatwaarde van zo'n 20 miljoen euro. Volgens justitie stelde de man zijn pand bewust beschikbaar voor een drugstransport. Hij zegt zelf dat hij niet wist wat er in de pallet zat. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En een 19-jarige man uit Lelystad is aangehouden op verdenking van fraude. Hij zou geprobeerd hebben een vrouw op te lichten door zich voor te doen als bankmedewerker. De vrouw vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Toen de verdachte maandag bij haar huis in het Gelderse Doornburg verscheen, werd hij opgepakt. Meer nieuws op Web en App.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag heel wisselend. Op het ene moment breekt de zon door. Even later trekt er een flinke stapelwolk over met een bui. Daarbij is ook onweer, misschien ook nog wel wat hagel mogelijk. Tussen de buien door wordt het vanmiddag hooguit een graad of 17. In de buien ligt de temperatuur een paar graden lager. En verder waait er vandaag een frisse zuidwest tot westenwind. Matig van kracht vanmiddag, windkracht 3 tot 4. Bij het IJsselmeer en Markermeer is die vrij krachtig, windkracht 5.
15: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 3 vertragingen in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Utrecht tussen afrit Almere-Haven en Eemnes. Doe je er een half uur langer over, dus hou daar rekening mee. De A28 dan Amersfoort-Zwolle tussen Weesup en Zwolle-Zuid. 6 minuten vertraging. En op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizenallee en de A28 is je tijdverlies 5 minuten. Flitsers, die zijn niet gezien, maar zie je er eentje? Je kunt hem melden in de Flitsmars-app. Het is woensdag, dus zometeen tijd voor Chantal op woensdag.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Wake me up before you go-go van Wham natuurlijk. Het is bijna 9:20.
1: Op deze woensdag is de Surinaamse mediamaker en Almeerse Chantal Callaghan weer bij ons in de studio om de actuele zaken door te nemen.
0: Zeker, zeker.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ben je een beetje wakker?
2: Ik ben een beetje wakker.
0: Een beetje.
2: Al moet ik wel zeggen, het oranje, de oranje gloed hier, die maakt wel in één keer dat je bij bent, zeg maar.
0: Oh, wil je het eerst even over voetbal hebben?
2: Nou, zullen we het heel even daarover hebben dan? Nou, ja. Wat denken we? Nou,
0: qua oranje?
2: Ja.
1: Nou, ja.
2: Gaat het wat worden?
0: Nee. Heel persoonlijk denk ik van niet. Ik denk dat ze na 3 wedstrijden weer naar huis komen.
1: Ja,
0: ja, sorry.
1: Echt? Denk je dat niet dan?
2: Nee, kom op. Nou, ja, kunnen tenminste de halve finale halen.
0: Oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.
2: Ja, maar kijk, misschien waren we ook voorzichtig omdat we denken we willen niet geblesseerd raken. Want hallo, Timber is ook alweer naar huis gestuurd, hè? En Koeman is niet met een superfitte ploeg weggegaan.
1: Beetje don't judge the book on his cover, zeg maar.
2: Ja.
1: Je ziet de cover, nee, dat zijn de laatste trainingen, maar ze gaan straks vlammen.
2: Ik denk dat het is. En ik bedoel, ja, het is helemaal geen bal met het spel te maken. Maar ik vind dus, hebben jullie daar opgelet? Hun
1: de boek on his cover, zeg maar.
2: Ja.
1: Je ziet de cover, nee, dat zijn de laatste trainingen, maar ze gaan straks vlammen.
2: Ik denk dat het is. En ik bedoel, ja, het is helemaal geen bal met het spel te maken. Maar ik vind dus, hebben jullie daar opgelet? Hun opwarmdingen, hun trainingspakken,
1: nee.
2: Waanzinnig dit jaar.
1: Ja?
2: Ja, ik ben daar zo. Hebben jullie dat niet gezien?
1: Nee.
2: Dus het veld op kwam met van die jasjes.
0: Nee.
2: Nou, die zijn waanzinnig.
0: Want wat is er zo mooi?
2: Alles vind ik er mooi. Het design is mooi. Het is hip. Het is bam. Het is top.
1: En dat gaat ons naar de finale krijgen.
2: Dat gaat ons brengen, Roy.
0: Okay.
2: Dat gaat ons brengen.
0: Ik denk dat het jou lukt om zo'n pakje te pakken te krijgen.
2: Zeker, maar dat denk is ik nog niet te koop. Ik was zo online.
0: Ja, jij hebt genoeg contact.
2: Ja,
0: dat
2: moet gewoon lukken, ja. Super, en dan trekken we maar naar hier.
0: Zeg, we gaan het even hebben over wat nieuwszaken die we met jou
2: ook
0: willen doen.
2: Ook belangrijk.
0: Dus, ja, zeker. Bijvoorbeeld dat er heel veel afval uit de Almeerse wateren is gehaald. 435 kilo.
2: Normaal?
0: 435.
2: Ja, kilo. En er was al 190 kilo opgehaald. 193 kilo opgehaald tijdens de Dutch Water Week. Ja.
0: Hoeveel afval zit er van jou bij?
2: Nou,
0: oh, jij
2: niet,
0: bent dus wat op straat?
2: Nee. Dit vind ik dus. Dus nee, je hebt asociale dingen en je hebt zwaar asociale. En dit is dus één van die dingen.
1: En als je het ziet, hè, iemand gooit wat op
2: Roy,
1: straat.
2: Zal ik jou eens even een hele korte anekdote vertellen.
0: Nou,
2: ik zat nog in Suriname.
1: Okay, ja.
2: Ik keek naar buiten en ik woonde. Mijn straat grensde aan een andere straat waar een drive-thru was. Van een van de fastfoodrestaurants. En er rijdt een auto kennelijk daaruit. Die stopt gewoon aan de zijkant van mijn huis. De tuin. En ik zie dat het raam open gaat en hij flikkert zo die zak naar buiten. En ik denk, wat zullen we nou krijgen? Dus ik was eerst een beetje flabbergasted. Ik denk, huh? Is het een kind die, ja, toch, die per ongeluk. Maar ik denk, nee, rijdt gewoon heel hard weg. Kentekennummer had ik natuurlijk gezien.
1: Heel goed.
2: Foto ervan gemaakt. Ik heb gewoon meteen een post op Facebook gezet. En het komt me niet schelen. Er moet iemand zijn geweest, want de gemeenschap daar is niet zo groot. Die heus, ik denk dat degene het misschien zelfs ook heeft gelezen. Maar een heleboel mensen gingen daaronder reageren. Van dit kan toch niet asociaal. Want kijk, Suriname, als je troep op straat gooit, dat komt natuurlijk in die buis terecht.
0: Ja, zeker.
2: Daarom stromen wij daar elke keer over de straat en weet ik veel wat. Dat komt dus door die rotzooi. Dus of ik iemand wel eens heb gezien, ja, was het hier? Nee. Maar dat neemt niet weg.
1: Maar als je het ziet liggen, hè, bedoel, je hoeft niet per se iemand te zien.
2: Kijk,
1: die het
2: sowieso. Nee, maar ik zit natuurlijk best wel veel in de auto, dus dan is het een beetje lastig. Maar ik wel in, als het sowieso in de straat is of zo, dat ik zie van, oh, het is afval, wat weet ik veel wat, of een zak of weet ik veel is weggewaaid, haal ik het 1000% weg.
1: Maar niet alles, want sommige dingen zijn ook heel vies, denk ik, om weg te gooien.
2: Nou, sowieso. Maar ja, weet je, als het vlak bij mijn huis is, ga ik naar binnen en ik was mijn handen ook weer. Maar, weet je wat ik nog veel erger vind? Dat je verpakkingsmateriaal vindt, dat kan ik nog ergens wel begrijpen. Maar gewoon complete bankstellen, interieurs, aanrechten, weet ik veel wat.
1: Ja, want die zijn ook gevonden, toch?
2: Zijn er gewoon allemaal uit het water gehaald.
0: Ja, absoluut.
2: Dus je denkt, ik ga mijn huis opnieuw inrichten. Ik ga geen grof vuil bellen, weet je wat ik doe? Flik het bij. Ik snap dat niet.
1: In de vijver.
2: Ja, we gooien het maar gewoon in de plas.
0: Dan gaat het ergens niet goed.
2: Dan gaat het ergens toch niet goed.
1: Kunnen de vissen in de vijver ook zitten.
2: Ja, maar dat is dus het bizarre. Want we lopen allemaal te klagen en te gillen van ja, maar groen. En we moeten het groen beschermen en de natuur. En de dit en de dit en de dit en de dit en dit. Maar dit helpt niet echt mee, hè?
0: Nee, maar deze acties, dat is natuurlijk wel fantastisch.
2: Dit is echt
0: toch?
2: Top. En Almere staat in de top, hè, als het gaat om de clean-up actie. landelijk. Wij doen het heel goed hier met het opruimen.
0: Ja, er ligt ook heel veel.
2: Maar dus ik wilde net zeggen, maar we doen het ook heel goed met troep maken.
1: Bestellen van alles. Dan nog iets anders. De nieuwe spoedpost in Almere, die is afgelopen week officieel geopend. Heb je hem al gezien?
2: Toevallig? Nee, ik ken alleen de oude setting. En die vond ik inderdaad vreselijk bedompt. Ja, gewoon klein. En dan was je op de spoedpost en dan had je zo'n gordijntje ertussen. Dus eigenlijk kon je ook gewoon alles horen wat degene naast jou had. Vind ik een beetje lastig.
1: Ja, weet mag je, ook niet eigenlijk, hè?
2: Nee, weet je wel. En natuurlijk, ik bedoel, die artsen en de ambulancepersoneel kan er niks aan.

0: Maar het is natuurlijk wel afschuwelijk dat ik moet horen mevrouw Jansen naast mij. Ik heb mezelf al erg genoeg. Dan moet ik mevrouw Jansen ook nog aanhoren. Dus ik denk dat dit natuurlijk alleen maar goed is. En ik denk ook gewoon dat het ook wel heel erg nodig was. Want Almere wordt ook steeds groter natuurlijk. Ja, misschien dat in de toekomst er zelfs een groter ziekenhuis
1: komt. Ja, want dat zeggen ze eigenlijk ook. Van ja, het is nu groot genoeg. Maar over 10 jaar hebben we waarschijnlijk weer een verbouwing nodig.
0: Ja, maar dat is toch logisch? Kijk maar naar de ziekenhuizen in Amsterdam. Die zijn toch ook steeds aan het uitbreiden en het vergroten, weet ik veel wat. Dus ja.
1: Die zegt wel juist een stap. Niet per se dat ze nu nog groter hadden moeten bouwen.
0: Nee,
2: dan heb je ruimtes natuurlijk leegstaan. Juist. Dat is veel te duur, denk ik.
0: Ik denk dat je het ook gewoon gefaseerd moet doen.
2: Ja, oké. Okay. We gaan nog even naar het Almere strand. Daar geldt nog steeds een zwemverbod, hè? Want honden gingen dood, werden ziek. Die hadden daar gezwommen. Het is nog in onderzoek wat er nou precies aan de hand is. Hoor jij hier iets over om je heen?
0: Nou, toevallig. Alleen weet ik niet meer wie me dit heeft verteld. Maar iemand zei me van de week van Almere strand, daar kan je nu met je hond niet meer naartoe. Want honden werden ziek. En zij was dan ook met haar hond geweest. Maar ik vind dit toch wel een dingetje. Ik weet nog toen ik tijdens coronatijd ging ik wel eens naar Almere strand.
2: Jij hebt geen hond, toch? Of wel?
0: Nee, ik ging zonder hond. Ik ging met kinderen.
2: Ja, maar jij liet me wel een foto van een hond zien, toch?
0: Die ik heel leuk vind. Die zou ik nu ook niet. Dat is de hond die we graag willen hebben. Maar daar kunnen we ook niet mee naar Almere strand. Maar het is wel. Ik vind dat toch wel een ding, hoor. Als waterkwaliteit zo slecht is dat mensen of kinderen ervan ziek worden. Honderden van doodgaan. Dat betekent dat er echt iets ernstigs mis is. Ik zat te denken, zal het misschien ook te maken met de troep die we in het water gooien?
1: Ja, de bankstellen en dat soort dingen.
0: Want uiteindelijk komt het toch allemaal uit op één plas. Eén meer, één plas. Dus ja, ik vind toch wel. En ik hoop dat ze er hier wel iets aan kunnen doen. Want ik vind Almere strand, ik vind het toch wel een aanwinst. Voor Almeerders.
2: Ja,
0: toch? Om even lekker naartoe te gaan.
1: Ja. Dus daar moet gewoon weer straks lekker in gezwommen kunnen worden. Door de honden, maar ook gewoon door de mensen.
0: Ja, ik ga er niet in, maar ik vind voor honden.
2: Nou, hopelijk wordt snel duidelijk wat het probleem is. En dan kunnen ze er wat aan doen.
0: Ja, precies. Kan Roy weer lekker zijn baantjes gaan trekken.
1: Kijk, inderdaad. Chantal, dankjewel voor vandaag.
0: Heel graag gedaan.

0: I'm good van Jelly Roll, 12 minuten voor 9. We gaan naar wat zaken die gisteren voorbij kwamen op radio en tv.
1: In Pauw, de Wit en Mogree sprak René Kops over de nalatenschap van zijn dochter Jade. Zij was jarenlang het gezicht in de strijd tegen kinderkanker. Honderdduizenden mensen volgden haar op sociale media. 6 weken geleden overleed ze. Haar vader bezoekt haar graf elke dag.
2: Zitten. Denken. We proberen voor te stellen hoe het in godsnaam zo heeft kunnen komen gebeuren. En me verbazen. Ja? Verbazen over de vele mensen die ook komen. Want het is, ja, het is gewoon een bedevaartsoord. Het is echt dat ik denk van...
1: Ja, er richtte een stichting op om lotgenoten en hun gezinnen uit het ziekenhuis te halen en nare herinneringen te kunnen laten vergeten, vertelt Kops.
2: Jade heeft 2 huizen voor elkaar gekregen. We hebben Villa Jade en we hebben Bungalow Jade. En iedere week verwelkomen we 2 gezinnen die we een heerlijke uitwijweek hebben, ja. Of geven. En ja, dat gaat geweldig. En op die manier kunnen we wel, ja, haar gedachtegoed om te zorgen, om iets te doen voor haar lotgenootjes, kunnen we voort blijven zetten.
0: In Kunst in het Wild trokken kunsthistoricus Katelijne Blok en kunstcurator Jurgen Tjonga-Fong door het oosten van het land op zoek naar bijzondere kunstwerken in de buitenlucht. En ze spraken onder andere met kunstenaar Ginny Vos, die een phoenix maakte van maar liefst 18 meter hoog. En dat ding staat pal naast de A28.
3: Maar ik vind de openbare ruimte de leukste, de fijnste en ook de interessantste plek om in te werken. Ja. Omdat het voor mensen die niet met beeldende kunst hebben betekenis moet hebben, maar ook voor mensen in de kunst.
0: Ja, ze bezochten ook de Rode Muur. Dat is een felrode abstracte muur van 12 meter lang in Apeldoorn is dat. Nou, niet iedereen kan het kunstwerk waarderen. Bleek uit een gesprek met een buurtbewoner.
4: Ik vind het waardeloos.
5: We vonden het niet zo prettig, want de kleine kinderen die willen naar dat rode geval. Dus die gaan oversteken. Ja. En daar waren we erg bang voor.
6: Dat ze niet op zouden letten bij die drukke weg.
5: En daarom vonden wij het niet zo'n prettig idee dat dat ding er komt. Voor de rest heb je er geen last van, hoor.
0: Voor de rest heb je er geen last van.
1: Dan heb je een heel kunstwerk gemaakt en dan noem je het rode geval. Dan word je als kunstenaar natuurlijk ook wel beledigd.
0: Maar wat denk je? Ik denk dat hij oranje geverfd gaat worden.
1: Dat denk ik ook wel. Voor de WK. Wij gaan winnen. We worden kampioen.
0: Gabrielle met Rice.

0: Dit is Flevoland.
1: We wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wisten jullie dat er scouts stonden?
3: Nee, dat wist ik helemaal niet.
4: Ik zag wel in KNVB-jas en zo. Ik dacht, misschien. Ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Hoe was dat op die gouden loper?
6: Nou, wel een beetje awkward, maar... Ik had het wel naar ons zin.
0: Dit is Flevoland.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er gaan zo'n 6000 medewerkers aan de slag. En er gaan ook helikopters landen. En voor de nieuw te bouwen Knarrenhof aan de Espelerlaan in Emmeloord staan bijna 200 mensen ingeschreven. In het hofje komen 24 woningen.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
13: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
14: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
12: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
15: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
16: Zou ze ook morgen willen invoeren?
15: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
12: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
10: Hoe is het op de weg? Ik zie wat vertraging op de A9, Diemen-Amstelveen. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Amstelveen ben je een minuut of 5 langer onderweg. 10 minuten oponthoud op de A27, Almere-Utrecht. Dat is tussen Almerehout en Huizen. Op de A28, Amersfoort-Zwolle. Daar staat een kapotte auto. 1 rijstrook is daar dicht. En dat betekent op dit moment 5 minuten tijdverlies. Dan van de snelweg naar de N-wegen, de N50, Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en Knopend-Hattermerbroek. 5 minuten vertraging. Een kleine 10 minuten op de N331, Emmeloord-Zwolle, dat is tussen de Frankhuizer Allee en de A28. En dan tussen Serenbroek en de Frankhuizer Allee ben je nog 5 minuten langer onderweg. Flitser is gemeld op de A6 bij Nagelen in de richting van Emmeloord. Dat is hectometerpaal 99,8. En dat was het. Als je nou ook een flitser tegenkomt, kun je doorgeven, hè, via de app van Flitsmeister. Zometeen, oh, fijne muziek hoor. Le Freak, wat dacht je daarvan, van Chic?
3: Dit is een uittip.
16: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
17: Dit was een uittip.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Met Jolien Dalstra.

Coming Around Again van Simon Webb. En daarvoor hoorde je Chic Love Freak. Het is al bijna 9:15. Fijn dat je erbij bent. Eerste uurtje van Flevoland Muziekland. Ja, ik zie hem, de zon. Het is dan misschien wel fris, maar hey, zolang het zonnetje erbij is, kunnen we lekker naar buiten en genieten, toch? Ja, ook als het keihard regent natuurlijk. Maar dat heeft niet mijn voorkeur. We hadden het net over het WK voetbal. Ja, het staat toch bijna op het punt van beginnen. Ik kreeg al wat appjes hier binnen van jou thuis. Moet dat nu al, die studio zo oranje? Nou, er moet niks. Maar acht staat toch leuk? Ja, die keren dat het kan, moet je ook een beetje uitpakken, toch? Michael Bublé en Alanis Morissette, die treden op bij de eerste WK-wedstrijd in Canada. Beide muzikanten zijn onderdeel van een groep Canadese artiesten die rondom de wedstrijd allerlei verschillende optredens geven. Dus er zitten nog veel meer artiesten bij. Morissette die zingt voorafgaand aan de wedstrijd tussen Canada en Bosnië-Herzegovina. Dat is op 12 juni in Toronto. En dan gaat ze het Canadese volkslied zingen. Nou, ik vind het wel bijzonder. En eerder werd al bekend dat ze onder andere Katy Perry en Future optreden bij de eerste wedstrijd in de Verenigde Staten. Maar ja, die combinatie van Michael Bublé en Alanis Morissette, ik vind dat wel een goeie. Nou ja, wat dacht je hiervan? Feeling Good van Michael Bublé. Hopelijk houden we dat een beetje over aan het Nederlands elftal, toch? Een goed gevoel. Birds.

Zij hoort bij mij, Chris Cross Amsterdam, Jan Smit. En er doen nog veel meer mensen mee. 9:20. Laten we eens even kijken waar Kiek was en wat Kiek heeft veranderd, weggepikt, toegevoegd, net even veranderd. Een smicht is het eigenlijk, hè, die Kiek. Want je weet nooit precies wat er is gebeurd. Twee foto's van de volkstuinvereniging Mark Nessen. Ja, ik vond het wel grappig toen we dit in het nieuws hadden. De voorzitter die zei van ja, dit is wel toch wel een cultuuromslag. Want er zijn tegenwoordig ook vrouwen bij die volkstuinvereniging. Ja, ja, ja, ja. Niet alleen maar mannen die daar rondlopen om de wortelen, de prei, weet ik veel, wat er verder allemaal nog groeit, te oogsten. Ah, het is natuurlijk supergezellig met elkaar, hè? Een beetje tips uitwisselen, kijken of het een beetje groeit en bloeit. Ja, het is er niet te doen. Je ziet heel veel groen. Of zou het in het bloesje van die man zitten? Dat die ruitjes net anders zijn. Ik zeg maar wat, het zou zomaar kunnen. Ik zie hem ook niet. Ik puzzel even met je mee. Geef het door voor 11:00. Dan hebben we echt heel leuke prijzen voor je.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne bij de Spiekweg in Zeewolde. Op het terrein gaan helikopters landen en gaan zo'n 6000 medewerkers aan de slag. Er komen ook 1000 leerlingen. En daarmee wordt het een van de grootste militaire locaties van Nederland. Daarvoor verdwijnt er bijna 400 hectare landbouwgrond. De kazerne moet tussen 2029 en 2035 worden gebouwd. Voor de nieuw te bouwen Knarrenhof in Emmeloord aan de Espelerlaan staan bijna 200 mensen ingeschreven. In het hofje komen 24 woningen. En die zijn bedoeld voor 55-plussers. Ze hebben er hun eigen huis met een gezamenlijke tuin en gemeenschapsruimte. Knarrenhof-oprichter Peter Prak legt uit hoe de huizen verdeeld gaan worden.
12: Wij zijn een niet-commerciële instelling, we zijn een stichting. Dus wie het eerst komt, die het eerst maalt. En niet degene met de dikste portemonnee in de kontzak.
11: De bouw kan volgens Prak volgend jaar beginnen. En de uitbreiding van recreatiepark Nettel bij Krachenburg botst mogelijk met de groei van het drone-testcentrum in Marknesse. Daarover boog de Raad van State zich gisteren. Volgens de provincie moet ruimte voor dronevluchten voor Defensie zwaarder wegen dan meer recreatie. Nou, de gemeente Noordoostpolder vindt juist dat Nettel mag uitbreiden. Wanneer de hoogste bestuursrechter uitspraak doet, is nog niet bekend. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat de aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag heel wisselend. Op het ene moment breekt de zon door. Even later trekt er een flinke stapelwolk over met een bui. Daarbij is ook onweer, misschien ook nog wel wat hagel mogelijk. Tussen de buien door wordt het vanmiddag hooguit een graad of 17. In de buien ligt de temperatuur een paar graden lager. En verder waait er vandaag een frisse zuidwest tot westenwind. Matig van kracht vanmiddag, windkracht 3 tot 4. Bij het IJsselmeer en Markermeer is die vrij krachtig, windkracht 5.
11: Zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1969.
15: Goedemorgen.

0: Morning van El Giro en voor Learning to Fly van Shepard. Het is 19 minuten voor 10.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar 1969. Ja, toch wel een jaar waarin de wereld volop in beweging was. Hè. Het was het jaar van de eerste maanlanding natuurlijk. Het legendarische muziekfestival Woodstock. Ja, en de tijd waarin jongeren droomden van vrede, vrijheid, een betere wereld. Precies in die sfeer verscheen het nummer Aquarius van The Fifth Dimension. Het was... werd een van de grootste hits van dat jaar. In de Verenigde Staten stond het iets van 6 weken op nummer 1. En het is eigenlijk een combinatie van 2 verschillende liedjes uit de musical Hair. En die stond symbool echt voor de hippiecultuur, voor de protestgeneratie van de jaren 60. De tekst van het nummer verwijst naar het tijdperk van Aquarius. Een periode van, daar komt hij opnieuw, harmonie, meer begrip voor elkaar, vrede. Ja, ach, je kent het wel, hè? De symbolen van de vrede die ook bij die tijd hoorden. Aquarius, Let the Sun Shine In, Fifth Dimension, 1969.

veel mooier wordt het niet hoor, mensen. De muziek Bruno Mars, Risk It All. 10 minuten voor 10 is het alweer. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. Die is al druk bezig hier in de studio. Hij omarmt nu een plant. Dit is ELO, Sweet Talking Woman.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: We wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wisten jullie dat er scouts stonden?
4: Nee, dat wist ik helemaal niet.
5: Ik zag wel een KNVB-jas en zo. Ik dacht, misschien. Ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
1: En dit is ook Flevoland.
6: Hoe was dat op die gouden loper?
7: Nou, wel een beetje awkward, maar ik had het wel naar ons zin.
1: Dit is Flevoland.
8: Street back, alright.
9: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
10: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
9: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Daar gaan zo'n 6000 medewerkers aan de slag. Daar gaan ook helikopters landen. En voor de nieuw te bouwen Knarrenhof aan de Esperlaan in Emmeloord staan bijna 200 mensen ingeschreven. In het hofje komen 24 woningen.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie dan. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt. Op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Munt en Marknessen. 4 minuten vertraging. Flitsmeister, eventjes de flitser erbij halen natuurlijk. Oké, dat is die. Flitsmeister meldt de controle op de A6. Vanaf Lelystad richting Emmeloord bij Nagelen bij 99,8. Er wordt gecontroleerd in Almere op de Elementendreef en ook op de Muiderzandweg. Verder in Lelystad weer die extra controle op de Larsendreef en ook op de... Nee, dat is hem voor Lelystad. Verder de overtuur in Almere wordt ook nog in de gaten gehouden. Dat wilde ik zeggen. En ook de Spiekweg in Zeewolde, ook daar staat een snelheidscontrole. Hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Joliene voor weer een gezellig uurtje Flevoland Muziekland. Wij gaan zometeen gewoon verder met de Belstars en de nieuwe van Gerard Joling.
15: Dit is een uittip.
16: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
17: Dit was een uittip.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Goedemorgen.
25: Flevoland Muziekland.

Gerard Joling is dat zijn nieuwe single niet voor één keer. Nee, hij doet het al heel lang. De Bijlstaaf staat ervoor en The Sign of the Times. Goedemorgen allemaal. 10 juni is het, de dag waarop het kan gebeuren. Hè? Heb je dat gehoord van die Belgische winnaar in de Euroloterij? 5 nummertjes had hij goed. Wint 175 miljoen euro. Kans van 1 op 140 miljoen. Had 5 cijfers goed en 2 sterretjes. 175 miljoen euro heeft die Belg gewonnen. En in België is het zo, dan betaal je geen belasting over gewonnen geld. Hey, zo, dat is even kassa. Ja, aan de andere kant denk ik, van waar zadelde die man mee op? Met wat voor gedachten en wat voor problemen allemaal? Waar moet je dat geld neerzetten? Waar raak je het kwijt? Ja, kwijtraken, dan zullen jij en ik wel zeggen, oh, dat is makkelijk. Maar 175 miljoen, om dat verantwoord weg te zetten, is nog een hele klus, denk ik, hoor. Ik ben al blij met een heel klein beetje. Gewoon een heel klein beetje. Een miljoenetje of 2 of 3 of zoiets. En goedemorgen 10 juni, misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met Dave Dekker. Kleine Siske was die ooit 15 jaar geleden. Tegenwoordig is Dave wat groter geworden. En zingt hij nog avond en avond zijn liedjes. Kate Upton, het Amerikaanse model en actrice, is vandaag ook jarig. Die wordt 34. En Dave Dekker wordt trouwens 29 jaar. Joey Zimmerman, de Amerikaanse acteur, wordt 40 jaar. Tara Lipinski is de voormalige Amerikaanse kunstschaatster. Zij wordt 44 jaar. Shane West, de Amerikaanse acteur, wordt 48 jaar. Dan in Nederland, politica Esther Ouwehand wordt vandaag 50. Ja, Faith Evans, de zangeres, die is ook jarig. Die wordt 53 jaar, daar gaan we zo meteen wat van draaien. En Reinoud Oerlemans is vandaag ook jarig, hij wordt 55 jaar. En Elizabeth Hurley, de Engelse actrice, die wordt 61. En ik zei het al, Faith Evans, de zangeres uit Amerika, is vandaag ook jarig. We kennen haar voornamelijk natuurlijk van deze muziek. Dit is Love Like This. Een jarige Faith Evans, soort 53.

Naar een klein verschilletje of zo. Deze is makkelijk. Nee, deze is heel erg makkelijk. Ja, daar ga ik ook verder helemaal niks over zeggen. Je kan hem gewoon doorgeven, hè. 0320 28 50 50.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Flevoland met het regionieuws.
1: Het is 10:30. Goedemorgen. Het Flevolandschap is begonnen met de laatste werkzaamheden voor het project Noorderwold Eemvallei. Dat is een groene strook in Oosterwold die uiteindelijk Almere en Zeewolde met elkaar verbindt. Er komen wandelpaden en 2 uitkijktorens. De werkzaamheden zijn rond de Ibisweg. Die blijft tijdens het werk toegankelijk voor het verkeer. De uitbreiding van recreatiepark Nettel bij Krachenburg botst mogelijk met de groei van het drone-testcentrum in Marknesse. Daarover boog de Raad van State zich gisteren. Volgens de provincie moet ruimte voor dronevluchten voor Defensie zwaarder wegen dan meer recreatie. De gemeente Noordoostpolder vindt juist dat Nettel mag uitbreiden. Wanneer de hoogste bestuursrechter uitspraak doet, is nog niet bekend. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag heel wisselend. Op het ene moment breekt de zon door. Even later trekt er een flinke stapelwolk over met een bui. Daarbij is ook onweer, misschien ook nog wel wat hagel mogelijk. Tussen de buien door wordt het vanmiddag hooguit een graad of 17. In de buien ligt de temperatuur een paar graden lager. En verder waait er vandaag een frisse zuidwest tot westenwind. Matig van kracht vanmiddag, windkracht 3 tot 4. Bij het IJsselmeer en Markermeer is die vrij krachtig, windkracht 5.
1: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen meer gemeld door de ANWB. Wel wordt er veel gecontroleerd in onze regio. Bijvoorbeeld op de A6 vanaf Lelystad richting Emmeloord bij 99,8, dat is de hoogte van Nagelen. Er wordt gecontroleerd op de Elementendreef in Almere en op de Muiderzandweg en ook op de Ouverturen. Verder op de Larsendreef een extra controle, dat is in Lelystad. En er wordt ook gecontroleerd op de Biddingringweg in Dronten, de N305-stad bij hectometerpaaltje 0,9. Zometeen gaan we terug naar de muziek van 1969.
14: Flevoland. Goedemorgen.
15: Flevoland Muziekland.
14: Arnoud Blokket.

0: Stay if you want to dance, Miles Smith en Eros Ramazzotti zat ervoor met Cosa della Vita.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1969. We hebben Jolien er al het een en ander over horen vertellen. Ook over die prachtige plaat die toen nog één stond. Ik ga het zo meteen een andere plaat draaien. Uit die top 40 van week 24, 1969. Maar eerst eventjes een paar belangrijke dingetjes die gebeurden in dat jaar in Nederland. Zo vond de fameuze bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam plaats door studenten die protesteerden tegen het universitaire beleid. Daarnaast was er de oprichting van D66 als politieke partij. En kende Nederland dat jaar ook de eerste zerdegangen, oftewel werkonderbrekingen. Waarbij mensen op hun werk spontaan stopten met werk als protest. Op cultureel gebied was 1969 ook het jaar waarin Boudewijn de Groot met De Kleine Schooier een grote hit scoorde. Deze gebeurtenissen die droegen bij aan een turbulente periode in de Nederlandse geschiedenis. Gelukkig was daar Herman van Veen met rustige muziek.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1969 met Suzanne.

Flevoland eventjes terug in de jaren 90. Met Stockade, Kinder Wonderman en de drie dames van Bananarama. En Venus. Een stukje Nederland natuurlijk ook erbij. En daarvoor in 1969 Herman van Veen en Suzanne. Nou, nog eventjes een kans. Ik zei het al, hij is absoluut niet moeilijk vandaag. Kijk eventjes goed naar deze foto van een volkstuintje. Er is een meneer bezig om te kijken hoe zo'n plantjes erbij staan. Groene plantjes, ja, zit nog bijna kleur in. Ik weet niet wanneer deze foto is gemaakt, maar het zonnetje scheen in ieder geval toen wel. De grond zag er wat droog uit. Nou, dat is op dit moment echt niet meer het geval. Er is behoorlijk wat regen gevallen en er komt nog wat aan ook, hè. Hebben we al gehoord vandaag. Het is een bijzondere dag. De ene keer schijnt de zon en de andere keer komt er een bak water naar beneden toe. Misschien wel met onweer en hagelwolken. Meneer moet ook even zijn kas in de gaten houden op de achtergrond. En dat is ook gelijk de hint. Zie jij het verschil? Geef het maar eventjes door. 0320 28 50 50. We pakken een bordje in de hand. Of een glas. Drinken het leeg, eten het leeg, gooien het over de schouder heen en roepen hoppa, samen met Jannes, zijn nieuwe single die heet Dans tot de morgen met mij. En zometeen Billy Ray Cyrus.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: We wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wisten jullie dat er scouts stonden?
4: Nee, dat wist ik helemaal niet.
5: Ik dacht wel in KNVB-jas en zo. Ik dacht... Misschien, ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
1: En dit is ook Flevoland.
6: Hoe was dat op die gouden loper?
7: Nou, wel een beetje awkward, maar we hadden het wel naar ons zin.
1: Dit is Flevoland. Green's back,
8: alright! Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
9: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
8: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Het Flevolandschap is begonnen met de laatste werkzaamheden voor het project Noorderwold 1 Vallei. Dat is een grote groene strook in Oosterwold die uiteindelijk Almere en Zeewolde met elkaar moet verbinden. En de uitbreiding van recreatiepark Nettel bij Krachenburg botst mogelijk met de groei van het drone-testcentrum in Marknesse.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld. Flitsmars, die meldt de controle op de A6. Lelystad-Emmeloord, bij Nagel is dat, bij 99,8. Er wordt gecontroleerd in Almere op de Muiderzandweg, de Ouverture en de Elementendreef. Verder een extra controle op de Larsendreef in Lelystad. En ook een snelheidscontrole op de N305. De Biddingerenweg in Dronten is dat, bij hectometerpaaltje 0,9. Zometeen is Naomi de Engelsman er weer. En dan gaan we het over school en opvoeding hebben. Vandaag met name over de inspectie van het onderwijs binnen de basisschool.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Ik heb mensen pijn.
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks Bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie Olifant.
15: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Altijd lekker als de dames en heren van allemaal voorbij komen. Eén van die grote hits, Does Your Mother Know, 8:08.
1: Weet jouw moeder het eigenlijk?
0: Dat ik hier ben. Ja, ja, ja, want ze kijkt altijd.
1: Hoi, man. Kijkt altijd. Dag Thea.
0: Ja.
1: Leuk altijd.
0: Trace. Goed. Ook de groeten aan je zus. Carla.
1: Nee, maar, Sonja.
0: Oh. Goedemorgen Marco.
1: Goedemorgen Arnoud.
0: Zo. Jouw man is geen Belg meer, toch? Die is Nederlander nu, hè?
1: Nou, nee. Of
0: is die allebei
1: een Belgisch paspoort?
0: Oh, ja. Doet hij ook mee aan die euroloterij, of niet?
1: Nee.
0: Niet.
1: Nee,
0: dus een Belg heeft 175 miljoen euro gewonnen.
1: 175 miljoen?
0: Ja, dat is de euroloterij. Alle Europese landen doen eraan mee, behalve Nederland.
1: Oh.
0: En die man, die Belg dus, die heeft 5 cijfertjes goed. En dat is een kans van 1 op 140 miljoen. En dat heeft nu de prijs gewonnen. 175 miljoen. En ja, jij weet natuurlijk als geen ander. Het verwondert me nog dat je daar niet woont. In België betaal je geen belasting over gewonnen geld.
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks.
1: Geen kansbelasting. Dat bestaat daar niet.
0: Niente. Nada.
1: Ja, dat heb je in Nederland met de staatsloterij natuurlijk ook niet. Hè?
0: Ja, oké, maar al die andere loterijen wel.
1: Ja, dan kun je
0: een bak geld over betalen ook.
1: Ja, nou ja, ik krijg alleen maar ijsbakken meestal.
0: Ja, maar dan met vies ijs.
1: Ja,
0: wat niemand wil
1: nog.
0: Pindakaasijs mocht ik een keer uitkiezen.
1: Oh, echt waar? Is dat?
0: Dus ik had lekker ijsjes meegenomen. Frambozen en cookie dough.
1: Lekker.
0: Allemaal heerlijk. Ook van dat beroemde merken.
1: Ja, Ben & Jerry's.
0: Ja, maar deze gelden niet. Je mag uit die bak daar kiezen. Er lag alleen pindakaasijs in.
1: Gadverdamme.
0: Heerlijk ook.
1: Nou, heel lekker.
0: Nou, toch meegenomen, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Gratis, hè?
0: Tuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Pak een patje pakken kan.
1: Nou.
0: Ijs.
1: Gaat niet voor alles op,
0: hè? Nee, ja. Ijs. Tino Martin, die zingt over de tijd dat hij nog jong en dom was. Of alleen jong en niet zo dom? Nou ja, goed, hij legt het zelf even uit de komende 3 minuten.

0: Tino Martin met zijn nieuwe single Jong en Dom wil zo graag laten zien dat hij heel veel geld verdient. Althans, in zijn videoclip. Naomi de Engelsman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we gaan het over jong en niet dom hebben. Want onze kinderen, gelukkig, moeten ze. Zij vinden zelf, moeten we. Maar wij denken van, jullie hebben het recht om naar de school te mogen. En er is natuurlijk iets met de inspectie.
1: Ja, de onderwijsinspectie, inspectie voor onderwijs, dat is de officiële benaming, die is in het leven geroepen al heel erg lang. Ik heb even gespiekt, want in 1801 was er de eerste nationale onderwijswet en dat is eigenlijk in de loop der jaren steeds meer verfraaid, steeds meer duidelijk geworden, want de onderwijsinspectie die checkt vooral scholen, dus onderwijzen. En dan moet je denken aan basisscholen, middelbare scholen en speciaal voortgezet onderwijsscholen.
0: Nou, die checkt alleen de school of ook de leraar. Maar ik kan me nog wel herinneren, vroeger op de basisschool zat er in één keer een of andere meneer of mevrouw achter in de klas. En dat was, die was dan van de inspecteur was die. En dat was van de inspectie.
1: Dat was heel spannend.
0: Dacht dat gebeurt nog steeds.
1: Ja,
0: was dus voor de leraar.
1: Ze hebben nu 600 inspecteurs door heel Nederland. En die komen, ze checken één keer per jaar gewoon alle uitslagen van de testen en de toetsen.
0: Wordt
1: en de
0: aangekondigd?
1: Examens. Eén keer per vier jaar komen ze langs. En dan wordt het wel aangekondigd. Oh, okay. Vrij kort van tevoren.
0: Ja, ja.
1: Maar dan kan je ook eigenlijk jouw visie, het plan wat je hebt voor die school, waar je aan wil werken, dat wordt dan inderdaad echt besproken met één of twee inspecteurs. Mm-hmm. Eén keer per vier jaar.
0: En krijgen ze daar dan ook een cijfer voor?
1: Ja, je kan er een
2: een predicaat krijg je dan toch?
1: Een zeer zwak, een zwak of een voldoende. Ze zijn nu op dit moment bezig naar een goed of zeer goed. Want dat is nu nog niet aan de orde.
2: Voldoende is het hoogst haalbaar.
1: Voldoende is het hoogst haalbaar.
2: Oh, ik dacht dat er ook altijd excellente school was en zo.
1: Nee, dat noemen scholen zichzelf dan wel. Maar
0: het is wel raar.
1: De inspectie.
0: Raar dat er wel twee gradaties slecht zijn, maar één gradatie goed.
1: Ja, en daarom zijn ze daar nu ook op dit moment mee bezig. Ze kijken vooral naar onderwijs en de resultaten en de plannen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf als ouder denkt van, oh, ik maak me heel veel zorgen om mijn kind. En dan kan het gaan over geweld op school, seksueel geweld, discriminatie of racisme. En dan zijn we naar vertrouwensinspecteurs.
0: Ook. Dus,
1: en die hebben echte gesprekken met de ouders, met het kind, met school. Van, hey, wat is hier nu eigenlijk gebeurd?
0: Ja.
1: Kunnen we nog samen verder met deze school? Mm-hmm. Wat is er mogelijk? Wat gaan jullie inzetten? Wat is er ingezet? Wat werkt? Mm-hmm. Maar het kan ook zo zijn dat er dus inderdaad de problemen te groot zijn, waardoor er dus meer gekeken wordt naar andere mogelijkheden.
0: En dan heb je binnen de school toch ook nog iemand die ook nog af en toe een beetje oplet en zo hoe het gaat binnen de klas?
1: Zeker. Kijk, je hebt natuurlijk allerlei verschillende mensen die verschillende functies hebben. Een IB'er bijvoorbeeld bij de basisschool.
0: Ja.
1: Of een zorgcoördinator op een middelbare school. Die zijn er ook voor het pedagogisch klimaat. Vroeger werd vanuit die inspectie vooral gekeken naar cijfers. Alleen maar gewoon, wat zijn de resultaten die behaald worden?
0: Ja.
1: Waarom halen bepaalde scholen onvoldoende? Dus waar ligt dat dan aan? Maar er werd nu ook veel meer gekeken naar pedagogisch klimaat. Hoe gaan docenten of leerkrachten om met die kinderen? Zien zij de kinderen één voor één? Zeker sinds de wet op passend onderwijs. Er zijn steeds meer bijzondere kinderen, ook in de klasse. Wordt er inderdaad gekeken, is het een leerbare omstandigheid waarin een leerling kan leren?
0: Nou ja, zeker in deze tijd waarin blijkt dat de leraren zo weinig tijd hebben voor de leerling, omdat ze zoveel administratief werk erbij moeten doen.
1: Ja, en dat is echt een heel groot probleem. En dat is ook echt landelijk. Dat is niet alleen vanuit deze provincie in Flevoland, maar dat is echt landelijk. En daar wordt nog steeds naar gekeken. Er moeten echt meer taken van die docent af. Omdat ze zoveel andere taken hebben die zoveel belangrijker zijn.
2: Maar even, er wordt ook natuurlijk naar financiële situatie gekeken, hè, van zo'n school. Als dat nou alle keren financieel ongezond is, wordt zo'n school dan gesloten door het Rijk of mag die inspecteur dat bepalen of hoe werkt zoiets?
1: Vanuit het ministerie van OCMW, daar is zeg maar de inspectie op gestoeld.
2: Ja.
1: Maar de inspectie die komt de eerste keer langs en die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen een zeer zwakke school, want er zijn een aantal dingen die niet correct zijn. Het financiële beleid is niet correct. Het is niet duidelijk waar zijn de gelden gebleven of waar zijn ze aan uitgegeven.
2: Maar als die school verder dus perfect functioneert,
1: kan je nog steeds een
2: maar dan
1: een
2: puur op het financiële
1: krijgen.
2: Kun je dus alsnog een onvoldoende krijgen. Dus dat zegt eigenlijk niks over hoe het voor je kinderen daar op die school is.
1: Over de kwaliteit zegt het niet zo heel veel, maar wel over hoe serieus neem je eigenlijk als school ook de financiën, want dat hoort er wel bij. Je krijgt wel altijd een soort van herkansingsmogelijkheid. Het is niet zozeer, je hebt nu een onvoldoende en nu moet je weer 4 jaar wachten op een nieuwe inspectie. Je krijgt altijd weer de kans om een aantal maanden later wel met elkaar om tafel te gaan zitten. We hebben een plan gemaakt, we denken dat dit beter gaat werken.
2: Ja, oké.
0: En is die inspectie anno 2026 voldoende of is die nog steeds gebaseerd op 1801?
1: Nee, het werkt wel. Nee, het werkt wel mee en ze zijn daarin ook echt wel zichzelf aan het ontwikkelen, gelukkig. Inmiddels was het eigenlijk heel veel spanning vooraf als de inspectie kwam. En inmiddels vinden nu ook steeds meer scholen het best wel leuk om eigenlijk hun visie en hun idealen te delen. Want heel vaak komt er natuurlijk ook dan een positieve reactie uit met een voldoende bijvoorbeeld. Dus inmiddels is de angst wordt wel iets kleiner. Nog steeds blijft de gezonde spanning, die blijft natuurlijk in de school rondhuizen. Eén keer per jaar de toetsresultaten, één keer per 4 jaar komen ze langs. En dat is allemaal terug te lezen. Dus stel dat je als moeder of als vader denkt, hé, mijn kind gaat bijna naar een basisschool. Welke school die scoort dan gewoon goed? Mm-hmm. Dan is dat heel goed te vinden op de websites. En dat is gewoon echt per regio. Dus Flevoland, maar dat kan ook alleen Lelystad zijn. Om te kijken van, hé, hoe wordt dat nu gescoord? Want dat is wel heel erg prettig te lezen. En heel transparant te weten, hoe gaat het met die school?
0: En als je kind op de basisschool zit en je vermoedt zelf dat er iets niet helemaal oké is bij die school, kan je dan zelf ook die inspectie tippen of vragen van kom eens een keer langs?
1: Nee. Nou, dat ligt eraan. Eigenlijk zeggen ze, probeer dat eerst gewoon via de directeur of directrice te organiseren, zo'n gesprek. Ja. Maar op het moment dat er echt zorgen zijn, wat ik zei, over geweld, racisme, discriminatie, dan kan je zeker zo'n vertrouwensinspecteur contacten. Die contacten, dat is heel gemakkelijk. Dat kan op verschillende manieren. Mm-hmm. En ik kom met jou in gesprek om te praten over wat is de situatie, waar zijn de zorgen om. En die gaan dan ook weer het contact leggen als zij

0: Let's go. Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemorgen, het is 11:30 geweest. Het zwemverbod op het Almere Strand blijft voorlopig van kracht. Nadat er honden ziek waren geworden en zelfs een was overleden na het zwemmen, zijn er testen gedaan op blauwalg en E. coli. Al die bacteriën zijn niet aangetroffen en dus is er extra onderzoek nodig. Het zwemverbod, dat sinds 2 juni geldt, blijft van kracht totdat er meer duidelijkheid is. Het Flevolandschap is begonnen met de laatste werkzaamheden voor het project Noorderwold-Eemvallei. Dat is een groene strook in Oosterwold die uiteindelijk Almere en Zeewolde met elkaar verbindt. Er komen wandelpaden en 2 uitkijktorens. De werkzaamheden zijn rond de Ibisweg. Die blijft tijdens het werk toegankelijk voor het verkeer. En de uitbreiding van recreatiepark Nettel bij Krachenburg botst mogelijk met de groei van het drone-testcentrum in Marknesse. Daarover boog de Raad van State zich gisteren. Volgens de provincie moet ruimte voor dronevluchten voor defensie zwaarder wegen dan meer recreatie. De gemeente Noordoostpolder vindt juist dat Nettel mag uitbreiden. Wanneer de hoogste bestuursrechter uitspraak doet, is nog niet bekend.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag heel wisselend. Op het ene moment breekt de zon door. Even later trekt er een flinke stapelwolk over met een bui. Daarbij is ook onweer, misschien ook nog wel wat hagel mogelijk. Tussen de buien door wordt het vanmiddag hooguit een graad of 17. In de buien ligt de temperatuur een paar graden lager. En verder waait er vandaag een frisse zuidwest tot westenwind. Matig van kracht vanmiddag, windkracht 3 tot 4. Bij het IJsselmeer en Markermeer is die vrij krachtig, windkracht 5.
14: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld door de ANWB. Flitsmeister, die meldt de controle op de A6 vanaf Lelystad richting Emmeloord bij 99,8. Dat is de hoogte van Nagelen. De elementendreven om eerder wordt in de gaten gehouden. Net als de Muiderzandweg en de Oeverturen. En verder in Lelystad staan ze extra te controleren op de Larsendreef. En ook in Dronten wordt er een snelheidscontrole uitgevoerd. Op de Biddingringweg is dat de N305 bij hectometerpaaltje 0,9. En zometeen gaan we weer mooie prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: American Girls, Harry Styles.
1: Jij bent er niet bij geweest bij de concerten van Harry?
2: Nee.
1: Nee, niks voor jou?
2: Waarom?
1: Dat weet ik niet. Goed, je voelt je toch jong?
2: Ja, dat wel, maar ik ga liever naar concerten waar echt visueel spektakel ook is.
1: Ja, Michael Jackson.
2: Maar dan niet voor te veel... die komt niet meer, hè?
1: Nee, dat schijnt te zijn.
2: Heb ik wel eens gezien, Michael Jackson. Ik heb hem 2 keer gezien.
1: Heb je de Bad Tour gezien toevallig?
2: Dat weet ik niet helemaal zeker meer, maar welke tour het was. Ik heb hem 1 keer in Amsterdam gezien en in de Arena was dat.
1: Ja.
2: En 1 keer in Marbella.
1: Oh ja. Nee, ik heb Michael Jackson... Ik heb wel Cher 2 keer gezien.
2: Ja.
1: Ja. Wist je dat?
2: Ja. Maar in 2 keer zag ze er totaal anders uit.
1: Ja,
2: ja. Ja, dat was leuk al.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja.
2: Goed zo.
1: Ja. Ook leuk is natuurlijk ons spelletje. We spelen dat elke dag. En elke dag is ook weer een verrassing wie wij aan de telefoon gaan krijgen. Welke kandidaat. Want het zijn er elke dag, weet ik het hoeveel.
2: Tig, zeggen ze dan, hè?
1: Ja, tig.
2: Ja.
1: We gaan lekker naar Stadskanaal.
2: Ja, Stadskanaal. Miranda Veldman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, ik zat heel even in een andere tijdzone. Maar zover is Stadskanaal van Lelystad natuurlijk ook weer niet af, hè?
1: Die zou je vaker horen, denk ik, hè?
2: Ja. Miranda, hallo?
3: Ja.
2: Goed. Hey, hoe is het met jou?
3: Ja, helemaal goed.
2: Ja, wat ben je aan het doen als we vragen mogen?
3: Ik ben eigenlijk aan het werk.
2: Oh, wat voor werk doe je?
3: Ik werk als huishoudelijke ondersteuner.
2: En wat doe je dan ongeveer een beetje? Kan je dat globaal uitleggen?
3: De huishoudelijk werk bij de mensen en ondersteunen waar ze hulp bij nodig zijn.
2: Ja, een extra handje, zeg maar.
3: Yes,
2: ja.
3: Helemaal.
2: Ja, zo dan ook.
3: Helemaal.
2: Ja. En op dit moment ben je dus aan het werk, maar zit er nu iemand met de handen in het sop of in het haar?
3: Nee, mijn cliënt zit te lachen nu.
2: Oké, even koffiepauze.
3: Ja, want hij zegt tegen mij, ga maar even erheen mailen.
2: Ja.
3: Nu kom ik op de radio, zei ik. Nou, leuk.
1: Ja, ongelooflijk. Dus het is dankzij de cliënt eigenlijk dat je nu wint.
3: Ja,
1: oh,
3: ja echt wel, ja.
1: Ga je de prijs dan ook delen?
3: Jazeker.
1: Maar weet je wat? Wat je ook wint, behalve het geld, maar behalve het wat je ook wint, we sturen er dan 2 op. Eentje voor jou en 1 voor je cliënt.
2: Vind we maken het deelbaar.
1: Ja.
2: Want voor hetzelfde geld winnen ze €100.
1: Nee, dat zeg ik behalve het geld.
2: Oh,
1: dus als het een artikel is, doe ik er gewoon 2.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Of een bon.
1: Nee,
2: ook niet, hè?
1: Dat is geld.
2: Nee.
1: Dus alles wat geen geld is, dat doen we gewoon dubbel.
2: Dus eigenlijk krijg je gewoon maar 1 ding.
1: Nee, 2 keer.
2: Oh ja.
1: Eentje voor.
2: Oh ja, we hebben ook de skieker natuurlijk en de keukenschoort en
1: zo.
2: En chocoladereep. Nou goed.
1: Ja.
2: Nou, voordat het zover is, Miranda. Jij keek vanochtend naar onze Facebookpagina. Daar zag je een foto.
3: Nee, het was op de tv.
2: Op de tv.
3: Radio luisterde op de tv. Ja,
2: ja, ja. Dus de cliënt die luisterde eigenlijk naar ons.
3: Ja, klopt.
2: Ja, ja. En hoe komt het dat hij in Stadskanaal luistert naar ons?
3: Omdat meneer ook al een keer heeft gewonnen.
2: Oh! Nee, dan sturen we maar 1 ding op.
1: Ja, dat doen we.
2: Nee, zeker niet.
1: Nou, heb ik het gezegd.
2: Hartstikke leuk ook. Met een beetje hulp van de cliënt. Wat hebben jullie gezien?
3: De bloemengieter.
2: Ja, niet moeilijk, hè? Nee, dat was niet moeilijk.
3: Nee,
2: dat sprong wel in het oog. Alles is groen en donker. En er staat 1 wit dingetje.
3: Klopt.
2: En die is rechts weg. Oké, nou, dat is in ieder geval goed. Dat is in de pocket.
1: Even wat anders. Regent het bij jullie al in Stadskanaal of juist niet?
3: Nee hoor, de zon schijnt hier.
1: Oh, de zon. Oké, dan komt het zo meteen. Want het trekt langzaam aan naar het noorden.
2: Ja.
1: Dus dan hebben jullie er over 1 uurtje of 2 denk ik last van. Ja.
3: Dan ben ik alweer vrij, dat scheelt.
1: Ja.
2: Oh, fijn.
1: Ja. Miranda, ik sta hier bij het rad en ik ga eraan draaien. Wil je dat ik er hard aan draai of zacht?
3: Hard natuurlijk.
1: Linksom of rechtsom?
3: Links.
1: Links en harde links. Daar gaat hij hoor. Kijk.
2: Zo. Met een melodietje dat de rest van de dag niet meer uit je hoofd gaat.
1: Ja. Even kijken, het is rood. Nou, dat is wel heel leuk.
2: Waard voor 2?
1: Ja, absoluut.
2: Oké.
1: Ja. Miranda uit Stadskanaal. Met de cliënt samen kunnen jullie in elkaar gaan zetten en verven het vogelhuisje. Je krijgt 2 stuks.
3: Oh, leuk. Hartstikke leuk.
2: Leuk, hè? Dat is leuk. Dus dan kan je er zelf ook in ophangen en de cliënt kan hem ook ophangen.
3: Nou,
2: en je kan hem een kleur geven wat je wil. We sturen het zo snel mogelijk naar je op. We nemen nog even contact op voor het adres. En dan komt het vanzelf naar je toe.
3: Is prima,
2: dankjewel. En een fijne dag nog, werk ze. Doeg. Doei. Ja,
1: toch leuk, hè? Er gaat niks boven Groningen.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Stadskanaal.
4: Let's go.

0: Ja, die spreekt een aardig woordje over de grens hoor. Zo, more amor, por favor, Vincent was dat. En we hoorden ook nog Hollen Oates en A Rich Girl.
1: Ja.
0: Zometeen, na 12 uur, het nieuws. Wat gaan we doen?
1: Ja, we gaan met verslaggever Tom Rogge praten. Defensie die heeft nieuwe documenten gepubliceerd over de geplande kazerne bij Zeewolde.
0: Oké, en straks ook. Om 1 uur hebben we live muziek bij ons in de studio. Around the Corner. Leuk bandje. Ze gaan wat spelen voor ons. En wat meer vertellen over wanneer ze op gaan treden.
1: Ze staan al om de hoek.
0: Oh, ze staan om de hoek.
1: Ja,
0: ik kijk ook even achterom. Dit is Donna Summer. And this time I know it's for real. Zometeen, Michael Bublé en Save the Last Dance for me.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dit is Flevoland.
1: We wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wisten jullie dat er scouts stonden?
3: Nee, dat wist ik helemaal niet.
4: Ik zag wel een KNVB-jas en zo. Ik dacht, misschien. Ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Hoe was dat op die gouden loper?
6: Nou, wel een beetje awkward, maar we hadden het wel naar ons zin.
0: Dit is Flevoland.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Goedemiddag, het is 12 uur bijna. 30 jaar cel en opname in de kliniek. Die straf eist het OM voor een 24-jarige man uit Rutte na een mislukte overval en vluchtpoging. Het zwemverbod op het Almere Strand blijft voorlopig van kracht. En het Flevolandschap is begonnen met de laatste werkzaamheden voor het project Noorderwold Eemvallei.
12: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan. Buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt nu een vertraging op de N331. Emmeloord-Zwolle tussen industriegebied De Munt en Marknesse 4 minuten. Flitsmeister die meldt dat er wordt gecontroleerd op de A6 Lelystad-Emmeloord bij 99,8. Er wordt ook gecontroleerd in Lelystad op de Larsendreef, dat is een extra controle erbij. Verder wordt er gecontroleerd op de Muiderzandweg in Almere en de Oeverturen. En er wordt ook in Dronten gecontroleerd op de Binnenringweg, de N305-stad bij hectometerpaaltje 0,9. Zometeen in Zeewolde speelden vluchtelingen gisteren mee in een voorronde van het NK voetbal onder verschillende AZC's. En onze verslaggever die nam een kijkje en dat gaan we zo meteen zien.
3: Dit is een uittip.
15: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
23: Een heel boek? En de kinderen dan?
22: Die zijn veel te druk met spelen.
23: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
22: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
23: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een wijntje bij?
22: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
23: Proost.
22: Op sunweb.nl.
24: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Hit van een paar jaar geleden. Echo Smith was dat en The Cool Kids. 11:08 is het nu geworden. Het nieuws tijdens jouw lunch.
1: Ja, in Zeewolde speelden vluchtelingen gisteren mee in een voorronde van het NK voetbal onder verschillende AZC's.
0: Ja, en onze verslaggever die nam alvast een kijkje.
2: Hoe is het om hier vandaag op dit toernooi te spelen?
3: Ja, het is gewoon leuk. Zeg maar. Bij ons is een asielzoekerscentrum vol met onzekerheid en zo. En nu zeg maar, kan je gewoon je activiteiten laten zien, je energie.
4: Ik heet Salen en Talen.
2: En waar komen jullie vandaan?
4: Van Azerbeidzjan. Azerbeidzjan, tweeling, ja.
3: Tweeling.
2: Hoe gaat het vandaag? Hoe staan jullie ervoor?
4: Het was prachtig. Leuke activiteit van COA's. En dankbaar.
5: Ja.
4: Het was gezellig met iedereen voetballen. Dat is het eigenlijk.
6: Voor de tweeling eindigt het toernooi bijna in een jongensdroom. Want in Zeewolde zijn 3 scouts aanwezig namens de KNVB.
2: Wisten jullie dat er scouts stonden?
4: Nee, dat wist ik helemaal niet. Ik zag wel een KNVB-jas en zo. Ik dacht... Misschien, ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
7: We zijn hier op het toernooi van het COA, van de regio Noord. En dit is een van de voorrondes van het NK vluchtelingentoernooi eigenlijk. En ik ben nu aan het scouten voor de Unity Cup.
6: De Unity Cup brengt gemengde teams van vluchtelingen en lokale burgers samen uit verschillende Europese landen.
7: Waarbij we naar Italië afreizen. En dat is dus een toernooi in een team wat bestaat uit zowel vluchtelingen als Nederlanders.
6: De scouts zien wel wat talent, waaronder bij de jongens uit Azerbeidzjan.
4: Ja. Ik geloofde niet. Ik ook niet. Hoe? Ik ben verloren, allemaal 3 wedstrijden verloren. Maar ik deed mijn best en ik ben ook dankbaar. Ik ook, want dat is ons doel, zoals ik zei. Gewoon meedoen met finale en zo. Groter team. En daarvoor gaan wij.
2: Ja, en hebben jullie dan ook de ambitie om profvoetballer te worden?
4: Dat hoop ik. Hoop ik.
2: En dan ook wel toevallig dat jullie allebei zijn gescout. Of konden ze jullie gewoon misschien niet uit elkaar houden?
4: Nee, we zijn allebei goed. Allebei goed. Wij doen allebei ons best. We hebben één doel en daarvoor gaan wij.
8: Ja. Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Kom maar hier en dan zeg ik ontmoet je halverwege. Nou, dan komen we een beetje naar elkaar toe. Susanne Freek en halverwege. Ja, en halverwege hier in het midden van het land is het ook donder en bliksem, of niet, Alfred Snoek?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Trekken buien over Flevoland. En niet alleen regenbuien, het zijn ook buien waar onweer bij zit. Ik zag zojuist een paar bliksemontladingen net even ten noorden van Dronten. En op meerdere plekken is er het afgelopen 1 à 2 uur onweer waargenomen. En er zitten nog steeds buien. Dus droog houden we het voorlopig niet. En als deze buien weggetrokken zijn, dan kunnen de komende uren ook weer nieuwe buien tot ontwikkeling komen. Dus het zal niet continu regenen, maar wel regelmatig nog de komende uren nieuwe buien die over de provincie trekken. En in die buien is het ook nog eens fris. Ik zag zojuist dat het op het meetpunt Lelystad, het officiële KNMI-meetpunt, is het van 17 teruggegaan naar slechts 12 graden. Dus die buien die zorgen er ook nog eens voor dat het gewoon echt behoorlijk afkoelt. En dan te bedenken dat het juni is met dat soort temperaturen.
0: Ja, en die buien die vanmiddag en tegen de avond komen, kan daar ook nog weer onweer bij zitten?
1: Ja, ik ga daar wel vanuit. Zeker vanmiddag. Misschien dat ze vanavond allemaal net even wat minder pittig worden. Maar goed, ook dan is het risico zeker nog niet helemaal geweken. Het begint verder af te koelen. Vannacht uiteindelijk zelfs een graad of 9 à 10 als minimumtemperatuur. En nog steeds wel een enkele verdwaalde bui. Het zal allemaal niet meer zo heel veel zijn. De wind is ook wat afgezwakt. Ja, en dan zien we morgen eigenlijk weer een weertype wat we eigenlijk de afgelopen uren ook hebben gezien. Het ene moment schijnt de zon, het andere moment schuiven de wolken voor de zon. En daar kan ook nog wel een enkele bui vallen. Niet zo heftig als vandaag, dus wat dat betreft ziet het er morgen een stukje vriendelijker uit. Maar ook morgen moeten we ons tevreden stellen met hooguit een graad of 17 in de middag.
0: En dan daarna? Dan wordt het toch wel iets beter?
1: Ja, ik denk dat dat de duidelijke samenvatting is van wat ons staat te wachten.
0: Het wordt iets beter.
1: Vrijdag toch ook wel weer een aantal buien. Ik denk dat zaterdag ook nog niet helemaal droog is. Maar goed, met een beetje geluk zondag en maandag twee droge dagen. Heel voorzichtig gaat de temperatuur wat omhoog. We gaan richting de 20 graden. Maar goed, dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Dus ja, het wordt zeker nog niet te warm. Maar die felle buien die we dus nu en ook de afgelopen dagen wel af en toe hebben gezien, die laten we dan achter ons.
0: Oké, maar in de loop van volgende week zou het toch nog wel iets meer op gaan lopen, toch, de temperatuur?
1: Ja, dat is voor de ultra lange termijn is dat wel het beeld. Al zie ik tegelijkertijd dat de meeste warmte dan vooral vanuit Frankrijk naar Duitsland schuift. Dus wij krijgen er af en toe een schampschot van mee. Veel vaker zien we ook alweer de neerslaggebieden, de buiengebieden onze kant op bewegen. Dus of het echt stabiel wordt, Ik ben bang van niet.
0: Nou, dat is maar goed dat jullie er zijn, dan kunnen we dat in de gaten houden.
1: Precies.
0: Dankjewel Alfred, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende!

De man die bij tijd en wijle toch weer in Nederland te vinden is, of ergens anders in Europa, want dan treedt hij weer op als zanger van Simply Red. Tieren op het oude succes. Maar hij kan hem nog steeds hartstikke goed hoor. Mick Hucknall, de zanger van Simply Red.

0: mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
1: Ja, de politie is massaal uitgerukt en is bezig met een klopjacht op de schutters. Over hun identiteit of motief is niets bekend.
2: De GasUnie vindt dat de Nederlandse gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor komende winter. Die zijn op dit moment voor 19% gevuld, terwijl een jaar geleden dat rond deze tijd dat meer dan 50% was. En dat komt onder meer door de gasprijs, die door de oorlog in het Midden-Oosten momenteel relatief duur is. Marktpartijen vullen daarom de opslagen niet aan. De GasUnie wil dat de gasopslagen in oktober met 80% gevuld zijn. Maar met dit tempo is dat niet haalbaar en dat heeft gevolgen.
3: Als dat niet het geval is, dus je zit met lage gevulde gasopslagen, ja, dan kun je in koude winters in problemen komen.
2: De GasUnie beheert de infrastructuur voor transport en opslag van gas in Nederland.
1: En dan gaan we naar de medicijnen. Want Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen, blijkt uit een analyse van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. En dat komt omdat Nederland nog extra checks uitvoert op medicijnen die door Europa al goedgekeurd zijn. Het gaat om allerlei geneesmiddelen, zegt de voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.
4: Het gaat om innovatieve geneesmiddelen, dus nieuwe geneesmiddelen die in een hele breed scala kunnen worden ingezet. Dus niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal.
1: Ja, de extra checks die Nederland doet kijken niet of het medicijn goed werkt, maar of het medicijn genoeg toegevoegde waarde heeft en dus niet te duur is.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube. Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Het is iets na 12:30. Goedemiddag. Het nieuwe seizoen voor de profvoetballers van Almere City FC begint op zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Blijkt uit het conceptprogramma voor de keukenkampioendivisie dat vandaag bekend is gemaakt door de KNVB. De meeste wedstrijden van Almere City worden komend seizoen op de vrijdagavond gespeeld. Maar er staan ook enkele duels op zaterdag gepland en 2 op een maandag. 30 jaar cel en opname in een kliniek. Die straf eist het OM voor een 24-jarige man uit Rutte na een mislukte overval en vluchtpoging. De man sloeg vorig jaar in een tankstation langs de A6 met een ijzeren staaf om zich heen en reed daarna zonder licht met hoge snelheden over een donkere snelweg totdat een boom een einde maakte aan zijn dollemansrit. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het zwemverbod op het Almere strand blijft voorlopig van kracht. Nadat er honden ziek waren geworden en zelfs een was overleden na het zwemmen, zijn er testen gedaan op blauwalg en andere bacteriën. En al die bacteriën zijn niet aangetroffen en dus is er extra onderzoek nodig. Het zwemverbod dat sinds 2 juni geldt, blijft van kracht totdat er duidelijkheid is. En het Flevolandschap is begonnen met de laatste werkzaamheden voor het project Noorderwold-Eemvallei. Dat is een groene strook in Oosterwold die uiteindelijk Almere en Zeewolde met elkaar verbindt. Er komen wandelpaden en 2 uitkijktorens. De werkzaamheden zijn rond de Ibisweg en die blijft tijdens het werk toegankelijk voor het verkeer.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte eind vorig jaar bekend dat Zeewolde de voorkeur heeft voor de nieuwe megakazerne. Die moet rond 2035 klaar zijn. De GasUnie vindt dat de gasvoorraad sneller moet worden bijgevuld. De voorraden zijn nu veel kleiner dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het bedrijf waarschuwt voor mogelijke tekorten in de winter. Door de hoge inkoopprijs duurt het langer voor de voorraad weer op peil is. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen. Er is blikseminslag geweest. De NS verwacht dat de storing tot zeker 2 uur vanmiddag duurt.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag heel wisselend. Op het ene moment breekt de zon door. Even later trekt er een flinke stapelwolk over met een bui. Daarbij is ook onweer, misschien ook nog wel wat hagel mogelijk. Tussen de buien door wordt het vanmiddag hooguit een graad of 17. In de buien ligt de temperatuur een paar graden lager. En verder waait er vandaag een frisse zuidwest tot westenwind. Matig van kracht vanmiddag, windkracht 3 tot 4. En bij het IJsselmeer en Markermeer is die vrij krachtig, windkracht 5.
7: Dan de verkeersinformatie. Op dit moment geen vertragingen gemeld. Flitsmars, de meldcontrole op de A6. Vanaf Lelystad richting Emmeloord bij 99,8. Er wordt gecontroleerd in Almere op de Muiderzandweg. En op de Larsendreef wordt er extra gecontroleerd. En dat is in Lelystad. Verder ook een extra controle op de Biddingringweg in Dronten. De N305 stad bij hectometerpaaltje 0,9.
3: Dit is Herberg Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: We wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wisten jullie dat er scouts stonden?
4: Nee, dat wist ik helemaal niet.
5: Ik zag wel een KNVB-jas en zo. Ik dacht, misschien. Ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
1: En dit is ook Flevoland.
6: Hoe was dat op die gouden loper?
7: Nou, wel een beetje awkward, maar ik had het wel naar ons zin.
1: Dit is Flevoland.
8: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Het nieuwe seizoen voor de profvoetballers van Almere City FC begint op zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. 30 jaar cel en opname in een kliniek. Die straf eist het OM voor een 24-jarige man uit Rutten na mislukte overval en vluchtpoging. En het zwemverbod op het Almere strand blijft voorlopig van kracht.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie dan. De ANWB die meldt nu een kleine vertraging op de A6. Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de afrit Urk. 1 kilometer, dus zo'n 4 minuutjes vertraging heb je daar. Frits Marsten meldt nog een controle op de A6. Lelystad Emmeloord. Bij hectometerpaaltje 99,8. Er wordt extra gecontroleerd op de Larsendreef in Lelystad. En er wordt gecontroleerd op de Bidding Ringweg in Dronten. Is dat de N305 bij hectometerpaaltje 0,9.
13: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Nou, feestje komt er nog wel een keertje voorbij. Guus Meeuwers is dat, en per spoor.
1: Het is 10 minuten over 1 en we gaan vrijdag 19 juni. Dan is er Around the Corner in Corneel in Lelystad. Dat is de talent night van Poppodium Corneel. En een van die talenten hebben we hier live in de studio. De band Verhaven. Dus niet te verwarren met mijn achternaam Verhagen. Nee, Verhaven. Een band uit Almere. En ze gaan voor je spelen. Sweet Collapse.

0: Dank jullie wel.
1: De band Verhagen. Kom er even bij. We wachten op de gitarist. En ik moet even de gitaar nog ompluggen naar het volgende nummer ook. Maar goed, ze komen er dan toch weer even bij. Oh, ze komen allemaal.
2: Allemaal, dat is, oh, dat is niet zo handig. Laten we alleen Misha even doen, jongen.
1: We moeten even één woordvoerder hebben. Ja. Maar je mag er wel bij staan natuurlijk ook. Dan, hè. Misha is de naam, toch?
3: Ja.
1: Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen eigenlijk? Ik hoorde dat het over de talentenavond gaat.
3: Ja, nou ja.
2: Wel graag in de microfoon praten, Misha. Ja. Want daarom is er maar één microfoon.
3: Wij stonden in een andere band hiervoor. Die heette E-Stack.
1: Ja.
3: En die is helaas door de omstandigheden uit elkaar gevallen. En ik had het idee van, ik kon niet mijn vrije creativiteit gewoon helemaal loslaten. En dat wou ik heel graag doen. Dus ik heb daarna besloten om een team samen te stellen waar ik dat gewoon echt kan doen.
1: En waar heb je ze gevonden dan?
3: Nou ja, deze twee die heb ik van de vorige band. En jij, Danne, onze keyboardist, die is er laatst bijgekomen.
1: Ja.
3: En die hebben we ontmoet via.
1: Ja.
3: Zo hebben okay. we ook,
1: Stel ze even voor, want je zegt wel jij en nou ja, Danne is, weten we nu alleen.
3: Dit is Mayra.
4: Hallo.
1: Hi Mayra.
3: Dit is Ilva, de
4: Hallo,
3: drumster.
4: Hallo, de drummer.
1: Hey.
3: En dit is Danne.
5: Hallo.
1: Hi.
6: Wij zijn
3: Verheef.
2: Maar spreek je, want je heet, dat is nou je achternaam vernoemd, toch?
3: Ja, mijn achternaam is Verhaven, maar de bandnaam is Verheef.
2: Ja, precies.
3: Engelse.
2: Je hebt het verheven tot een artiestennaam of een bandnaam eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Hey, vrijdag 19 juni is Around the Corner in Corneel. Wat gaan jullie daar allemaal laten horen?
3: Wij gaan heel veel nummers laten horen. Daar wil ik even iets bij vertellen. Dit weet eigenlijk nog niemand. Dus iedereen die nu naar de radio luistert. Er zijn de eerste die dat horen.
2: Ja.
3: Later dit jaar komt ons eerste album uit. En de nummers van dat album die gaan we live spelen bij Corneel. Tijdens Around the Corner. Dus als je dat wilt horen, kom zeker kijken 19 juni.
1: Ja. Dat zijn allemaal nummers die jullie zelf geschreven hebben?
3: Ja.
1: Ja. Die dus nog niemand heeft gehoord?
3: Die dus nog niemand heeft gehoord, dat klopt.
1: Dus dat wordt een grote primeur ook. Waar neem je dat op?
3: Wij nemen dit zelf op bij Utopodium. Wij hebben daar een zaaltje geregeld en dan doen we dat via onze apparatuur. Mm-hmm. Dan nemen we dan de drums en de andere partijen nemen we dan zo op.
6: Voor wie dat niet weet,
5: Utopodium is in de oude bioscoop.
1: Oké, goed zo. En daar krijgen jullie de mogelijkheid voor om dat op te nemen? Dat
3: ja.
1: is, maar moet je dat betalen ook en zo?
3: Ik betaal een maandelijks bedrag
1: Ja.
3: Niet heel hoog, gelukkig. daar repeteren we ook. Dus we zijn daar eigenlijk vrij om te doen wat we willen. Dus ook opnemen.
1: Ja.
3: En daar zijn we op dit moment bezig met opnemen.
1: Hoe zouden jullie muziek willen omschrijven?
3: Oeh, dat is een...
1: Het is geen easy listening muziek in ieder geval.
3: Wij verschillen heel erg. De ene nummer is heel hard, terwijl het andere nummer heel zacht kan zijn. Officieel op onze pagina staat dat we een rock fusion band zijn.
1: Mm-hmm.
3: En een fusion omdat we gaan van rock gaan we naar punk. En dan gaan we naar rustige soul, funk. Mm-hmm. Dat eigenlijk.
1: Wat speel je het liefste dan?
3: Wat spelen wij het liefste?
4: Ja, het leukste is natuurlijk knallers.
3: De knallers.
1: De knallers, echt.
3: Ja, helemaal mee eens.
1: Maar ja, wil je het publiek een beetje bedienen, dan moet je gewoon ook een beetje variatie aanbrengen. Dus.
3: Ja, tuurlijk. Daar als onze wat grotere optredens, dan doen we dat zeker. Mm-hmm. Dan beginnen we het in het begin heel sterk. Dan gaan we even wat zachter. En dan gaan we het aan het einde weer even een feestje van maken. En het goed afsluiten. Ja.
2: En de heel veel nu bekendere bands zijn ook ooit begonnen in Poppodium Corneel tijdens Around the Corner. Wat is jullie toekomstvisie? Wat wil je bereiken, Misha?
3: Nou, wij hopen natuurlijk met z'n allen ver te gaan en groter te worden. Dat is eigenlijk ons doel voor nu. Wij gaan lekker het album uitbrengen. En we gaan zien hoe het loopt. We gaan veel shows spelen.
2: Hmm.
3: En proberen publiek bij ons te krijgen.
2: Ja, ja. En hoe ga je dat doen?
3: Dus wat ik net zei, verschillende podia's bezoeken.
2: Mm-hmm.
3: En daar zie je mensen. Er zijn mensen die jou nog nooit hebben gezien.
2: Ja.
3: En zo kom je dan weer in
2: netwerken
3: contact.
2: Netwerken eigenlijk, hè?
3: Ja, netwerken, precies.
2: Ja.
3: En natuurlijk bezoekers gewoon. Die, die zien ons.
2: Daar staat water, ja.
3: En die zijn, vette band.
1: Ja.
3: Ik volg jullie wel even. En
1: okay.
3: Zo proberen. We hebben natuurlijk ook vrienden en vrienden van vrienden en familie. Mm-hmm. En zo gaat dat.
1: Ja. Eerste nummer wat jullie net speelden, ook zelf geschreven?
3: Ja, ook zelf geschreven. Komt ook op het album. Het nummer heet Sweet Collapse.
2: Maar het nummer komt pas eind van het jaar uit, toch?
3: Ja.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dus dan heb je wel echt de primeur als je de 19e gaat. Dan heb je alles al gehoord wat er pas eigenlijk over een klein half jaar uit gaat komen.
3: Pre-party.
2: Ja, ja, precies. Okay. Ja, ja.
1: En het tweede nummer wat jullie nu gaan spelen?
3: Ons tweede nummer is heel bijzonder voor ons. Het is eigenlijk ons bijzonderste nummer eigenlijk voor ons. Het raakt ons heel diep. We hopen dat het ook voor anderen heel diep raakt. Het heet Everything's Going to End Someday. Ja. En het laat eigenlijk een realistisch beeld zien op de wereld. Hoe de wereld draait en de problemen die er zich afspelen. En dat op de manier hoe we nu zo doorgaan, gaat alles wel een beetje kapot. Dus we moeten nu iets doen. Alles recht trekken. Oorlogen bijvoorbeeld. Mm-hmm. We moeten dat gewoon klaar. En
1: dat hoop je met jullie muziek te bereiken. Nou, laten we zorgen
2: dat, in ieder geval een mooi streven.
1: Dat ze naar luisteren dan ook.
2: Ja, neem een slokje water, dat vroeg je net, Tom. Dat staat voor je neus.
1: Ja.
2: Wil je nou ook meedoen, bijvoorbeeld met Around the Corner, dan kun je een mailtje sturen. Hè, want er zijn heel veel bands zijn begonnen in Corneel. Je kan even mailen naar info@corneel.nl met een recente demo of een opname. Een biografie en een mooie promofoto. En dan sta je misschien net als Misha, Ilva, Mayra en Danne in Poppodium Corneel.
1: Ja.
2: Het tweede nummer is voor jullie wel gaan staan, alsjeblieft. En dan gaan we luisteren en genieten van Everything is Going to End. Een heel bijzonder nummer. En het is natuurlijk een prachtig streven dat je hoopt dat je met jouw muziek al het wereldleed en de ellende en oorlogen kan oplossen. Daar kan niemand tegen zijn, zou ik zo zeggen. Verheven is hier vrijdag 19 juni, Around the Corner in Corneel. Maar nu dus hier met hun tweede nummer, Everything is Going to End. Misha, ben je er klaar voor? En de rest ook?
1: Zal het eventjes checken. Ergens is een plug uitgeschoten, maar die komt er dan zometeen bij.
2: Dat ook wel eens.
1: Ja, maar niet met vier snaren. Nee. Alleen de gevoelige snaar waarschijnlijk. Lukt het een beetje? Of is de band van de gitaar los, van de basgitaar is los? Doet hij het weer?
2: Ja?
1: Ja, goed. Gelukkig ook.
2: Nogmaals, Verheven is hier met Everything is Going to End Someday.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 2:03, goedemiddag. Een groot deel van de Lelystadse gemeenteraad wil geen woningbouw in de stadsparken. Mooi Lelystad, PRO of PRO, Forum voor Democratie en de Inwonerspartij kondigden gisteravond een voorstel aan dat bebouwing in de parken verbiedt. Over dat voorstel wordt op 30 juni door de raad gestemd. Het college van burgemeester en wethouders wil juist ruimte houden voor beperkte bebouwing. Aan de randen van het park als onderdeel van afspraken met het Rijk om minder geld uit te geven aan onderhoud. Het nieuwe seizoen voor de profvoetballers van Almere City FC begint op zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Dat blijkt uit het conceptprogramma voor de keukenkampioendivisie dat vandaag bekend is gemaakt door de KNVB. De meeste wedstrijden van Almere City worden komend seizoen op de vrijdagavond gespeeld, maar er staan ook enkele duels op zaterdag gepland en 2 op een maandag. 30 jaar cel en opname in een kliniek. Die straf eist het OM voor een 24-jarige man uit Rutte na een mislukte overval en vluchtpoging. De man sloeg vorig jaar in een tankstation langs de A6 met een ijzeren staaf om zich heen en reed daarna zonder licht met hoge snelheden over een donkere snelweg, totdat een boom een einde maakte aan zijn dollemansrit. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het zwemverbod op het Almere strand blijft voorlopig van kracht. Nadat er honden ziek waren geworden en zelfs 1 was overleden na het zwemmen, zijn er testen gedaan op diverse bacteriën. En al die bacteriën zijn niet aangetroffen en dus is er extra onderzoek nodig. Het zwemverbod, dat sinds 2 juni geldt, blijft van kracht totdat er meer duidelijkheid is.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag heel wisselend. Op het ene moment breekt de zon door. Even later trekt er een flinke stapelwolk over met een bui. Daarbij is ook onweer, misschien ook nog wel wat hagel mogelijk. Tussen de buien door wordt het vanmiddag hooguit een graad of 17. In de buien ligt de temperatuur een paar graden lager. En verder waait er vandaag een frisse zuidwest tot westenwind. Matig van kracht vanmiddag, windkracht 3 tot 4. Bij het IJsselmeer en Markermeer is die vrij krachtig, windkracht 5.
12: Verkeersinformatie dan. Alleen maar flitsers gemeld op de A6 bijvoorbeeld. Vanaf Lelystad richting Emmeloord bij 99,8. Er wordt ook gecontroleerd in Lelystad op de Larse Dreef. Dat is een extra controle. En er wordt een snelheidscontrole uitgevoerd op de N305. De Biddingringweg in Dronten bij hectometerpaaltje 0,9.
2: Dit
13: Dit is Herberg Flevoland.

Oh, Chocolate is dat een girl crush in daarvoor. Walt Kroes en Route du Soleil. Walt Kroes die wordt natuurlijk op dit moment ook weer heel veel gedraaid in verband met het WK. Wij houden van Oranje en dat Viva Hollandia. Iedere Nederlander die kan die nummers wel deels meebeleggen natuurlijk. Gerard Joling, die maakte het nummer Rood, Wit, Blauw samen met de mannen van een commerciële sportzender. En in de videoclip daar kun je zien dat de presentatoren van de sportzender meedoen en ook oud-voetballers. Dat is natuurlijk hartstikke leuk ook. Gerard die zelfs, zegt zelfs, wij vinden dit echt het allerleukste liedje. Ja, nou ja, dat moet natuurlijk ook wel zo zijn. Want anders zeg je dat niet over je eigen liedje. Het beste WK-nummer, ja, we zullen het binnen een paar weken weten. Dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de prestaties van het Nederlands elftal zelf, hè?

0: Dit is Flevoland.
1: We wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wisten jullie dat er scouts stonden?
3: Nee, dat wist ik helemaal niet.
4: Ik zag wel een KNVB-jas en zo. Ik dacht, misschien. Ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Hoe was dat op die gouden loper?
6: Nou, wel een beetje awkward, maar... Ik had het wel naar ons zin.
0: Dit is Flevoland. Backstreet's back,
7: alright! Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Burgemeester Hein van der Loo heeft de gemeentelijke erepenning uitgereikt. Een groot deel van de Lelystadse gemeenteraad wil geen woningbouw in de stadsparken. En het nieuwe seizoen voor de profvoetballers van Almere City FC begint op zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen, ja Rutger, FC Den Bosch.
11: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment. Maar er wordt wel geflitst op de A6 in Nagelen. In de richting van Emmeloord bij hectometerpaal 99,8. De Larsardreef in Lelystad in beide richtingen. En de N305, de Biddingringweg in Dronten, is dat in beide richtingen bij hectometerpaal 0,9. Heb je nou nog een andere flitser gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Studio Flevoland staat op het punt van beginnen, live vanuit het Waterloopbos.
14: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: De Simple Minds waren dat en Don't You Forget About Me. Goedemiddag, welkom bij een speciale uitzending van Studio Flevoland. We zijn weer eens een keer buiten de deur en we hebben echt wel geluk, want het goot hier eerder vanmiddag. Niet te geloven, de paraplu hield het zo'n beetje niet. Maar, zowaar, het zonnetje is doorgekomen en dat is heel fijn, want ik ben samen met Odeke de hele middag buiten. We zijn in het Waterloobos in Noordoostpolder. Althans, ja, daar zijn we dan fysiek, maar ik ben ook weer een beetje in Bangkok. Ja, het klinkt misschien allemaal een beetje ingewikkeld, maar we gaan het je allemaal vertellen hoe het zit. Boswachter Dick die staat te popelen om je bij te praten over wat er zo bijzonder is aan dit waterloopkundig werk hier in het bos. Maar ik ben niet de enige natuurlijk. Uiteraard is Odeke er ook weer bij vanmiddag. Zij is ergens anders in dit bos.
1: Studio Flevoland buiten de deur.
2: Ik sta met een kaartje in mijn hand en er staat op groeten uit het Waterloobos. En daar zitten allemaal oude zwart-wit foto's op. Want waar wij staan, dat heeft een hele rijke geschiedenis. Het is inmiddels een rijksmonument, het Waterloobos. En ja, er is hier ontzettend veel onderzoek gedaan. Er zijn wel 200 onderzoeken gedaan op het gebied van waterloopkundige werk. Dus er is onderzocht hoe een bepaalde haven zich zou gedragen, denk ik, bij bepaalde weersomstandigheden of hoe het water dan gaat stromen. Nou, daar gaan we hier de hele middag over bijpraten. Ik ben nu bij, ja, dat heette vroeger de Deltagoot. Hier is namelijk een deel van de onderzoeken gedaan over voor de deltawerken in Zeeland. Maar nu is de kunstwerk, het heet het deltawerk. Ik doe even een stapje naar achter, dan kan je meekijken. Het is enorm groot. En iemand die mij iets meer over deze plek ook kan vertellen is Marjan van Ens. Want Marjan van Ens die is boswachter hier bij Natuurmonumenten. Want daar zijn we vandaag te gast. Marjan, dit is een plek vol met rijke geschiedenis. Hoe is het zo ooit ontstaan?
3: Nou, je had vroeger het waterloopkundig laboratorium in Delft. Daar deden ze inderdaad onderzoek naar het gedrag van water en hoe Nederland zich tegen het water kan wapenen. Maar ze kregen te maken met steeds grotere projecten. En ze hadden dus eigenlijk ruimte nodig. Nou, je weet zelf, als er iets is in de polder, dan is het wel ruimte. En dus kwamen ze hier terecht. En dit gebied was bovendien nog eens extra interessant. Want je hebt hier een gebied wat onder NAP ligt. Dat betekent dus dat als je een gaatje, bij wijze van spreken, in de dijk prikt die om de Noordoostpolder heen ligt, dat het water als vanzelf het gebied instroomt. En dat water, dat was weer nodig voor al die onderzoeken die hier gedaan werden. Kortom, 1 en 1 is 2. Hartstikke geschikt. Komt nog eens bij dat er ook keileem lag in de ondergrond. Dat betekent dat het water niet snel wegstroomt de bodem in. En die onderzoekers dachten dus ideaal. En de voorloper van de gemeente Noordoostpolder destijds nog, die dacht helemaal goed, wees welkom. En zo is het gekomen.
2: Ja. Het is eigenlijk heel klein begonnen, hè? Zo, ja. Want in 1927 is dat in Delft begonnen. En na de Tweede Wereldoorlog hebben ze dan deze locatie uitgezocht. Ja, nu is het hartstikke groen. De natuur woekert hier. Of ja, het woekert. Het groeit hier welig.
3: Ja. Ook woekeren, hoor, voor een deel. Hè? Ja. De natuur mag ook zijn gang gaan. Ja. Tuurlijk wordt het beheerd, het gebied. Maar het is zeker ook de bedoeling dat de natuur hier ruimte heeft. Het is echt een combinatie, dit rijksmonument, tussen natuur, techniek en cultuur en geschiedenis.
2: Laten we even naar die begin jaren 50 dan gaan, dat het hier startte. Hè? Zag het er niet zo groen uit natuurlijk?
3: Nee, veel minder, maar het was wel een bos. En dat bos was ook heel interessant voor de onderzoekers, want het beschermde tegen de wind. En daardoor kon je schaalmodellen maken met water waar de wind dus veel minder invloed op had. Dus dat was ook heel interessant. En het was eigenlijk een soort experimenteel bos, noem ik het altijd maar. Er werd namelijk van alles aan soorten bomen aangeplant. Men wist namelijk niet wat gedijt er nou goed op deze bodem, want dat was vrij nieuw. Dus zijn er allerlei soorten bomen aangeplant om te kijken wat doet het nou goed. Nou, en dat gecombineerd met die honderden onderzoekers die hier vanaf de jaren 50 kwamen, ja, geeft natuurlijk een heel erg leuk plaatje. En als je dat echt eens wil beleven, moet je ook bij ons infocentrum zijn hier in het Waterloobos. We hebben foto's, we hebben filmpjes, allemaal in zwart-wit met polygoonjournaal stemmen. Het is geweldig om te zien. Echt heel mooi.
2: Ja. We gaan even het deltawerk in. Want je kan dus, ja, het is hier dus een experiment geweest als onderdeel van de deltawerken in Zeeland. Ja. Het moest daar allemaal, de Schelde moest afgesloten worden na een hele grote overstroming natuurlijk in 1953. Ja. Wat is hier dan eigenlijk mee uitgevoerd? Wat voor soort experiment heeft hierin plaatsgevonden?
3: Nou, je kan het zo zien. Er was hier vanaf het begin dat het waterloopkundig laboratorium hier neerstreek, was hier al heel snel een proef gedaan. Dat was nog voor de watersnoodramp. Maar na de watersnoodramp in Zeeland werd het alleen maar duidelijker dat Nederland zich beter moest gaan wapenen tegen het wassende water. En toen is deze deltagoot, zoals het vroeger heette, nog meer en nog intensiever gebruikt. En er is toen onder meer gekeken hoe moet die Oosterscheldekering er eigenlijk uitzien. Hoe zorg je ervoor dat je een goede Oosterscheldekering hebt, waardoor de mensen op het achterland ook echt niet meer bang hoeven te zijn voor het water.
2: Ja, dus laten we het even omschrijven. Want eigenlijk staan we in een hele grote betonnen bak.
3: Ja.
2: Ik denk wel, nou, wat zal het zijn? 5 meter hoog, hè? Zoiets?
3: Ja. Ja. Ja.
2: Er ligt nog wel wat water. Er zit wel wat water in. Ja. Maar eigenlijk was het een afgesloten bak.
3: Ja.
2: En daar creëerden ze dan een soort overstroming in of zo?
3: Ze creëerden daar metershoge golven in. Zodat je echt de zee ging nabootsen. En de stromingen kon nabootsen. Dat was wat hier gebeurde. En dus het lijkt nu alsof er heel weinig water in stond. Maar destijds stond het helemaal vol. Die hele goot. Nu zijn voor het kunstwerk de panelen ook schots en scheef gezet. Dus nu zou het water er niet in blijven staan. Maar destijds, toen het als proefmodel werd gebruikt, stonden alle panelen recht en bleef het water er ook in staan. Het was één hele grote meterslange bak van water waarbij je golven simuleerde.
2: Ja. Dus eigenlijk ja, van een waterkunstwerk is een kunstwerk gemaakt. Hè?
3: Ja.
2: Dat is een aantal jaren geleden opgeleverd.
3: Ja.
2: Is dat nou eigenlijk het idee van, want er liggen heel veel modellen hier nog in het bos.
3: Ja.
2: Nog niet alles is goed zichtbaar. Er ligt veel nog verstopt. Hè? Maar is het idee dat al die kunstwerken dan die kunstwerken uiteindelijk ook echt weer kunst worden? Of wordt het meer toch gebracht van hoe het vroeger was?
3: Nou, het is een rijksmonument. En met het zijn van het rijksmonument willen wij ook vertellen wat hier vroeger gebeurde. Het is niet de bedoeling dat als onze schaalmodellen, 30 zijn het er ongeveer in het hele bos, dat kunstwerken worden. Juist niet. Dit is een kunstwerk geworden. Dit leent zich er ook heel erg goed voor. Is echt een eyecatcher aan het begin van het bos. Maar de overige schaalmodellen, die moeten echt het verhaal vertellen van wat hebben de onderzoekers hier vroeger gedaan. Niet alleen voor Nederland, maar zelfs voor het buitenland. Ook de haven van Bangkok, hoe moet die eruit zien? Daarvoor kwamen buitenlanders hier naartoe. Dus het is echt wat dat betreft een heel belangrijk bos geweest. Echt uniek, echt internationaal ook van belang. Dus vandaar dat wij de schaalmodellen graag willen behouden. Deels zijn ze overwoekerd, zoals je net zei, door de natuur. Dat mag ook. Maar deels zijn ze, mede door particuliere giften, ook heel erg mooi hersteld. Daar zul je straks nog voorbeelden van zien.
2: Nou, wij gaan op avontuur in het Waterloopbos vanmiddag. We gaan heel veel van die modellen bekijken. We spreken met vrijwilligers die hier van alles doen. Om dat bos mooi te houden en excursies te leiden. We praten nog met veel meer boswachters. En blijf gewoon lekker bij ons. En dan heb je een mooi middagje Waterloopbos.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Sonjeu is dat met Only Love. En we zijn vanmiddag met Studio Flevoland buiten de deur. We zijn in het Waterloobos. Alleen Jordi bevindt zich nu in Bangkok.
1: Studio Flevoland buiten de deur.
2: Ja, heel toevallig is het mooi weer in Bangkok. Ook in het Waterloobos, kan ik zeggen. Het zonnetje laat nog flink van zich horen, wilde ik zeggen. Maar ja, het schijnt gewoon lekker. Het is heerlijk weer. Ik had bijna zonnebrand op moeten doen. En je wordt er ook wel rustig van. Want ik sta hier samen met boswachter Dick Buitenhuis op een rustig plekje eigenlijk in het Waterloobos. Ik heb nog geen bezoeker gezien. Dick, ligt dat nou aan het weer of is het echt gewoon een heel rustig gebied waar we nu zijn?
3: Nou, het is zeker geen rustig gebied. Maar waar we nu zijn wel, omdat dit een natuurpaadje is. Voor mensen die een beetje minder te been zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus die wordt niet zo heel veel gebruikt. Maar als het mooi weer is, dan hebben we hier ook een hoop drukte. Een hoop mensen die er langs lopen. Dus ja. Het is een combinatie. We staan op een verkeerde plek qua bezoekers en het is slecht weer.
2: Ja. Dus, nu schijnt het zonnetje in ieder geval. Hè. Dat is heel fijn. Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja. Want jij wilde wel het een en ander vertellen over de plek waar we nu zijn. Want ik zei al, we zijn in Bangkok. Hoe zit dat nou?
3: Ja, dat wordt een heel technisch verhaal. Maar voor de mensen die een beetje de kaart in het hoofd hebben. Bangkok is een haven. En dat is dus een zout waterhaven. En de test was hier zo van, hoe gaan we zoutwater mengen met zoetwater? Hoe ver gaat het erin? En tot hoever mag het erin? Nou, en dat moesten ze testen, omdat er bij Bangkok een hele grote rivier achter lag. En die mocht natuurlijk niet verzilten. Wel een stukje, maar niet helemaal. Nou, ze hadden de ruimte niet, om een lang verhaal kort te maken. Ze hadden de ruimte niet om een paar kilometer rivier aan te leggen. Dus hebben ze een soort labyrint aangelegd. Met allemaal poortjes, zodat het water als het ware doorheen kon stromen. Zodat je toch een aantal meters had om te kunnen kijken van, hey, waar houdt het op?
2: Ja, en zo ligt het er eigenlijk nog steeds bij, hè? Zoals het gebouwd is. Ik denk al wel zo'n 30 jaar, 40 jaar geleden misschien wel.
3: Ja, veel langer. Wel 50 jaar geleden is dit gemaakt. En ik meen uit mijn hoofd iets van 67 of zo, 68. Ja. Ergens in die buurt. Nou, maar ja, je kunt zien, het is overal groeit mos, brandnetels. Nou ja, toen wij in 2002 dit kregen, herstel, kochten. Toen was het precies zo, alles was zo, het hele bos lag er zo bij. Nou ja, en als je nou rondloopt, zie je opgeknapte modellen die weer te herkennen zijn. Maar toen ik binnenkwam, was dit het geval. Hè? Wat kan zeggen, overal dikke bomen en alle stenen uit elkaar gegroeid. En ja. Nou, kapot en het water was weg. Alleen regenwater, zoals nu, staat alleen maar regenwater erin. Ja, en wat ga je dan doen? Ja, het eerste wat je gaat doen is een paar sluizen loszetten en kijken waar het nat wordt.
2: Ja. En Natuurmonumenten die nam dit bos over in 2002. Ja. Vanaf dat moment was jij er eigenlijk al bij. Je bent nu nog steeds boswachter hier in het Waterloobos.

0: bezig om het weer in ere te herstellen. Ja. Tussen aanhalingstekens, want helemaal in ere herstellen kan nooit, want dat is veel te kostbaar. Maar we proberen wel om een x-aantal modellen weer klaar te krijgen, zodat ze weer kunnen zien van hoe ze gelopen hebben vroeger. Ja.
1: Nu werk jij dan al hier weer zo'n 25 jaar, hè? Als ik, bijna 25 jaar als ik het zo even bereken, vanaf 2002.
0: Iets langer dan 25 jaar, ja.
1: Kan ik niet rekenen?
0: Ik zit vanaf 94 hier zo.
1: Oh, kijk, maar dan ook op deze plek al?
0: Ook op deze plek. Dus ja, dat is iets langer.
1: Ja, heel lang. Maar wat is het dan voor jou dat je hier altijd bent gebleven? Want ik bedoel, er zijn zoveel andere bossen in Flevoland. Er zijn mooie bossen op de Veluwe.
0: Ja, dat is een gevoel wat je hebt. Ik zeg altijd, dit is mijn achtertuin. En je hebt hier zoveel je ziel en zaligheid ingelegd. Je hebt van alles gedaan, wandelpaden aangelegd, je hebt gras gemaaid met de trekker, je hebt gesnoeid, je hebt geplant, dat verzinnen dan maar. Om dan afscheid te nemen is moeilijk.
1: Ja. Wat is er nog genoeg werk hier in het bos om te doen?
0: Ach joh, we hebben even uit mijn hoofd een vrijwilliger of 20 die niet dagelijks bezig is, maar wel 2 dagen in de week. En die doen echt van alles. We hebben familiedagen die hier bij ons komen harken, vegen, snoeien. Nou ja, we hebben jeugdkampen die met mijn mannen 40 weer een week komen om. Ja, we hebben merkzaad. Dat is echt ongekend zoveel werk erin zit. Ja. Want als je aan eind bent, dan kun je vooraan weer beginnen. Hè? Ja. Want zoals je hier kunt zien, even tussendoor de labyrinth zijn we in begonnen. Een paar stukken zijn helemaal schoon. In die zin dat er weinig blad ligt, maar weinig. En de rest hier, het ligt nog helemaal vol. Dus ja, je kunt wel merken, als we dit ooit nog eens een keer leeg hebben, die volle stukken, is dat ook weer vol geraakt, wat nu bijna leeg is. Dus dan kun je alweer opnieuw beginnen. Dus ja, ja nee, het is, werk hebben we altijd genoeg. En gelukkig hebben we hele betrokken vrijwilligers die echt zich helemaal inzetten om dit ook weer een beetje te houden.
1: En niet alleen mensen komen hier in het bos. Ik zag ook een aantal kikkers door het water heen springen.
0: Ja, het water loop, hè, bos, dus water. Ja, en waar water is, heb je kikkers. Nou, en we hebben, nou ja, kikkers heel echt enorm veel. We hebben laatst had een eindje verderop hij dan naar Libië liggen. Nou, ik denk dat er wel 5.000-6.000 kikkers zaten. Ook op YouTube kunnen even kijken, een filmpje. En dan nou echt een concert van gekwaak. Echt waar, dat is echt heel mooi om te zien. Ja, zeker.
1: Dick, nu ben jij boswachtig, maar geen excursieleider. Dat is misschien ook wel iets voor jou, want je praat er zo vol over met enthousiasme.
0: Nou, vroeger was ik excursieleider, maar er zijn andere mensen die het veel beter kunnen dan mij. En ik heb er meer toegelegd op het onderhoud en het coördineren van de vrijwilligers en het zorgen dat alles netjes wordt. Ja. Dat is mijn taak.
1: Zometeen spreek ik met Chris van Kooten. Dat is wel officieel dan excursieleider. Ja. Die ken je wel, hè?
0: Ja, zeker.
1: Is die aardig?
0: Altijd. Okay. Ja, en kundig. Nou. Dus dat is wel leuk. Ja, nou, zeker.
1: Dan ga ik zometeen met hem op een andere plek afspreken hier in het bos. Want er is nog genoeg te vertellen over dit Waterloopbos. We hebben nu in ieder geval kennis gemaakt met het werk van Dick en
2: Bangkok.
1: Tot zo.
3: Studio Flevoland buiten de deur.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is precies 2:30, goedemiddag. Burgemeester Hein van der Loo heeft de gemeentelijke erepenning uitgereikt aan de Almeerse Marie-José Reuzelaars. Ze krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor kunst, architectuur en cultuur in de openbare ruimte. Reuzelaars was onder meer vrijwilliger bij Museum de Paviljoens en werd later ook stadsgids. En daarnaast is ze medeoprichter van Stichting Decor, die zo'n 150 kunstwerken in Almere documenteert en behoudt. Een groot deel van de Lelystadse gemeenteraad wil geen nieuwbouw in de stadsparken. Geen woningbouw in de stadsparken. Mooi Lelystad, Pro, Forum voor Democratie en de Inwonerspartij kondigden gisteravond een voorstel aan dat bebouwing in de parken verbiedt. Over dat voorstel wordt op 30 juni door de raad gestemd. Het college van burgemeester en wethouders wil juist ruimte houden voor beperkte bebouwing aan de randen van het park, als onderdeel van afspraken met het Rijk om minder geld uit te geven aan onderhoud. Het nieuwe seizoen van de profvoetballers van Almere City FC begint op zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Blijkt allemaal uit een conceptprogramma voor de keukenkampioendivisie dat vandaag bekend is gemaakt door de KNVB. De meeste wedstrijden van Almere City worden komend seizoen op de vrijdagavond gespeeld, maar er staan ook een paar duels op zaterdag gepland en 2 op een maandag. En het zwemverbod op het Almeerder strand blijft voorlopig van kracht. Nadat al honden ziek waren geworden en zelfs één was overleden na het zwemmen, zijn er testen gedaan op blauwalg, enterokokken en E. coli. Alle bacteriën zijn niet aangetroffen en dus is er extra onderzoek nodig. Het zwemverbod dat sinds 2 juni geldt blijft van kracht totdat er duidelijkheid is. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag breekt regelmatig de zon door. Er zijn echter ook flink wat stapelwolken aanwezig. En uit die stapelwolken valt van tijd tot tijd een bui. Bij een pittige bui is ook onweer en hagel mogelijk. Er waait een wat vlagerige zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En het wordt hooguit een graad of 17. Ook vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Tussendoor lange droge periode met opklaringen, een wat afnemende wind en een temperatuur die daalt tot rond een graad of 10. Morgenmiddag wordt het opnieuw zo'n 17 graden. Ook morgen zien we een mix van zon, wolken en stapelwolken die af en toe ook weten uit te groeien tot een enkele forse bui.
9: Dankjewel Alfred. Het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging, de N303. Harderwijk richting Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo ben je op dit moment 5 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de Larsserdreven Lelystad in beide richtingen en de N305, de Bidding Ringweg in Dronten is dat in beide richtingen bij hectometerpaal 0,9. Studio Flevoland is vandaag op bezoek in het Waterloobos.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Calvin Harris, Katy Perry en Pharrell Williams deed er ook nog aan mee met het liedje Feels. Ik sta nog steeds in het Waterloobos in Marknes of bij Krachenburg. Een beetje ertussenin ligt het eigenlijk. En hier zijn ook heel veel kleine slootjes eigenlijk en enorm smalle bruggetjes. Ik ben blij dat ik niet in het water ben gevallen zojuist. Het zou nog kunnen gebeuren, hè? Want Horik en ik die zijn hier tot aan 5 uur vanmiddag. Er zijn heel veel verhalen te vertellen over het bos en wij nemen je met z'n tweeën mee de komende paar uur.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
2: Ik kijk een beetje gespannen naar boven, want de zon die verdwijnt achter een hele grote regenwolk. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Het moet wel droog blijven. Ik sta hier namelijk met twee dames. Twee oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium. Met Anneke Mooiweer en met
3: Margriet.
2: Margriet de Wilde. Ik dacht, oh, wat is je achternaam ook weer, Margriet? Margriet, laat ik met jou even beginnen. Wanneer heb jij je eerste keer een bezoek gebracht aan dat laboratorium dat je hier kan werken?
3: In 1973. En toen kwam ik bij het gastenverblijf. En daar was ik als hulp in de huishouding. Vroeger kwamen studenten vanuit Delft dan hier naar proeven doen. En dan moesten ze onderdak hebben. En je had toen nog niet zoveel openbaar vervoer hier. En dan konden ze bij het gastenverblijf overnachten. En er was een huismeester en zijn vrouw. En die zorgden dan voor eten en zo voor hun.
2: En wat deed jij dan?
3: Ja, ik moest kamertjes schoonmaken.
2: Oh, ook de toiletten en zo?
3: Ja, alles. Slaapkamertjes en er was een huiskamer. En ja, van alles en nog wat eigenlijk. Maar dat liep dus eind 1977 ben ik daarmee gestopt. Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand nou meer zich meer voorstellen, een ponstypiste.
2: Maar wat doe je dan?
3: Ja, ponskaarten, dus net als typen, maar dan met een heel groot apparaat. Die maakt gaatjes in kaarten. En die kaarten dan werden dan gelezen en dan kwam er een programma uit. En dat was bij de wiskundeafdeling, dus dat was mijn eerste stap bij de automatisering.
2: En daar heb je carrière gemaakt. We gaan zo naar het moment waar ik heb hier een grote Milton-map in mijn handen. En hier zie je Margriet in bikini op een, ja, ik denk het lijkt wel een hele snelle boot. Het is ergens in het buitenland. Daar komen we zo even op terug, want ik ga even naar Anneke. Anneke, ik loop even naar de andere kant. Anneke, hoe ben jij hier terechtgekomen bij het waterloopkundige lab?
4: Een schoonzus van mij werkte hier in de kantine en daar ging per direct iemand weg. Dus ik ben daar gekomen als invalster. Ben ik daar zo vanaf school ingerold. Maar binnen no time was ik hier telefoniste, receptioniste.
2: Wat was het voor sfeer hier?
4: Ja, ik vond het een hele leuke, gezellige sfeer. Ja, we waren jong en heel veel jonge mensen werkten daar ook. Dus het was met veel plezier altijd gewerkt hier.
2: Nou, werden veel onderzoeken hier gedaan naar allerlei waterkundige lopen of een havengoed kon worden aangelegd ergens en zo. Die onderzoekers, dat waren veelal mannen. Hoe was dat eigenlijk om in de jaren 70, 80 met zoveel mannen samen te werken?
4: Nou, ik heb het als leuk ervaren. Geen problemen gehad. Het was een gezellige groep. Het was echt gezellig. En er waren de ouderen, die waren wel wat strenger. Dat was wel je moest om 7:30 moest je bij de receptie beginnen. En als ik dan 7:55 was, dan werd de klokkaart wel eens even gerezen. En dan, Anneke, ik zei ja, ik was weer 5 minuten te laat. Want je was ook gelijk EHBO'er bij de BHV'er. Als je om 7:30 begon. Dus er moest altijd van 7:30 tot 6:30, moest er altijd iemand bij de receptie zitten.
2: Ja, je hoort ondertussen het water hier lopen, want we staan bij een model, zo'n waterloopkundig model. En dat is van de Maasvlakte. Hier zijn dus testen uitgevoerd hoe het water moest gaan stromen bij de Maasvlakte. Je hoort daarom ook heel veel stromend water en heel veel kikkers. Want inmiddels neemt de natuur dat ook heel langzaam over. En ook nog het gerommel van het onweer. Ik denk dat we bijna het gaan redden. Ik ga nog even terug naar Margriet. Het kriebelt hier. We gaan naar het moment van de speedboot, denk ik wel. Wat is dit voor foto?
3: Nou, dat was een foto op de Bahama's. Ik was gevraagd om mee te gaan. Dat was een project van 6 weken. En elke 2 weken wisselden ze van bemanning. En toen hadden ze gevraagd of ik ook 2 weken mee wilde. En dat heb ik gedaan. En dat was echt geweldig. Maar het was een onbewoond eiland. En we deden daar golfmetingen in de oceaan.
2: Maar zat je daar dan als vakantie? Of heb je ook echt moeten doen?
3: Ja, ik moest eten koken voor 6 Amerikanen.
4: De vrouwenbaan.
2: Ja, dat is wel een beetje ouderwets. Ja. Maar ja, fantastisch dat je dat. Maar was het gebruikelijk dat een secretaresse of een ondersteunend iemand ook meeging op die reizen?
3: Maar de Nederlandse projectleider was mijn directe baas. Daar werkte ik voor. En die vroeg, wil jij dat niet doen 2 weken? En toen dacht ik, ja, dat doe ik. En mijn man mocht ook mee, maar die wilde niet. Die zag dat helemaal niet zitten. Dat hij daar. En het was een onbewoond eiland. Het was echt. We woonden in een schrijvershutje. En nou ja, alles ging op gasflessen. En aggregaten, computers stonden er ook. En die gingen allemaal, werkten allemaal op aggregaten. Dus s'avonds werd het om 6 uur donker, werd het filmpjes kijken. En dan moest er weer dieselolie bijgevuld worden.
2: Een heel groot avontuur dus hier. Anneke, heb jij wel eens als je ergens rijdt en je ziet bijvoorbeeld, je gaat bijvoorbeeld naar de Delta werken in Zeeland. Heb je dan het idee, hier heb ik ook een onderdeel van kunnen zijn, van
4: mijn
2: dit soort werk?
4: Mijn toenmalige baas, Rashid Habet, die heeft daar zeker aan meegewerkt, ja. Maar verder van het project zelf, dat was al voor mijn tijd. Dus dat weet ik ook allemaal niet meer. Maar ik weet dat hij er aan mee heeft gewerkt, ja.
2: Jullie komen nog steeds hier in het Waterloopbos, maar dan niet meer om te werken.
4: Nee, wij wandelen heel veel hier, ja. Zeker 2 keer in de week komen we hier lekker wandelen door de bossen heen.
2: En van welk plekje gaat jouw hart sneller kloppen?
4: Nou, van het hele bos. Ja, het hele bos is gewoon prachtig. Mooie paden zijn er aangelegd. Je kan er fietsen, je kan zelfs met een pontje naar de andere kant. Dus het is echt een prachtig park geworden. Ja.
2: Nou, wij gaan schuilen, want de onweer komt dichterbij. En het gaat ook steeds harder regenen, heb ik het idee. Zometeen komt Jordi bij je terug. En volgens mij gaat hij op zoek naar alle mooie flora en fauna hier in het bos.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Onweer. Ik vind het echt een beetje griezelig. En ik moet even de paraplu opsteken. We zijn in het Waterloobos vanmiddag. Niet zo'n hele mooie dag qua weer. Maar je hoorde de police met Roxanne. En Jordi, ik ben benieuwd hoe jij erbij staat. Want het zal bij jou ook wel regenen inmiddels aan de andere kant van het bos.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
2: Nou, hier is het 25 graden met een zonnetje. Ja, kun je nagaan hoe groot dit bos is. Het Waterloobos. Nee, gekkigheid. Het is hier ook aan het onweren natuurlijk. En de regendruppels die beginnen nu toch behoorlijk te vallen. Dus ik pak even de paraplu uit. Die is uitgeklapt, want die hebben we wel nodig. Ik sta hier naast Chris van Kooten, excursieleider hier in het Waterloobos. Chris, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Waar ga je me mee naartoe nemen?
3: Ik neem hier een klein stukje het Pentapad op.
2: Ja. Yeah.
3: Dat is eigenlijk een nieuwe route. Die hebben we dit jaar toegankelijk gemaakt. Onder andere ook interessant gemaakt door een aantal nog niet eerder vrijgemaakte oude installaties.
2: Yeah.
3: Weer wel vrij te maken. En... ja, dan moeten we maar kijken waar we terechtkomen.
2: Nou ja, goed. Je hebt meteen een gevaarlijke route voor me uitgezocht. Hoe stabiel is dat bruggetje?
3: Oh, meer dan stabiel genoeg.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jij bent excursieleider, daar ga je vaak voorop, toch?
3: Absoluut, absoluut.
2: Nou, dan loop ik achter je aan over dat bruggetje. Ik ga er nu overheen. Oh, die is heel stevig. Ik hoef me nergens zorgen om te maken eigenlijk. Alleen een beetje door het onweer is het wel wat griezeliger. Hoe bang ben jij voor onweer, Chris?
3: Nou, ik ben wel voorzichtig met onweer. Maar aangezien het nu toch niet meer uitmaakt, want we staan nu midden in het bos. En waar we ook heen lopen, het risico is hetzelfde. Dus ja. Dan kunnen we net zo goed hier blijven staan.
2: Wat jij hebt een prachtige hoed op gedaan. Is dat jouw standaard outfit of is dat vanwege de regen?
3: Nee, die hoed is eigenlijk alleen maar vanwege de zon.
2: Oh.
3: Dus ik zou hem nu gewoon af kunnen zetten. Want nu is het heel bewolkt. Maar als je hier buiten loopt, ik werk ook in de wielen als gids. Dan krijg je veel te veel zon binnen.
2: Mm-hmm.
3: En dan moet je je echt tegen beschermen.
2: We zijn inmiddels dus die brug overgelopen. We lopen nog een klein stukje verder. Wat zie ik hier eigenlijk rechts van me?
3: Ja, dat is grappig. Je ziet hier eigenlijk de uiterwaarden van de rivier de Maas.
2: Oh.
3: Omdat men eigenlijk wilde proberen. Misschien kan je zien dat die sleuven in de bodem zitten. In die sleuven, toen ze de proeven uitvoerden, daar zette men struiken in. Om te kijken of... als je in die uiterwaarden van de Maas, zeg maar heggen planten, dat je dan de snelheid van de stroming een beetje af kon remmen.
2: Ja.
3: Het is dus eigenlijk gewoon om de snelheid van het water te reguleren en daarmee ook de hoeveelheid water die per seconde bij een bepaalde plek aankomt natuurlijk. Ja.
2: Hoe lang ben jij nou hier vrijwilliger in het bos?
3: Ik denk nu een jaar of zes.
2: Ja. En heb je dan nooit een moment dat je denkt na 6 jaar... moet ik weer datzelfde verhaal vertellen aan mensen?
3: Nee, omdat een van de redenen is dat ik eigenlijk nooit hetzelfde verhaal vertel. Want het hangt heel erg af van de groep die met me meegaat. Hè, of het een schoolklas is, of een hele familie van 8 maanden tot 88. Of gewoon een gezelschap vrienden. En... ik laat ook vooral door hun vragen mijn verhaal leiden. Natuurlijk zijn er bepaalde punten die ik wel een beetje afloop. Maar het verveelt mij nooit. Nee. Ook omdat je steeds weer andere mensen ziet. En het is gewoon ontzettend leuk. En dit is een heerlijke plek om te zijn.
2: Ja. Lekker buiten, in de regen. Althans, ja, net scheen het zonnetje nog. Ik hou de paraplu ook wel even een stukje boven jou. Want anders word jij helemaal nat. Hoe ben je hier eigenlijk ingerold? Want je hebt niet per se een achtergrond als boswachter bijvoorbeeld, hè?
3: Nee, helemaal niet. Ik ben eigenlijk van jongs af aan zeiler. En alles wat met water te maken heeft, dat intrigeert me altijd. Ook nu nog steeds. En toen ik hier in de buurt kwam wonen, zo'n jaar of 7 geleden denk ik. Toen dacht ik van ik las over dat Waterloobos. Was er nog nooit geweest. Maar ik denk, dat is wel interessant. Dus ben een keer gaan kijken. En toen heb ik Gea gebeld, de vrijwilligerscoördinator. Ik zeg, kan je ook gidsen gebruiken die heel weinig afweten van de details van de techniek?
2: Yeah.
3: Nou, en zij zei, ja, juist. Want we willen eigenlijk alle tweede aspecten belichten. Aan de ene kant de techniek. En aan de andere kant die mooie mix met de natuur. Hè, die eigenlijk in een aantal jaren aan het eind van de vorige eeuw dit hele laboratorium volledig overwoekerd heeft.
2: Ja. Je doet dit dus al echt meerdere jaren. Zijn er dan ook nog wel vragen bijgebleven van mensen die zo'n excursie van jou gevolgd hebben?
3: Ja, absoluut. Er zijn vragen die je bijblijven. Maar meer nog is het dat je soms mensen treft die van een bepaald aspect veel meer weten dan ik. En dat is eigenlijk het allerleukste. Want dan zeg je meteen, vraag ik die mensen van, nou, alsjeblieft, vul mijn verhaal aan. Kan jij het even vertellen? En ja, dan leer ik ook weer.
2: Ja. Je bent nooit te oud om te leren. En hier ook zeker niet. Want zeker. Er zijn heel veel verschillende waterwerken.
3: Ja, absoluut. Absoluut. Deze is eigenlijk redelijk recent vrijgemaakt. Maar er ligt nog zoveel tussen de braamstruiken hier in het bos.
2: Ja, om allemaal te bekijken. En oh, hoor je dat?
3: Ja, prachtige donderklap. Ja, ik moet zeggen, ik hou van onweer. Het hoeft niet per se recht boven mijn hoofd. Maar dit is oké, hoor.
2: Laten wij samen even een droog plekje gaan opzoeken. Ja, dat lijkt prima. Me beter. Want we hebben weer een hoop van je geleerd. En over jouw bijzondere verhaal als excursieleider. En ik hoor aan jouw enthousiasme dat je dit wel wil blijven doen. Zolang je goed erbij bent.
3: Zolang ik de route kan lopen, dan blijf ik het zeker doen.
2: Chris van Kooten was dat. De excursie. Een van de excursieleiders hier in het Waterloopbos in Marknesse. Die wind en weer trotseert om jou hiervan op de hoogte te brengen. Wij gaan even een droog plekje opzoeken. Een kopje koffie erbij. Ik stel voor dat jij dat ook gaat doen. En dan zijn we zo meteen bij je terug.

0: Dit is Flevoland.
1: We wisten al dat er 7000 mensen zouden komen bij de kazerne in Zeewolde. Nu weten we ook dat het om 6000 werknemers gaat en 1000 leerlingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wisten jullie dat er scouts stonden?
3: Nee, dat wist ik helemaal niet.
4: Ik zag wel een KNVB-jas en zo. Ik dacht, misschien. Ik twijfelde, maar ik vroeg dat niet.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Hoe was dat op die gouden loper?
6: Nou, wel een beetje awkward, maar we hadden het wel naar ons zin.
0: Dit is Flevoland.
7: Back streets, back, alright.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De Almeerse Marie-José Reuzelaars heeft de gemeentelijke erepenning uitgereikt gekregen uit handen van burgemeester Hein van der Loo. En een groot deel van de Lelystadse gemeenteraad wil geen woning bouwen in de stadsparken. Dit en meer in het regionieuws van 3:30.
12: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan het verkeer van de ANWB. Er is 1 vertraging. De N331 Zwolle richting Emmeloord tussen Marknesse en Emmeloord. 5 minuten vertraging. Er wordt geflitst op de Larsardreven in Lelystad in beide richtingen. De N305, de Bidding Ringweg in Dronten is dat. Bij hectometerpaal 0,9. En de Ochoa-weg in Lelystad ook in beide richtingen wordt daar geflitst. Dus pas even op je snelheid. Heb je nog een andere gezien? Kun je melden in de app van Flitsmeister. Studio Flevoland komt live vanuit het Waterloopbos. En daar vind je ook de haven van IJmuiden. Hoe dat nou zit, hoor je zo.
14: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten.
3: Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Dit is een uittip.
15: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
22: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Robbie Williams was dat en Supreme. Odek en ik zijn vanmiddag buiten, dus niet in de studio in Lelystad. Nee, we zijn in het bos, in het Waterloobos bij Mark Nessen. Waar het nog steeds behoorlijk regent, maar de onweer is volgens mij nu wel achter de rug. En we zijn niet gewond geraakt, dat is het belangrijkste natuurlijk. Ik zit nu wel even droog. Ik zit naast de chauffeur die mij overal naartoe brengt in het bos. Dat is Martijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ga je ons nu naartoe brengen?
1: Ik ga jullie nu naar Libië brengen.
0: En hoe hard gaat dit karretje van jou eigenlijk?
1: Hij kan 35 km per uur.
0: En lukt dat ook op die bospaadjes?
1: Ja, dat kan wel, maar dat gaan we maar niet doen.
0: Nee, want de cameraman moet achterop, hè? Die moet stevig blijven staan natuurlijk.
1: Juist, die mag niet afvallen.
0: Nou, Martijn die gaat ons dus naar Libië brengen. Dan meld ik me zo meteen weer. Nou, ik zou zeggen, gassen maar.
1: Daar gaan we.
2: Studio Flevoland, buiten de deur.
3: Ja, we hebben even het draaiboek helemaal omgegooid. Want cameraman Jeroen en ik die stonden buiten, echt bij een open deel van het bos. En het onweer brak echt los. De ene bliksemschicht naar de ander. En dan zit je zo te tellen. Wanneer komt die donder? Nou, dat was binnen 2 tellen. Dus we hebben ons gehaast naar het proeflab wat aan het begin zit van het Waterloobos. Daar heb ik afgesproken met Tim Kreets. Dus boswachter hier. Tim, we zouden eigenlijk bij IJmuiden gaan staan bij het model. Maar we zijn toch maar even naar binnen gevlucht.
4: Ja, dat is maar veiliger. Zoals je al zei, het ging redelijk tekeer om ons heen. Dus we staan gewoon lekker even binnen.
3: Ja. We gaan zo direct nog wel even naar het model IJmuiden, later in dit programma. Want het model is pas opgeknapt. Het is één van een aantal die jullie willen opknappen. Hoeveel is het inmiddels?
4: Ja, 3,5. Het is een beetje hoe je het benadert, maar ik zeg dan liever 3,5. Een beetje positief bekijken.
3: Ja. Er moeten er in totaal 10 worden die jullie niet helemaal in oude staat gaan brengen, maar toch redelijk weer zichtbaar voor de mensen, want het ligt overal onder. Is onderdeel van het toekomstplan voor dit gebied. Hè? Kun je het een beetje ontvouwen, die plannen?
4: Nou, Dick heeft het net al verteld volgens mij in de uitzending. Toen we hier kwamen was eigenlijk dat bos had het overgenomen. En toen zijn we eigenlijk samen met oud-medewerkers en met de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed gaan zitten van wat moeten we nou met dat gebied? En toen hebben we eigenlijk gezegd deze 10 modelplaatsen die zijn het meest belangrijk geweest voor de Nederlandse waterloopkundige geschiedenis en ons onderzoek wat we gedaan hebben. Nou, die 10 onderzoeken die staan op de kaart. Nou, IJmuiden waar we straks gaan kijken is er één van, maar de Maasvlakte die inmiddels gerestaureerd is er ook één van. Maar die andere plekken, we hebben ze wel zichtbaar gemaakt, maar die zijn vaak nog eigenlijk al helemaal ingestort of je ziet het nog net. Dus daar willen we nog wel wat mee.
3: Nou is de vraag, hè, want het is inmiddels ook natuur geworden. Die balans tussen natuur en wat de mens heeft gemaakt, hoe benaderen jullie dat?
4: Ja, dat is eigenlijk het allermooiste van ons werk eigenlijk. Zoals je zegt, de natuur heeft in de tijd best wel veel overgenomen. En dat is soms best wel lastig. In de zin van, als we alles weer opnieuw willen maken, moet je ook heel veel natuurwaarde kapot maken. En dat willen we niet. En we merken ook dat heel veel van onze bezoekers dat eigenlijk heel mooi vinden. Die vergankelijkheid van die monumenten. En anderzijds gewoon de natuur. Dus dat is gewoon afwegingen maken. En dat is elke keer weer opnieuw en anders. En de ene keer zeggen, een klein beetje zus, een klein beetje zo. Dus het is gewoon echt onderzoek en per locatie een keus maken.
3: We bevinden ons nu in het proeflab. En dit is het deel waar we nu zitten, is waar je meer informatie vindt over het waterloopkundig bos. Er zijn allerlei computeranimaties. Volgens mij kun je daar met je hand over en dan gebeurt er van alles. Ja hoor, ik zie allemaal meeuwen overvliegen over slootjes en een landschap, een Nederlands landschap met koeien. Dat is leuk voor de kinderen natuurlijk. Er zit hier ook een model. Wat is dat voor model, Tim?
4: Ja, we hebben eigenlijk gezegd, het gaat hier in de basis om erfgoed. We lopen er even naartoe. Het is een rijksmonument en daardoor staat eigenlijk erfgoed op één. Maar zoals zei je al, we hebben ook heel veel natuur. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we gaan 1 vierkante meter natuur even uitbeelden. Zodat als het regenachtig weer is bijvoorbeeld en je even niet naar buiten kan door onweer, heb je toch even een plek gezien waar wij al onze dieren en natuur tentoonstellen.
3: Ja, nou, dat is een soort sluis of zo waar ik naar zit te kijken met een wateroppervlak. Kan er ook onder zitten een krapje? Wat zie ik allemaal?
4: Ja, dit is eigenlijk het Waterloobos to be. We zijn er nog mee bezig. Hij wordt nog gevuld. Maar heel veel mensen zien natuurlijk wat er boven water gebeurt. We zien hier een model van een Romeinstuw. Maar eigenlijk gebeurt er onder water net zoveel. En juist dat onderwaterleven, dat laten we zien bijvoorbeeld met waterbeestjes vangen op speciale dagen met kinderen. Er gaat een wereld voor je open wat er eigenlijk onder water gebeurt. Heel veel mensen weten niet dat libellen merendeel van hun leven onder water leven.
3: Oh ja, ik zie ze altijd heel woest heen en weer vliegen. Maar ja, het begint dus onder water.
4: Ja, en dat duurt soms wel 2 jaar. Ze leggen eitjes en dat duurt soms wel 2 jaar lang voordat ze boven water komen. Nou, en dat willen we hier bijvoorbeeld laten zien. Dat we dus naast al dat fantastische erfgoed ook natuur hebben. En nou, het liefste laten we dat gewoon buiten zien. Maar wat ik zeg, soms wil je het ook even binnen laten zien.
3: Ja. Laten we weer even teruggaan naar dat erfgoed wat jullie proberen te behouden natuurlijk. daar komt veel bij kijken, komt ook veel geld bij kijken. Waar krijgen jullie dat geld eigenlijk vandaan om al die projecten uit te kunnen voeren?
4: In de basis zijn wij een vereniging. Dus een deel komt van de leden. Daarnaast krijgen wij soms nog een gift, bijvoorbeeld van de Nationale Postcode Loterij. Nou, we gaan straks bij IJmuiden kijken. Dat is gewoon helemaal een particuliere gift geweest die dat bijgedragen hebben. Dat is fantastisch natuurlijk. En de rest is het sprokkelen. Ja, gewoon per plek weer zoeken. Zijn er sponsoren? Zijn er mensen die dat een warm hart toedragen? En dan ook financieel. Maar bijvoorbeeld ook, we vragen soms mensen een kalkcentje bij te dragen. Ook met €5 kunnen wij dus al best wel wat doen. Dus zo is het. We hebben het geld nog zeker niet. Want het gaat over echt hele hoge bedragen. Maar we zijn wel aan het sparen om dan weer een volgende model aan te kunnen pakken.
3: Ja. We hadden het net ook al even over de balans, hè, tussen natuur en erfgoed. Jullie hebben nu inmiddels zo'n 3,5 van die waterloopkundige modellen opgeknapt. Is er al iets wat je hebt geleerd uit dat proces? Dat je denkt, dat moeten we net even anders gaan doen als we die andere gaan opknappen.
4: Ja, nou, dat is een hele goede. Eigenlijk toen we begonnen dachten van, we gaan ze weer maken zoals ze er in de jaren 60, 70 uitzagen. Alsof de medewerker weggelopen is, dan geeft het het meeste gevoel van vroeger. Maar we merken ook dat het eigenlijk heel veel kapot maakt aan, wij noemen dat wel de patina, de schoonheid van de tijd die er overheen gegaan is. En dan gaat ook een beetje de ziel uit zo'n gebied weg. Dus daar hebben we wel van gedacht van, ja, je kan alles nieuw maken, maar dan is het ook echt nieuw. Terwijl soms kan je stukjes nieuw maken, maar juist die andere oud geworden stukken die het verhaal vertellen, net zo goed laten zitten. En dan maar even iets minder mooi, in de zin van dat het nieuw is, maar misschien wel net zo mooi door de schoonheid van de tijd die er overheen zit.
3: Ja. Die tijd, die komt er nu ook aan, hè, om dat allemaal mooi weer te maken zoals je dat wil hebben, hoe je dat voor ogen hebt. Onderdeel daarvan is ook om iets meer te bieden voor kinderen. Dus dat die kinderen toch wat meer onderdak krijgen hier. Wat is daar het idee over?
4: Ja, we hebben hier al een oerspeurtocht, noemen we dat, maar dat is heel bazaal, een speurtocht door het bos. Maar de grootste wens is eigenlijk om hier weer een oerspeelnatuur te maken. En wat is oerspeelnatuur? Dat is eigenlijk dat wij de speelaanleidingen bieden voor kinderen om zich weer een beetje ingenieur te voelen. Een beetje weer zoals die mannen en vrouwen als de jaren 50, 60. Dus met zandzakjes, met een schepje. Eigenlijk wat ze ook hier deden, van wat gebeurt er als ik dat water ga sturen? Nou, dat willen we eigenlijk kinderen laten beleven. En je kan heel veel op je tablet doen, maar gewoon met je handen en je poten in de klei en in het zand en het water. Ja, dat is wat we die kinderen willen bieden hier.
3: Ja. Hoe ziet het er hier over 10 jaar uit? Ben je dan klaar met al die plannen of ben je dan er nog middenin?
4: Nou, ik denk wel dat de grote plannen klaar zijn. Dat past niet bij mij als persoon, want ik wil altijd groeien en mooie dingen maken. Maar in de basis willen we wel dat die 10 modelplaatsen er staan, zichtbaar zijn, dat verhaal kunnen vertellen voor onze bezoekers. En dat die kinderen hier inderdaad met die zandzakken bezig zijn. Maar elke dag komen er nog bijzondere verhalen van oud-medewerkers. Er komt weer een fotoboek binnen van iemand die ze op zolder vonden. En er komt weer zoveel inspiratie uit. Dus ik denk dat we nooit klaar zijn. En ik hoop het eigenlijk ook niet, want er zijn zoveel verhalen te vertellen. Dat kent geen grenzen eigenlijk.
3: Ik neem Jeroen, kom even mee. Dat is de cameraman. We lopen even naar het raam. Want ik wil weten of het droog is. Want dan kunnen Tim en ik straks naar IJmuiden, naar de modelplaats. Ja, ze staan buiten gewoon te keuvelen, een aantal mannen. Het is droog. Jordi die staat dan waarschijnlijk zo direct ook droog. Komen zo weer bij je terug vanuit het Waterloopbos.
2: Studio Flevoland, buiten de deur.

0: Ja, een turbulent nummer past wel een beetje bij het turbulente weer van vandaag. Studio Flevoland is buiten de deur. We zijn in het Waterloobos en we rennen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Want het onweert en het regent en het hagelt en het doet van alles. En het zijn ook allemaal mooie verhalen die je hoort bij ons. En Jordi, die bevindt zich geloof ik in Libië.
1: Studio Flevoland buiten de deur.
2: Ja, ik sta in Libië en op deze plek is het behoorlijk open. Er zijn natuurlijk wel heel veel bomen te vinden, maar op deze plek waar we nu staan is vooral heel veel water, wat planten en een steiger. En ik heb geen paraplu meer vast. Dat betekent dat het eigenlijk bijna droog is. Volgens mij zijn de ergste buitjes wel gevallen, Gerard.
3: Als het goed is, blijft tot 5:30 nu droog. Dus nou, we kunnen een heel lang gesprek van maken.
2: Nou, we hebben wel eventjes gelukkig. Okay. Want Gerard, jij hebt heel veel verhalen te vertellen. Jij bent eigenlijk de kenner van de flora en de fauna in dit gebied, hè?
3: Nou, ik weet er meer van dan de gemiddelde Nederlander. En dat is al heel wat.
2: Ja. Kun je eerst eens vertellen waar we nu eigenlijk staan? Want het enige wat ik weet is dat we in Libië zijn.
3: Nou, dit is de haven bij Libië. En hier werden proeven uitgevoerd met golfmachines. En waar op een gegeven moment keken ze op een gegeven moment naar de kracht van de golven op schepen. En hoe op een gegeven moment schepen verankerd waren aan de kade. Dat werd hier met name onderzocht.
2: Ja. Een bijzonder verhaal dus eigenlijk, als je daar nu dan in 2026 staat en ja, de apparaten zijn er nog wel, maar het is wel redelijk overwoekerd door de natuur eigenlijk. Hè?
3: Ja, dat klopt. En ik weet niet of het al eerder verteld is, maar er zijn in dit bos nog zo'n 34 modellen. En de bedoeling is om de 10 modellen te gaan restaureren. Nou, er zijn inmiddels een aantal gerestaureerd. Je bent net bij de Maasvlakte geweest, dus dat heb je gezien. Bij dit model is er nog steeds afvragen, gaan we nou restaureren of laten we het over aan de natuur? En er wordt steeds een afweging gemaakt van, is het belangrijk voor de natuur of is het belangrijk om het verhaal vanuit de historie te vertellen?

0: Geïnteresseerd. Nee. Hoe blij ben je daarmee?
1: Dat is wisselend. Want kijk, ik weet niet of het model er maar uit hebt gezien. Daar ben ik heel blij mee dat het gerestaureerd is. Hier denk ik dat we het aan de natuur over moeten laten. Het is een erg belangrijke plek. We zien hier vaak het ijsvogeltje voorbij vliegen. Die hier fourageert. Het is heel rijk. Er zijn heel veel kikkers die hier altijd komen om de kikkerdril af te zetten. Dus dan kan er op een gegeven moment al wel honderden kikkers zitten die daar echt een feest van maken. Ja. Dus het is voor de natuur erg belangrijk.
0: En zitten hier nou ook nog bijzondere dieren eigenlijk?
1: Ja, wat noem jij bijzondere dieren?
0: Nou, dieren die ik niet bij mij in de vijver vind.
1: Otter. Die wordt hier wel gesignaleerd. Reeën zitten er vrij veel.
0: Is de wolf al gespot?
1: De wolf is nog niet gezien. Nee. Okay. Ik heb er niet van gehoord dat die gezien is. Maar de otter vinden we wel heel bijzonder. En wat we ook de laatste tijd veel zien, is een toename van de ringslangen. In het Kamerbos hebben ze er al heel veel. En hier zien we een toename. Dus het komt toch regelmatig over ze nu op de weg zien liggen om op te warmen. Dus daarvoor hebben we ook twee broedhopen gemaakt voor ringslangen. Om te kijken of we er nog meer kunnen krijgen.
0: Ja. En nu hebben we het over de dieren, maar er zijn hier ook genoeg planten te vinden. Hè? Wat zien we hier in het water staan eigenlijk?
1: Nou, wat je hier in het water ziet staan is met, achter je rug. Dan is het heel areaal met riet. Dat wordt jaarlijks gemaaid en afgevoerd. Maar wat we hier zien, die groene sprieten, dat is grote egelskop. Die hebben we verleden jaar allemaal handmatig eruit gehaald. Omdat het anders helemaal dicht zou groeien. En dan zou het op een gegeven moment het model helemaal vervenen. Want jaar op jaar, iedere keer die planten erop komen, ja, dan hou je geen water meer over.
0: Ja. Ik heb begrepen, Gerard, dat jij hier minimaal één keer in de week wel te vinden bent om hier van alles te doen. Kun je mij eens meenemen in een dag van jou hier in het bos?
1: Een dag in het bos, dat is heel wisselend.
0: Je begint met koffie, neem ik aan.
1: We beginnen met koffie. Ja. En dan meestal om 8:30 dan starten we. En dan laden we in wat we nodig hebben om met het beheer bezig te zijn. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn vervangen van rotte planken. Dat is het stellen van het gaaswerk. Dat is het rietmaai. Je bent net door een stukje gelopen, dat is links en rechts het rietmaai weggemaaid. We gaan op een gegeven moment vaak bezig met snoeien van overhangende takken. Hier en daar worden dode bomen weggehaald. Nou, je ziet daar bijvoorbeeld een dode, nou bijna dode es staan. We hebben hier heel veel last van essentaksterfte, waardoor het grootste gedeelte van de essen in Nederland af zal sterven. Ja, die gaan langzame dood tegemoet.
0: En wat een enorm hoge boom is dat trouwens, die es.
1: Wat zeg je?
0: Hij is enorm hoog.
1: Ja, het is het waterloopbos dat staat op keileem. En dat is eigenlijk een ondoordrinkbare laag van klei, zand en stenen, waar geen water doorheen gaat. En waar ook heel slechte wortels doorheen kunnen dringen. Dat betekent dat veel van de bos hier erg oppervlakkig wortelt. En dat betekent ook als je met de voorjaarsstorm hebt, als het vol in het blad zit of najaarsstorm, dat we nogal een paar dagen bezig zijn om vaak stormhout op te ruimen. En daarnaast ook de zorg voor het publiek, en we hebben heel veel bezoekers, om te zorgen dat het wandelen veilig is in het bos.
0: Ja.
1: Dus bomen die te dicht bij het pad staan en die dreigen om te vallen, risico vormen, die worden weggehaald.
0: Er is dus eigenlijk altijd wel iets te doen voor jou en al die andere vrijwilligers.
1: Wij hebben volop werk.
0: Ja.
1: En wat erg belangrijk is in het waterloopbos, je hebt het Vollooskanaal. Daar wordt het water binnengelaten. We hebben de gins achter je rug de Zwolse Vaart. Er zit zo'n 4 meter niveauverschil tussen. En dat water loopt trapsgewijs door het bos heen.
0: Ja,
1: het gaat erom.
0: Dit ligt hier 4 meter lager dus dan de vaart hier verderop.
1: Dan een Vollooskanaal. Kanaal.
0: Ja.
1: Okay. En de Zwolse Vaart ligt 4 meter lager.
0: Oké. Okay.
1: En het Vollooskanaal is aangesloten op het IJsselmeer. Dus als je op een gegeven moment hier een dijkdoorbraak hebben, zou je hier 1 meter of 4 water krijgen. Dan moet je leren zwemmen.
0: Ja. Nou, dankjewel Gerard voor een inkijkje in de werkzaamheden die je hier uitvoert in het bos. Wat staat er voor jou verder nog op het programma eigenlijk vandaag?
1: Voor mij staat er zelf mee te koken, want mijn vrouw is per dag op vakantie.
0: Wat gaat het worden?
1: Broodjes Farma.
0: Oh, okay.
1: Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Nou, eet smakelijk alvast. Okay. En succes met al jouw werkzaamheden hier.
1: Okay.
0: Dankjewel, Gerard Streng was dat.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 3:58. Goedemiddag. De gemeenteraad van Lelystad is boos op het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft eind vorig jaar zonder toestemming van de raad een projectbureau opgezet voor de woningbouw in het stadshart. En daarmee schond het college het budgetrecht van de raad. Wethouder Appelman erkende dat gisteravond. Hij zegt ertoe dat de raad schriftelijk geïnformeerd wordt over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Per 30 juni stemt de raad over een budget van 8 ton per jaar voor de projectorganisatie. Burgemeester Hein van der Loo heeft de gemeentelijke erepenning uitgereikt aan de Almeerse Marie-José Reuzelaars. Ze krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor kunst, architectuur en cultuur in de openbare ruimte. Reuzelaars was onder meer vrijwilliger bij Museum de Paviljoens en werd later ook stadsgids. Daarnaast is ze oprichter van Stichting Decor, die zo'n 150 kunstwerken in Almere documenteert en behoudt. Een groot deel van de Lelystadse gemeenteraad wil geen woningbouw in de stadsparken. Mooi Lelystad, Pro, Forum voor Democratie en de Inwonerspartij kondigden gisteravond een voorstel aan dat de bebouwing in de parken verbiedt. Over dat voorstel wordt op 30 juni door de raad gestemd. Het college van burgemeester en wethouders wil juist ruimte houden voor beperkte bebouwing aan de randen van het park, als onderdeel van afspraken met het Rijk om minder geld uit te geven aan onderhoud. En het nieuwe seizoen voor profvoetballers van Almere City FC begint op zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Blijkt uit een conceptprogramma voor de keukenkampioendivisie dat woensdag bekend is gemaakt door de KNVB. De meeste wedstrijden van Almere City worden komend seizoen op de vrijdagavond gespeeld, maar er staan ook een paar duels op zaterdag gepland en 2 op maandag. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws op onze site omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag breekt regelmatig de zon door. Er zijn echter ook flink wat stapelwolken aanwezig. En uit die stapelwolken valt van tijd tot tijd een bui. Bij een pittige bui is ook onweer en hagel mogelijk. Er waait een wat vlagerige zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En het wordt hooguit een graad of 17. Ook vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Tussendoor lange droge periode met opklaringen, een wat afnemende wind en een temperatuur die daalt tot rond een graad of 10. Morgenmiddag wordt het opnieuw zo'n 17 graden. Ook morgen zien we een mix van zon, wolken en stapelwolken die af en toe ook weten uit te groeien tot een enkele forse bui.
7: Dan de ANWB verkeersinformatie. Er zijn 2 vertragingen. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Lunette 7 minuten. En de N303 Harderwijk richting Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten vertraging. Er wordt geflitst op de N305 de Biddingringweg in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 0,9. En aan de Ochoa-weg in Lelystad ook in beide richtingen. Heb je nou nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Jordi en Odeke die zijn voor Studio Flevoland in het Waterloopbos in Marknessen. En of ze het droog houden, zie je zo.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De Traveling Wilburys en Handle with Care, oftewel doe voorzichtig. Een beetje vrij vertaald in het Nederlands. En dat geldt ook wel voor de plek waar Odeke en ik vanmiddag zijn. We zijn namelijk in het Waterloopbos in Marknesse. Dan moet je heel voorzichtig zijn natuurlijk met al die oude waterloopkundige werken. Er is ook genoeg te zien wat betreft de planten en alle dieren die hier te vinden zijn. Maar het enige wat ik nog niet heb gedaan vanmiddag is het spreken met bezoekers. Ik ben wel heel benieuwd of ze er zijn vanmiddag of dat zij zich hebben laten tegenhouden door het weer. Straks probeer ik ze te vinden.
1: Studio Flevoland, buiten de deur.
2: En buiten de deur zijn we. Het zonnetje is nu eindelijk weer een beetje doorgebroken. En ik loop hier niet alleen. Ik loop hier over het wandelpad met Eva Vriend.
3: Goedemiddag.
2: Ja, Eva, iedereen in Flevoland kent Eva Vriend natuurlijk. Historicus. En ook schrijver van dit boekje. De Waterzoon. Het was vorig jaar de essay van de Maand van de Geschiedenis. Gaat over Jacques P. Thijssen. Wij, de wat oudere luisteraar, wel bekend van onder meer de Verkade plaatjes. Hè?
3: Ja, zeker. Hij schreef de Verkade albums vol. Hè? Dan kreeg je een plaatje bij een rolkoek of een rol beschuit. En sinds begin 20e eeuw, dus rond 1900, kwamen de eerste uit. En het waren hele populaire albums. Beetje de Freek Vonk van die tijd.
2: Ja. Nou, Jacques P. Thijssen dus en zijn zoon Jo Thijssen. Daar gaan we het ook over hebben. Want eigenlijk op deze plek hier in het Waterloopbos komen die twee, die vader en die zoon, samen. Hoe dat zit, dat ga ik met Eva bespreken. Eva, Jacques P. Thijssen, de man van de natuur. Maar wie is Jo dan, de zoon?
3: Ja. Nou, dus Jo Thijssen was zijn oudste zoon. En die is civiele techniek gaan studeren in Delft. En die werd waterstaatkundige. En hij is de directeur en de oprichter van het waterloopkundig laboratorium. Dat is begonnen in Delft in de jaren 20 van de vorige eeuw. Maar later heeft dat ook een buitenlaboratorium gekregen. En daar zijn jullie natuurlijk vandaag te gast.
2: We gaan zo over de familiedynamiek spreken van de familie Thijssen. Want daar zit nog wel wat een verhaal aan vast. Maar eerst even, je werd gevraagd om dat essay te schrijven. Ja. Dan ga je op zoek naar inspiratie. Jij liep in het Waterloopbos.
3: Ja, vroeger, eigenlijk waar we nu lopen, dus tegenover de Deltagoot, daar was altijd een kinderbos, een soort van kabouterbos. En daar stond één bordje waarop het heel kort het verhaal van Jacques P. Thijssen en Jo Thijssen stond. Hè. Dus Jacques P. Thijssen was de oprichter van natuurmonumenten. En zijn zoon was dus later hier de directeur-oprichter. En ik vond dat heel erg interessant, omdat Jacques P. Thijssen als vader natuurlijk en als oprichter van natuurmonumenten de natuur wilde beschermen. En Jo als civiel technicus, als waterstaatkundige, was betrokken bij de aanleg van de afsluitdijk, bij de dienst Zuiderzeewerken, bij de aanleg van de polders. Die greep juist in de natuur.
2: Ja, die maakte de natuur kapot.
3: Ja, nou kapot, maar zijn uitgangspunt was natuurlijk veiligheid. Hè. Die dijken moesten ons land beschermen. Hij was ook betrokken bij de Deltawerken na de watersnoodramp van 1953. Dus die Jo Thijssen, die dacht eigenlijk niet zo na over de gevolgen van al die dijken en die inpolderingen voor de natuur. Terwijl zijn vader juist stond voor het beschermen van de natuur.
2: In hoeverre heb je daar nou heel veel informatie over kunnen vinden? Hoe zijn met z'n tweeën omgingen of hierover dachten. Want ze lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan.
3: Ja, dus ik ben natuurlijk dan als historicus probeer ik daar zoveel mogelijk bronnen bij te vinden. En het interessante is dat zowel Jacques P. als zijn zoon Jo enorme vakidioten waren. Dus ze hebben allebei heel veel geschreven. Maar Jo dus vooral over de waterstaatkunde en over al die modellen die we hier in het bos hebben. En Jacques P. Vooral over de natuur. Maar over die persoonlijke relaties schreven ze eigenlijk veel minder. Maar ik heb wel wat dagboeken gevonden. En Jacques P. heeft heel veel brieven geschreven. En ik heb zijn nazaten, dus kinderen, kleinkinderen, geïnterviewd. Dus zo ben ik er toch al achter gekomen hoe zich dat min of meer heeft ontwikkeld.
2: En nu zijn we in het Waterloopbos. Dit was na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan. Maar rond de jaren 90 kwam de computer. Ja. Hoefde er niks meer hier uitgezocht te worden. Kon je allemaal computermodellen vullen. Dus toen sloot dit. Heeft de natuur dit overgenomen? Dat is eigenlijk ook weer een soort parallel met waar zij zich mee bezig hielden. Hè? Vader en zoon dan.
3: Ja, ik heb daar ook wel een soort van fantasie over gehad. Hè? Stel dat Jacques P. en Jo hier nou samen hadden rondgelopen. En hoe zouden ze daar dan naar hebben gekeken? En eigenlijk komt uiteindelijk vandaag de dag de natuur en de techniek natuurlijk heel mooi samen hier. En wat nu vandaag de dag ook wel wordt gesteld in die waterstaatkunde, we moeten ook luisteren en leren van natuur. We hebben de natuur ook nodig om bijvoorbeeld op een duurzame manier dijken te gaan versterken. En dat zijn eigenlijk lessen die je vandaag de dag in gebieden van natuurmonumenten zoals hier ook kunt leren. Dus het is eigenlijk wel heel mooi dat dat samenkomt.
2: Ja. En als er tegenwoordig wordt gekeken naar hoe moeten we ingrepen doen om het veilig te houden, kijken we ook meteen van hoe betrekken we daar de natuur, het natuurelement erin mee. Hè?
3: Ja, dus ik heb dat essay waar je net over begon, is vorig jaar uitgekomen en is dit voorjaar een nieuwe editie uitgekomen. Daar heb ik ook een hoofdstuk geschreven over de versterking van de IJsselmeerdijk tussen, laten we zeggen, de Ketelbrug en Lelystad. Waar ze ook nadrukkelijk proberen als waterschap Zuid-Zeeland om dat op een zo natuurlijk mogelijke manier te doen. En waar ze dus eigenlijk de lessen van Jacques P. Gebruiken om die dijken van Jo op een natuurvriendelijke manier te versterken.
2: Laten we hier even wachten, want het boek is opnieuw uitgekomen in hardcover.
3: Ja, hardcover, is voor auteurs heel fijn. Ja.
2: Allemaal mooie foto's aan toegevoegd.
3: Ja,
2: maar ook, ik moet het even goed openen, want dan kunnen we het ook nog eventjes laten zien. Ook van die verkadeplaatjes zitten ertussen.
3: Ja, ik zal het even...
2: Ja, ik heb hier... jij hebt een mooie vlinder.
3: Ja, dit is het Klein Hoefblad. Al die plaatjes zijn mooi.
2: Ik heb een waterwilg bijvoorbeeld.
3: Ja, we hebben geprobeerd om allemaal plaatjes uit te zoeken die wat betrekking hebben bij het water. Omdat natuurlijk Jo Thijssen zo met het water bezig was. Dus in deze hardcover staan kleurenplaatjes en staan ook zwart-wit foto's. Onder andere van modellen hier, van Jo Thijssen van zijn leven eigenlijk.
2: Met dit boekje... wek je ook natuurlijk weer de interesse van een heel groot publiek. Hè? Die komen hier dan ineens toch maar even een kijkje nemen.
3: Ja, ik weet het niet.
2: Met een soort ambassadeur word je inmiddels van Flevoland en omstreek.
3: Dat weet ik niet helemaal. Maar het is natuurlijk gewoon... Ja, ik vind dit zo'n fascinerend verhaal. Dus het zou tof zijn als mensen daardoor geprikkeld raken. Maar ik denk op zich dat dit bos ook voor zich spreekt in al zijn schoonheid.
2: Jij wandelt hier wel?
3: Ja, zeker.
2: Waar wandel je graag naartoe?
3: Nou, ik probeer wel altijd een beetje met alle respect van die betonnen paden af te komen. En vooral waar die modellen het meest natuurlijk zijn en het meest overwoekend zijn. Dat vind ik wel hele toffe plekken, moet ik zeggen.
2: Nou Eva, dankjewel. Ja, de Waterzoon in hardcover versie ligt dus nu in de boekwinkel. En daar zitten dus allemaal hele mooie illustraties bij die je vroeger misschien in je verkadeboek had zitten. Zometeen praten we verder over weer een ander verhaal uit het Waterloopbos. En Jordi die gaat op zoek naar bezoekers.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Natuurlijk een oudje van de Beatles. Ja, dat maakt ons weer vrolijk. De zon is hier gaan schijnen in het Waterloobos. We zijn hier nog tot 5 uur vanmiddag. Jordi die bevindt zich ergens in het bos. En die heeft, nou als het goed is, bezoekers bij zich. Ja, of niet. Want het is een regenachtige dag. Ik ben benieuwd wie die gevonden heeft.
1: Ja, op fietsen. Ik ben gewoon aan het lopen vandaag in het Waterloobos en ik heb bezoekers gevonden. Eigenlijk 30 seconden voordat we in de uitzending zouden komen, kwam ik in één keer Frans en Liesbeth tegen. Goedemiddag.
2: Hi.
1: Hallo Frans.
3: Dag.
1: Waar komen jullie vandaan?
2: We komen uit Ede, maar we staan hier in Ossenzijl op de camping.
1: In Ossenzijl, dat is goed te doen. En hoe zijn jullie hier dan gekomen, Frans, met de fiets?
3: Vandaag zijn we met, we zouden met de fiets, maar met een lekke band werkt dat niet. Dus toch met de auto.
1: Ja.
3: En voor het weer is dat niet zo erg.
1: Ja, inmiddels is het zonnetje erbij gekomen, Liesbeth.
2: Ja, zo af en toe, hè.
1: Ja.
2: Het is tussen de buien door vandaag, maar prima om hier rond te lopen. Ja.
1: Hoe vaak zijn jullie hier al geweest in het Waterloobos?
3: Nog niet, voor de eerste keer vandaag.
1: En wat was het dan dat je dacht van hier wil ik een keer naartoe samen met, ik neem aan dat dit je vrouw is.
3: Dit is mijn vrouw inderdaad. Ja. Nou, we zijn hier 2 weken op de camping en we zoeken gewoon de natuur op en kijken wat we kunnen zien. En we zijn bij het VVV-kantoor geweest, zeg ik even, hier vlakbij. En daar werd dit geadviseerd.
1: Ja.
3: En dat valt niet tegen.
1: Nou ja, ik weet niet hoe lang jullie hier al in het bos zijn eigenlijk.
2: We hebben nu 3 waterwerken gezien. Okay. Dus we hebben nog een paar te gaan.
1: Begreep je er wat van, die waterwerken?
2: Het begint met de deltawerken. Dus dat is een duidelijke inkomen. En we hebben de AR-app geprobeerd. En dan kan je in ieder geval de waterloop zien. Dus dat maakt ook wel wat duidelijk.
1: Ja. Ja. En wat zijn jullie verder nog van plan om hier allemaal te gaan ontdekken, Frans?
3: We lopen de route gewoon af.
1: Hallo.
3: Het is een beperkte route, 3 kilometer. En volgens mij 8 werken dat we gaan zien. Net de Maasvlakte gezien. Dus gewoon zien hoe ze eigenlijk nog niet zo heel lang geleden, een jaar of 40 terug zeg maar, werkten zonder computers om toch te kijken hoe het water stroomt.
1: Ja. Ja, bijzonder dat jullie hier dan voor het eerst zijn en eigenlijk al precies weten wat hier gedaan is zoveel jaren geleden. Jullie hebben je wel ingelezen, zegt Liesbeth.
2: Ja, we hebben een goed verhaal gehoord.
1: Ja, ja. En goed onthouden ook. Nou, ik ga jullie niet langer storen, want jullie willen natuurlijk veel meer dingen ontdekken hier in het bos. Veel plezier erbij en heel fijne vakantie ook nog. Wanneer ga je weer terug naar Ede?
3: Over 2 weekjes.
1: We
3: mogen nog even, we zijn er net.
1: Dus. Nou, geniet ervan samen. Dank jullie wel.
2: Oké, bedankt.
1: Doeg. Ik wilde nog zeggen, je kunt wel merken dat het zonnetje weer schijnt. Iedereen is vrolijk, zo ook deze bezoekers hier in het Waterloobos. Zometeen na 4 dan zijn we bij je terug voor het laatste uur. Dus blijf erbij.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik sta met een kaartje in mijn hand en er staat op groeten uit het Waterloopbos.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Om allemaal te bekijken. En, oh, hoor je dat?
3: Ja, prachtige donderklap.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand zich meer voorstellen, een ponstypiste.
1: Maar wat doe je dan?
4: Ja, ponskaarten, dus net als typen.
0: Dit is Flevoland.
2: Ik sta hier naast Chris van Kooten, excursieleider hier in het Waterloopbos. Chris, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
5: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeenteraad van Lelystad is boos op het college van burgemeester en wethouders. En het nieuwe seizoen voor de profvoetballers van Almere City FC begint op zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Dit en meer in het regionieuws van 4:30.
10: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgename eiste de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn 3 vertragingen op dit moment. De A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein 10 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en Hoevelaken 5 minuten. En de N303 Harderwijk richting Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Putten-Oost 7 minuten vertraging. Er wordt geflitst aan de Hospitaaldreef in Almere in beide richtingen. De N305 de Bidding Ringweg in Dronten bij hectometerpaal 0,9. De Ochoa-weg in Lelystad in beide richtingen. En de Veluwe-dreven in Almere in beide richtingen wordt geflitst. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Studio Flevoland is live vanuit het Waterloopbos. Zometeen hoor je meer.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Ik heb een superpijn.
18: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Dr. Alban was dat bij Flevoland en Sing Hallelujah. Ik ben er even bij gaan zitten hoor. Het zonnetje schijnt weer. Even bijkomen. Ik zit op het terras van het proeflab hier in het Waterloobos in Marknesse, waar je ook wat kunt eten of wat kunt drinken. En wat schetst mijn verbazing? Wie zit er achter mij? Ik loop gewoon even naar hem toe. Kom mee. De weerman, de oud-weerman van Omroep Flevoland, Robert de Vries.
1: Hoe is het nou mogelijk?
0: Wat doe jij hier?
1: Even lekker van het zonnetje genieten.
0: Want je woont hier in de buurt natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: Hoeveel kilometer heb je er al op zitten?
1: Een paar kilometers gewandeld hier hoor, maar dat kun je wel in het bos hier.
0: En? Kijk eens even, het zonnetje schijnt gewoon.
1: Ja joh, en een prachtige wolkenlucht trekt voorbij. Een fantastische onweersbui net. Genieten.
0: Robert, heel veel plezier hier nog. Geniet van je watertje.
1: Ja.
0: En in het Waterloobos kun je dus ook gewoon bekende Nederlanders tegenkomen.
2: Studio Flevoland, buiten de deur.
3: Ja, en het Waterloobos was vroeger het waterloopkundig laboratorium. En wat je daarover kan zeggen, ze deden allemaal mooie proeven. Ze onderzochten waterstromen en van alles. Maar wat je daar ook over kan zeggen, is dat het voornamelijk mannen waren die onderzoeken deden. Want zei je vroeger techniek, dan zei je mannen. Maar gelukkig is het niet meer de jaren 50 of de jaren 60. Nee, tegenwoordig doen ook vrouwen aan techniek. Naast mij heb ik Voske Pesman. 6 VWO-scholieren zit op haar eindexamen uitslag te wachten. Van het Emil Werda College. Voske, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoe spannend is dat dat eindexamen eraan komt? Dat je dan eindelijk weet of je geslaagd bent?
4: Ja, het is wel spannend, maar blij dat het afgerond is.
3: Nou, daar gaan we het niet over hebben. Parkeren we even die zenuwen daarvoor. Want jij bent hier met een bijzondere reden. Want jij hebt namelijk een eigen waterloopkundig model gemaakt. Hè? Wat heb je gemaakt?
4: Ja, inderdaad. Ik heb voor mijn eindopdracht heb ik een waterloopkundig model gemaakt die eigenlijk golven demonstreert. Dus we hebben wat inspiratie opgedaan uit de werkende modellen die hier in het Waterloobos staan. En uiteindelijk is er deze creatie uitgekomen.
3: Ja, ik ga hem even proberen. Het is eigenlijk een soort glazen kist. Hè? Er zit water in. Het is op elektra aangesloten. En dan zit daarin een of andere schuif. Wat is het?
4: Ja, het is eigenlijk een soort mechanisme dat het water naar voren duwt.
3: Okay. Er zit hier een knopje, een groen knopje. Mag je op drukken dan, denk
4: zeker.
3: Ik. Hè? Mag ik het doen?
4: Ja.
3: Oké, dan ga ik het zo. Oh, het begint te bewegen. Ja, wat doet hij?
4: Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat de knop een signaal doorstuurt naar het printplaatje wat in het mechanisme zit. En die stuurt het weer door naar het model of naar een module die de motor aanstuurt om dat plaatje in beweging te brengen. En uiteindelijk zal het dus goed aan het einde van de bak zichtbaar zijn hoe de golven worden gemaakt.
3: Ja, want het water dat slaat eigenlijk tegen een soort schuine plaat aan. Hè? En daar kan ik de golvenbeweging ook wel zien. Ook als ik naar de zijkant een beetje kijk, zo dat, naar dat wateroppervlak, dan zie ik ook die golfjes ontstaan.
4: Ja, inderdaad. Want die zijkant, het is eigenlijk een talud noemen we dat. En dat is een beetje vergelijkbaar met een dijk. En die heeft ook 3 verschillende standen. Waardoor ook, net zoals wat in het Waterloobos werd toegepast, verschillende soorten gradenhoeken kunnen worden vergeleken. En wat dat doet met de remming van de golven.
3: Ja. Dus dit is eigenlijk techniek die oude onderzoekers ook hebben gebruikt.
4: Ja, inderdaad. We hebben een beetje inspiratie opgedaan vanuit een werkend model hier in het Waterloobos. Want vroeger werden echt golven getest en de invloed van dijken op die golven en hoe alles werd geremd.
3: Okay. Ik ga ondertussen nog een keer op het knopje drukken, want dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Komt het water weer langzaam in beweging. Ja, je hebt het over we. Dit heb jij niet alleen gemaakt. Je hebt het met klasgenoten gemaakt.
4: Ja, inderdaad. We zijn aan het begin van het project begonnen met meerdere mensen en hebben het idee uitgewerkt. En ik zelf heb het volledig tot een werkend model en tot echt een realisatie gebracht.
3: Ja. Maar het is niet zo dat jij hebt zitten knutselen op je zolder. Hoe is dat? Ik zie aan de zijkant ook dat er bedrijven aan mee hebben gewerkt.
4: Ja, inderdaad. Ik heb lokale bedrijven in de Noordoostpolder gevonden die zouden willen meewerken met dit project. MCM heb ik bijvoorbeeld gevraagd. Die heeft geholpen met
3: een soort machinebedrijf uit Marknesse.
4: Ja, staalbedrijf uit Marknesse. En die heeft geholpen met technische tekeningen maken en het roestvrij staal en alles in elkaar te zetten.
3: Ja. Werkte het eigenlijk meteen? Ik ga meteen weer op het knopje drukken hoor.
4: Nee, we zijn tegen heel veel tegenslagen gekomen. Dus er waren wat designfoutjes in mijn eigen design. En vervolgens heeft MCM dat aangepast. En ik heb ook meegeholpen met de bouwen, het in elkaar zetten. En dat ging ook niet al te soepel.
3: Nee. Nou heb je dit gedaan voor een opdracht voor Technasium. Hè? Dat is eigenlijk een soort extra traject wat je naast je gewone huiswerk maakt eigenlijk. Hè? Dan moet jij wel heel veel interesse hebben in techniek. Ga je daar ook wat mee doen?
4: Nou, ik ben breed geïnteresseerd, maar ik ga geneeskunde studeren.
3: Oh, dat is echt iets heel anders, ja.
4: Inderdaad, ja. Maar de combinatie met techniek en geneeskunde zou ik ook heel leuk vinden. Ja.
3: Even over dit apparaat. Wat gaat hier nou mee gebeuren? Want het werkt dus perfect.
4: Ja, het werkt inderdaad. Er zijn nog een paar kleine aanpassingen die worden gedaan. En uiteindelijk zal het laten zien worden bij speciale gelegenheden.
3: Oh ja. En hoe lang heb je er nou aan moeten werken?
4: Ja, ik denk wel 1,5-2 jaar inderdaad. Omdat het proces, je moet ook op bedrijven wachten die bijvoorbeeld het plexiglas produceren. En alle kleine puntjes moeten echt op de i gezet worden. Echt elk detail moet worden bekeken.
3: Ja. Nou, je hebt dus onderzoek gedaan naar hoe de oudere onderzoekers dat deden, hè? De voormalige onderzoekers. Wat viel je daarin op in hun werk? Want je hebt ook echt volgens mij bronnen onderzocht.
4: Ja, we hebben inderdaad iemand gevraagd die echt werkzaam was in het lab. En wat eigenlijk opviel is dat er heel veel variatie was. Dat er heel veel verschillende modellen waren die heel veel verschillende dingen toepasten. En eigenlijk wilden we dat ook in ons eigen model laten zien. Waardoor die talud dus verstelbaar is en mogelijk later kunnen er ook nog andere dingen verstelbaar worden.
3: Ja. Want wat zou je nou zeggen als je dit... ik druk nog maar een keer op het knopje. Die proef, hè? Waar in Nederland kom ik dit tegen, zo'n situatie?
4: Dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Maar vooral die dijken, wat we zien in de zeeën van Nederland. De talud is echt vergelijkbaar met een dijk die de golven dus echt remt.
3: Ja. Dus eigenlijk dit is ook wel een beetje wat er op het IJsselmeer gebeurt. Dat is natuurlijk geen zee, maar wel zo gaat het hier ook.
4: Absoluut, ja.
3: Dus eigenlijk, want de IJsselmeerdijk wordt verzwaard hier. Zou dus jouw model ook voor kunnen gebruiken?
4: Ik denk het niet, omdat dit model meer is om mensen te laten zien wat er vroeger in het waterloopbos werd gedaan. En hoe die golven dus werken. En als je echt specifiek wil kijken wat de remming precies doet, moet er een groter model gebouwd worden.
3: Ik ga nog één keer drukken. En ik wil je heel erg bedanken, Voske, voor je uitleg. En ook voor je mooie model dat je hebt gebouwd. En ja, we gaan voor je duimen dat je morgen de vlag uit kan hangen met je tas. Staat die al in de gang, die vlag?
4: Hij staat al in de gang, inderdaad. Oh. Nu maar hopen.
3: Ja, zie je. Dan heeft ze er alle vertrouwen in dat hij natuurlijk dat ze morgen niet... Word je wel of niet gebeld?
4: Wel, ik word wel gebeld.
3: Je wordt wel gebeld. Nou, we duimen voor Voske. En wij blijven nog heel even hier in het Waterloopbos. Straks hoor je alles over wat voor soort mensen hier nou een bezoekje brengen aan het voormalige waterloopkundig laboratorium.

0: Elvin Bishop fooled around. Nee, fell around. Nee, wat doet hij nou? Hij valt volgens mij... Wordt hij eerst verliefd? Oh, Jordi zegt al fooled around and fell in love. Nee, volgens mij valt hij eerst, wordt hij eerst verliefd en dan gaat hij met de rotzooien. Nou, hij doet in ieder geval iets met dat meisje. Jordi die staat klaar om het te hebben over... Ja, hoe ontvang je al die gasten nou die hier het Waterloopbos willen bezoeken?
1: Studio Flevoland buiten de deur.
2: En Oudeke die stapt nu het karretje in om op weg te gaan naar de volgende locatie. De deur gaat open, ze gaat zitten en scheurt weg nu zo'n beetje. Ik blijf nog even bij het proeflab. Eigenlijk het eerste wat je ziet als je hier het bos binnenkomt. En daar is opeens een karretje eigenlijk waarop staat vraag het de boswachter. Dus de boswachter is ook geregeld hier te vinden om allerlei vragen van bezoekers te beantwoorden. En Kitty die komt net aangerend, Kitty Hogeveen. Eigenlijk een soort van vrijwilligerscoördinator hier van het Waterloopbos. Kitty, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Wat mag ik aan jou vragen eigenlijk over alle dieren die hier leven?
3: Ja, ik ben zelf niet zo heel erg van de dieren, maar ja, probeer het eens.
2: Wat is dit voor beest op de foto?
3: Een weidebeekjuffer.
2: Ja, dat dacht ik al.
3: Knap, hè?
2: Hoe lang ben jij hier al vrijwillige, Kitty?
3: Oh ja, een aantal jaren. Jaren 4 ongeveer. Nou, nee, iets minder. Sinds dat ik met pensioen ben eigenlijk. Dan, ja...
2: En waarom wilde je inzetten als vrijwilliger hier in het Waterloopbos eigenlijk?
3: Ja, dat was voor mij persoonlijk echt de combinatie. Ik heb 45 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt in het natte deel eigenlijk. En toen ik begon met werken, 1979, toen werkte ik op het laboratorium in Lely

0: Ja.
1: En toen jij met pensioen ging, toen dacht je, nu moet ik wat te doen hebben. Ik schrijf me in als vrijwilliger hier.
2: Nou, sowieso wilde ik graag met iets met mensen. En nou, dat zeggen wel meer mensen, hè. Dan kun je ook koffie gaan schenken. Ja, dat is niet zo mijn ding. Ik ben zelf behoorlijk technisch. En ik heb een ontzettende passie voor deze polder. Voor de inpoldering, de geschiedenis van deze polder. En natuurlijk dat waterstaatswerk. En dat kwam dit hier, dat komt het allemaal samen. Ja. De geschiedenis van de polder en de geschiedenis van het waterstaatkundige werk.
1: Ja. Dus. En je bent niet de enige die hier aan het werk is. Er zijn boswachters, die krijgen daarvoor betaald. Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers, hè, die zich inzetten voor dit gebied. Hoeveel zijn er zo'n beetje in totaal?
2: Nou ja, je zegt er zijn boswachters, die krijgen ervoor betaald. Dat klopt, maar we hebben maar een kleine unit eigenlijk hier in Flevoland. En die, we hebben bijna 100, ik denk 70 of 80 vrijwilligers hier. En dat is een heel groot gedeelte van de mensen die werken bijna dagelijks in het beheer. Dus zeg maar de bosbouw, het schoonmaken van de paden, noem maar op. We hebben een aantal gidsen, ook iets van een stuk of 10, 11. We hebben vrijwillige boswachters, zijn er volgens mij 6 of 8. En wij hebben hier in het centrum hebben we gastheren en gastvrouwen. En dat zijn er 12. En ja, wij zijn 4 dagen in de week open. En je voelt hem al aankomen. Dus met 12 mensen is dat best wel even een krap dingetje. Ja. Dus we zijn eigenlijk ook nog wel op zoek naar nieuwe mensen. En dan vooral het allerbelangrijkste is dat je het leuk vindt om verhalen te vertellen. Verhalen te vertellen aan bezoekers. En ze te informeren over waarom het hier eigenlijk is. Maar ook wat ze kunnen zien. En hoe ze ook getriggerd raken, maar ook niet te vergeten, ja, de interesse in natuurmonumenten als vereniging. Ja.
1: Maar goed, je hebt het over bezoekers, maar wat voor bezoekers zie je hier nou eigenlijk? Ik bedoel, hoe groot moet je talenknobbel zijn?
2: Ja, best wel groot. Ja. Het is handig dat je in ieder geval Engels spreekt en soms ook wel Duits. Want er komen best heel veel mensen uit het buitenland. Soms, ik heb een paar weken geleden, vertelde dat vanochtend nog. Kwam er een gezin uit Zuid-Korea. En die man die was bruggenbouwer. En die had in Zuid-Korea had hij al bedacht dat ze naar Europa gingen. Maar dat hij hierheen wilde. Want hier, daar gebeurde alles. Nou, dat is toch fantastisch. Maar ook mensen uit Brazilië, uit Afrika, uit Engeland, overal vandaan. Duitsland natuurlijk, België niet te vergeten. En ja, ook heel veel mensen uit Nederland. En wat eigenlijk opvalt is dat de bezoekers die wij hier krijgen, is zelfs meer van buiten de polder dan van in de polder.
1: Oké. Dat zegt wel iets over hoe bijzonder dit gebied is voor mensen die hier niet wonen. Want ja, misschien mensen uit Flevoland die denken, ja, het zal allemaal wel, daar ga ik niet even naartoe. Maar mensen komen dus gewoon vanuit het buitenland naar dit gebied toe.
2: Ja, en ook heel bewust. Er was, een aantal weken geleden hadden we hier Kanondag. Hè, want wij zijn ook onderdeel van de Kanon van Nederland. Hadden we Kanondag en er was een Belgische meneer. En die kwam hier vragen. Hij zei, mag ik zo'n kaartje mee? Ik zei, ja, natuurlijk. Ik zei, bent u hier vaak geweest? Hij zei, nou. Hij zei, ik was een paar weken geleden, hadden we een weekend. En toen hebben ze in het hotel hierachter gelogeerd. Hij zei, en toen ik thuis was, toen ging hij nog eens verder op de website kijken. En toen kwam hij erachter dat dit was. Hij zei, en toen dacht ik, maar daar ben ik niet geweest, daar moet ik heen. Ja. En die heeft de auto gepakt, is helemaal vanuit, hij kwam uit de buurt van Oostende, is helemaal vanuit Oostende hier naartoe gereden om hier te komen. Nou, hoe gaaf is dat?
1: En laten mensen zich niet tegenhouden door de slagboom die er nu enige tijd staat, want je moet tegenwoordig betalen om hier te kunnen parkeren, hè?
2: Ja, dat merken we eigenlijk niet. In het begin was met name in de polder was er wel wat weerstand tegen. Maar de meeste mensen vinden het eigenlijk helemaal geen issue. En vergeet niet, we zijn natuurlijk niet de enige waar betaald parkeren is. En als je buiten Noordoostpolder woont, dan ben je het ook gewend. Ik bedoel, in Lelystad is betaald parkeren, Almere is betaald parkeren. Nou, overal waar je komt en bij grote evenementen is altijd betaald parkeren. En ja, ik vind zelf het heel slim dat we dit hebben gedaan. Want ja, wij zijn een vereniging, zoals ik al zei. En de leden hoesten het voor een groot deel op. En daarnaast is er natuurlijk subsidie. Maar niet voor al die prachtige werken. Dus daar hebben we het echt nodig. Van onze leden. Maar ook van ja, giften, particulieren, allerlei projecten. Mm-hmm. Dus ja, het is als je veel leden hebt. Dan heb je ook meer stem in Den Haag bijvoorbeeld. Dus dan kunnen we ook dingen beter voor elkaar krijgen als organisatie. Ja, en voor hier is het gewoon belangrijk dat we er werkelijk in een goede staat kunnen houden.
1: Ja. Kitty Hogeveen, dank je wel. Jouw rol als vrijwilligerscoördinator. Je houdt het hier allemaal ook een beetje in de gaten. Natuurlijk met heel veel andere mensen. Ja. Maar je zoekt dus nog naar vrijwilligers. Ja. Even een oproep van 10 seconden. Geef ik jou de microfoon. Mag jij nog even met die uitsmijter eruit gaan?
2: Nou, gaan we gewoon doen. Vind je het leuk om verhalen te vertellen over de Noordoostpolder in combinatie met water? Kom dan hier naartoe.

0: Meld je aan als vrijwilliger. Stuur een mailtje naar flevoland@natuurmonumenten.nl. En dan nemen we contact met je op. En ik hoop dat heel veel mensen zich melden. Het is het leukste als je hier in de buurt woont. Want dan kun je die verhalen goed vertellen.
1: Studio Flevoland buiten de deur.

0: is Flevoland.
1: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 3 minuten over half 5, goedemiddag. De gemeenteraad van Lelystad is boos op het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft eind vorig jaar zonder toestemming van de raad een projectbureau opgezet voor de woningbouw in het stadshart. En daarmee schond het college het budgetrecht van de raad. Wethouder Appelman erkende dat gisteravond. Hij zegt het toe de raad schriftelijk te informeren over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Op 30 juni stemt de raad over een budget van 8 ton per jaar voor projectorganisatie. Burgemeester Hein van der Loo heeft de gemeentelijke erepenning uitgereikt aan de Almeerse Marie-José Reuzelaars. Ze krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor kunst, architectuur en cultuur in de openbare ruimte. Reuzelaars was onder meer vrijwilliger bij Museum de Paviljoens en werd later stadsgids. En ook is ze medeoprichter van Stichting Decor, die zo'n 150 kunstwerken in Almere documenteert en behoudt. En het nieuwe seizoen voor de profvoetballers van Almere City FC begint op zaterdag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Dat blijkt uit een conceptprogramma voor de keukenkampioendivisie dat vandaag bekend is gemaakt door de KNVB. De meeste wedstrijden van Almere City worden komend seizoen op de vrijdagavond gespeeld, maar er staan ook een paar duels op zaterdag gepland en 2 op maandag. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws lees je op onze site omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een item over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Hij heeft aangifte gedaan. Oud-burgemeester van Leeuwarden en 50-plus prominent Geert Dales krijgt 80 uur taakstraf. Hij schold een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi online. Volgens de rechter is hij schuldig aan belediging, smaad en doxing.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag
0: breekt regelmatig de zon door. Er zijn echter ook flink wat stapelwolken aanwezig. En uit die stapelwolken valt van tijd tot tijd een bui. Bij een pittige bui is ook onweer en hagel mogelijk. Er waait een wat vlagerige zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En het wordt hooguit een graad of 17. Ook vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Tussendoor lange droge periode met opklaringen, een wat afnemende wind en een temperatuur die daalt tot rond een graad of 10. Morgenmiddag wordt het opnieuw zo'n 17 graden. Ook morgen zien we een mix van zon, wolken en stapelwolken die af en toe ook weten uit te groeien tot een enkele forse bui.
11: Dan nog het verkeer van de ANWB. De A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport. 5 minuten vertraging. De A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en afrit Elspeet 6 minuten. En de N303 Harderwijk Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten vertraging. Er wordt geflitst op de N305. De Biddingringweg in Dronten is dat in beide richtingen bij hectometerpaal 0,9. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flits. En zo dadelijk schakelen we weer over naar het Waterloopbos in Marknesse. Daar zijn Jordi en Odeke voor het laatste halfuurtje van Studio Flevoland buiten de deur.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Een van die vele liedjes van niemand minder dan Madonna. Dit was Into the Groove. Studio Flevoland is buiten de deur vandaag op deze woensdagmiddag. We zijn nog steeds in het Waterloobos. Het komende half uur hoor je daar ook nog veel meer verhalen over. Dus ik zal je, als ik jou was, zou ik je radio of televisie nog niet uitzetten. Want we hebben heel nog wat voor jou in petto.
1: Studio Flevoland buiten de deur.
2: Ik heb begrepen dat ik wat goed om me heen moet kijken hier waar ik nu sta. Ik sta namelijk bij de haven van IJmuiden. Een van de waterloopkundige modellen die recent is opgeleverd. Nadat het is onderhouden of gerestaureerd. Maar er moeten hier dus ergens ijsvogeltjes zijn, hoor ik van Tim Kreets, de boswachter hier. Tim, heb je er al eentje gespot?
3: Ik heb hem wel gehoord, maar nog niet gezien. Nee. Dus ik zit ook om me heen te kijken.
2: Maar dan. Wat hoor je dan?
3: Heel hoog piepen.
2: Echt zo, ja?
3: Wow. Ja, je daagt mij nu uit om geluid te maken, inderdaad, ja. Nee, ik kan het eigenlijk niet nou. Het is echt heel hoog piepen, maar ze zijn op het moment heel sneaky. Want ze hebben ook jonge vogels en dan laten ze zich niet zo horen op het moment.
2: Okay. Ja. Maar waarom zitten ze hier? Want ik zie geen visjes in het water of zo.
3: Ja, ze zitten er wel. Kikkervisjes, kleine visjes. En het Waterloobos is natuurlijk gewoon super waterrijk, zoals de naam al zegt. Dus dat is voor die ijsvogels echt een walhalla om hier te zitten. Ja.
2: Vertel eens, want we staan in de haven van IJmuiden. Dus eigenlijk is dit een miniatuurversie van IJmuiden. 1 op 100 of zo, ja. Is dat, hè?
3: Klopt, ja. Model van 1 op 100. Model uit 1956. Dus een van de oudere modellen hier in het waterloopkundig laboratorium. En ja, toen we ook hier kwamen, was hier niks van over. Het was bos. En dat hebben ze toen in het verleden wel vrijgegraven. Maar het was nooit eigenlijk teruggebracht naar wat het in het verleden was, dat 1956 model. En dat hebben we recent gedaan.
2: Ja. Er zit heel veel werk in, hè, om dat zo op te knappen. Dat is hier ooit neergelegd door onderzoekers die misschien niet helemaal doorgeleerd waren in hoe je een tegeltje moest zetten of zo. Dan ga je het opknappen. Dan sta je voor de keuze. Ga ik het heel gelikt eruit doen zien of gaan we het toch brengen zoals het was?
3: Ja, het is eigenlijk een beetje denken zoals die mannen en vrouwen vroeger deden. Het onderzoek moest heel precies gebeuren. Dus de meetsituaties waren super precies. Maar dingen die gewoon functioneel moesten zijn, moesten functioneel zijn. Dus ja, dan was het gewoon metselen zoals je maar doet. Doe maar wat, even in die zin gezegd. Sommige stukken heel super precies, sommige stukken doe maar wat. Ja, en dan gaan we een beetje denken zoals die mannen en vrouwen. En dat betekent soms ook de aannemer die hier werkt een beetje opnieuw opvoeden.
2: Ja, lukte het een beetje dat opnieuw opvoeden?
3: Het heeft even 2 dagen gekost. Maar daarna hebben ze inderdaad eigenlijk precies gedaan zoals het in de jaren 50 ging. Echt gewoon met de hand. Een beetje boetseren, klei opbrengen, cement afsmeren. En als je dan foto's van 1950 ziet en de foto die ik een paar weken geleden maakte. We hadden kleur in de foto's, maar verder zag het hetzelfde beeld eruit.
2: Ja. Nou, ik moet dit dus eigenlijk in mijn hoofd 100 keer groter maken dan dat het nu is. Hè, want dat betekent 1 op 100 eigenlijk. Hè. En dan sta ik midden in de haven van IJmuiden. Maar kun je het een beetje beschrijven? Wat zie ik hier eigenlijk allemaal?
3: Ja, eigenlijk het onderzoek ging er eigenlijk naar uit van hoe zorgden we ervoor dat grote schepen die haven veilig binnen konden komen. En zonder dat ze lagen te klotsen aan de wal hun lading konden uitladen. En daarvoor had je dus eigenlijk grote dammen nodig in zee. Daar ging het met name om. Dat hebben ze hier vooral onderzocht. Maar daarvoor had je dus wel die haven volledig op miniatuur nodig. Dus die mannen en vrouwen gingen naar IJmuiden met hun meetlint opmeten hoe groot is die haven. En die werd je dan precies op schaal weer helemaal nagebouwd. Poetserend met de kleine klosjes en een touwtje hier en een streekje daar. En zo ziet hij er precies zo uit zoals hij eigenlijk vandaag de dag er nog steeds ligt.
2: Ja, want eigenlijk ligt een grote, ja, ik noem maar even oneerbiedig, een grote bak met water. Maar aan de zijkant, een soort inlaat, of dat je daar is dus denk ik de havenmond. En dan zitten er allemaal van die zijweggetjes in of zo. Ik weet niet hoe je het moet noemen.
3: Ja, nou, dat zijn feitelijk de havens. Daar hebben we de Haringhaven liggen, de Vissershaven. Eigenlijk al die havens die in IJmuiden lagen, werden hier nagebouwd. Want ze wilden gewoon kijken van, stel je voor, je hebt hele hoge golven op zee. Komt dan al dat zand uit de zee, komt dat ook in die haven? Slipt zo'n haven dicht? Ja, dat kon je alleen maar onderzoeken door die haven op schaal na te bouwen. En nou ja, dat hebben ze eigenlijk gedaan. In de verte horen wat stromen. Dat is het Noordzeekanaal. Ook dat werd aangelegd. Want ja, dat Noordzeekanaal mondde uit in die haven in IJmuiden.
2: Maar betekent dat dit zogenaamde Noordzeekanaal net zo hard stroomt als het echte Noordzeekanaal?
3: Maar ja, eigenlijk wel, maar alles is op schaal. Ja. En dat is het grappige. En we merkten ook dat toen we hier bezig waren met de restauratie, vonden we heel veel bakkeliet. Ja, mensen kennen dat misschien nog wel van de oude telefoons of van de lichtknoppen. En waarom lag je zoveel bakkeliet? Nou, we kwamen erachter dat bijvoorbeeld zand kan je wel qua grootte verschalen, maar niet qua gewicht. Toen heeft men uitgevonden in de jaren 50 dat bakkeliet, dat lijkt op verschaald zand. Zand min 100 keer zo klein. Dus daar bleek al die bakkeliet vandaan te komen. Dus dat zijn eigenlijk een soort van archeologische opgravingen doen we hier dan. En dan denk je, waarom ligt dat bakkeliet? En dan ga je zoeken en navragen. En uiteindelijk leer je dan, Oh, dat was dus eigenlijk om zand te simuleren in zo'n haven.
2: Ja. Zou die nu nog functioneel kunnen zijn om weer onderzoek te doen naar die haven? Of is dat toch te veel uitgekleed nu?
3: Nou, in principe zou dat best wel kunnen. We missen één heel belangrijk ding en dat zijn onze golfmachines. We hadden hier 8 golfmachines op een rij staan om die Noordzee na te bootsen. Nou ja, die golfmachines die zijn zo ver heen, die konden we niet meer herstellen. De hoop is er nog wel dat we misschien over een jaar misschien weer één machine hebben, want dan zie je echt hoe het werkte. Maar in principe zou je dan gewoon datzelfde onderzoek kunnen doen zoals men in de jaren 50 deed.
2: Ja. Nou liggen er zo'n 30 van dit soort modellen hier in het Waterloobos. En niet alles kan je nog zien, want sommige liggen inderdaad nog gewoon onder de takken en het mos. Maar er zijn wel 200 onderzoeken gedaan hier in al die jaren. Dat betekent dat sommige misschien wel dubbel gebruikt zijn voor verschillende onderzoeken van die modellen. Wat is hier allemaal onderzocht nog meer? Of is dit gewoon alleen voor IJmuiden geweest?
3: Nee, ze zijn hier begonnen met IJmuiden. En toen dachten ze, nou ja, we hebben zo'n model hier liggen. IJmuiden was klaar. Oh, we hebben een aanvraag van de haven van Scheveningen. Nou, dan bouwen we hem iets om en dan gaan we die haven van Scheveningen doen. Hier ging het zelfs zo ver dat er een aanvraag kwam uit Dubai. De haven van Dubai is getest. We vonden hier tijdens de restauratie allemaal bulten met stenen. Dat je denkt, wat is dit? Het zijn bulten met stenen die wel heel systematisch liggen. Bleek de haven van Lagos te zijn. Dus er liggen hier eigenlijk 5-6 havens over elkaar heen gestapeld.
2: Ja, maar zien we daar nu nog wat van terug of alleen IJmuiden?
3: Hier zien we IJmuiden, maar in de verte zien we daar wat riet staan. En dan zie je wat stenen omhoog komen. Dan denk je, nou dat is een hoopje stenen. Maar dat is dus, als je van bovenaf kijkt, is dat dus de haven van Lagos ook 1 op 100.
2: Ja. Nou hadden we het er al eerder over in deze uitzending. Ja, dit is de derde of 3,5ste model wat opgeknapt is. Wat is het volgende eigenlijk wat gedaan wordt?
3: Ja, dat ligt er ook een beetje aan. Stel je voor, ik zeg altijd zo, als nu het havenbedrijf Rotterdam betelt, want we hebben de haven van Rotterdam liggen en zegt, wij willen een donatie doen om die haven, dan beginnen we morgen met die haven. Daar is niet precies een volgordelijkheid in. We gaan nu kijken, bijvoorbeeld model Westervoort, ligt helemaal achterin. Dan gaan we eens kijken of we daar kleine werkzaamheden kunnen doen. Dus we hebben daar nog niet een vaste stramine. Dat heeft ook een beetje te maken van wanneer en waar komen de financiën vandaan.
2: Nou is mijn topografie niet heel erg goed. Westervoort, waar ligt dat?
3: Ja, de Westervoort. Ik ben een geboren Arnhemmer. Ik kom uit Arnhem. Daar ligt de splitsing van de Rijn en de IJssel. Dat hebben we hier ook liggen. Je kan hier dus in IJmuiden staan. En over 10 minuten lopen staan we dus op de splitsing van de Rijn en de IJssel. Bij Arnhem, bij Westervoort.
2: Ja. Nou, mensen die niet meekijken, die zien niet die twinkeling in de ogen van Tim. Want die wordt echt heel erg enthousiast van het Waterloobos. En terecht. Het is echt een supermooie plek. We zijn hier al de hele middag. We zien van alles voorbij komen. Heel veel water horen we. We horen veel kikkers. We zien ontzettend veel libelles. En we horen ontzettend veel verhalen. Blijf nog bij ons tot 5 uur vanuit het Waterloobos. Tim, dankjewel.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Olivia Dean en Sam Fender was dat volgens mij met Rain Me In.
1: Studio Flevoland buiten de deur.
0: Het zit er alweer op, deze uitzending vanuit het Waterloobos bij Mark Nessen. En wat heb ik in ieder geval ontzettend veel geleerd over wat hier allemaal te zien is en te beleven is. En wat de verhalen zijn van dit bos. Je kon dat allemaal live horen bij ons op radio en televisie. Maar ben je later ingeschakeld, alles is ook terug te kijken op onze website later vanmiddag. omroepflevoland.nl/gemist. En ik sta nu op de plek waar het eigenlijk allemaal begon eerder vanmiddag. Hier had Oudek het allereerste gesprek, namelijk bij de Delta werken. Oudek en ik zouden samen het programma afsluiten, maar ze is verdwaald in het bos, ergens met het karretje. Ze komt vanzelf wel hier naartoe, denk ik. Voor nu dank ik jou voor het kijken en het luisteren. Dank aan alle medewerkers van het Waterloobos en ook natuurlijk de vrijwilligers, de technici van Omroep Flevoland en ook de mensen in de studio. Zometeen op de radio het nieuws uit Flevoland en ook op televisie. Dit is Flevoland. Heel graag tot morgen, dan weer vanuit Lelystad.
1: Studio Flevoland buiten de deur.

0: Otis Redding is sitting on the dock of the bay. Ik had al afscheid genomen, maar ik wilde toch nog wel even melden dat de volgende stem...
1: Hallo, ik ben er weer.
0: Veilig is aangekomen.
1: Nou, noem het maar veilig. We gingen hier met het elektrische wagentje. Als Max Verstappen door de bocht. Echt een soort chicane was er niks bij. Maar de bestuurder Martijn, topvent, die heeft ons hier... Het was net 2 seconden te laat, maar... Ik ben er toch aangekomen.
0: En nu is het einde van de uitzending. We gaan nog de kroeg in, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Iedereen die aan dit programma heeft meegewerkt, ook in de studio, hier in het Waterloobos, hartelijk dank. We voelden ons enorm welkom hier. Volgende maand zijn we weer buiten de deur. Dan zijn we buiten binnen de deur, want dan zijn we bij Almere Jungle. Bestaat dit jaar 10 jaar.
0: Dat volgende maand, maar morgen zijn we er ook. Gewoon weer samen vanaf 3 uur. Tot dan!
2: Dit is Flevoland.
1: Ik sta met een kaartje in mijn hand. En er staat op groeten uit het Waterloobos.
2: Ook dit is Flevoland.
0: Om allemaal te bekijken. En... Oh, hoor je dat?
3: Ja, prachtige donderklap.
2: En dit is ook Flevoland.
4: Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand zich meer voorstellen, een ponstypiste.
1: Maar doe je dan?
4: Ja, ponskaarten, dus net als typen.
2: Dit is Flevoland.
1: Er zit hier een knopje, een groen knopje. Mag je op drukken dan, denk ik. Mag ik het doen?
4: Ja.
1: Oké, dan ga ik het zo... Oh!
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
7: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeenteraad van Lelystad is boos op het college van burgemeester en wethouders... omdat het eind vorig jaar zonder toestemming van de raad... een projectbureau opgezet heeft voor de woningbouw in het stadshart. En burgemeester Hein van der Loo heeft de gemeentelijke erepenning... uitgereikt aan de Almeerse Marie-José Reuzelaars. Dit en meer zo dadelijk in het regionieuws van 5:30.
7: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust... is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken... maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's... Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat... had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom... was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie... bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn... van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen... Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen... op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland... worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed... omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen... Verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk 7 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid 5 minuten vertraging. De N303 Harderwijk richting Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. En de N305 Almere richting Dronten tussen Zeewolde en Afrit Harderwijk 6 minuten vertraging. Er wordt geflitst aan de Larserdreef in Lelystad in beide richtingen. De N305 de binding Ringweg in Dronten bij 0,9 en de N50 in Emmeloord in beide richtingen bij 267,4. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en 5 jaar geen rijbewijs. Die straf eist het OM tegen de 20-jarige Kevin V. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk vorig jaar. Zo dadelijk hoor je er meer over.
10: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: De Bluebells en Young at Heart. Het is 5:09. Dit is Studio Flevoland. Goedemiddag. 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en 5 jaar geen rijbewijs. Die straf eist het OM tegen de 20-jarige Kevin V. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk vorig jaar. Het Openbaar Ministerie verwijt de bestuurder uit Urk roekeloos rijgedrag, omdat hij zou hebben gedronken en veel te hard reed. Bij het ongeluk kwamen 2 jongeren die in de auto zaten om het leven en 2 andere inzittenden raakten gewond. Verslaggever Roger Dankerlui is bij de rechtbank in Lelystad. Roger, 4 jaar dus.
1: Ja, precies. Ja, met z'n 5 zaten ze in de auto. Het was eigenlijk de finale van een stapavond. Eerst in het oude dorp in Urk lekker wat gedronken. En toen onderweg naar Lemmer om daar kebab te gaan eten. Dat was zo de gewoonte, begreep ik inderdaad, tijdens de zitting. Met z'n 5 reden ze over een provinciale weg waar je doorgaans 60 km per uur mag rijden. Maar daar reden ze 147 km per uur. Dat blijkt uit politieonderzoek naar camerabeelden van de omgeving. Nou ja, en ten tweede had de bestuurder Kevin veel te veel op. 8 keer zoveel als is toegestaan qua alcohol. Dus ja, dat vond het Openbaar Ministerie bij allemaal bij elkaar echt roekeloos rijgedrag.
0: Ja, wat een vreselijk verhaal dit. Hoe reageerde de verdachte tijdens de zitting? Wat was zijn houding?
1: Ja, de verdachte die zei vooral dat hij zich eigenlijk weinig tot eigenlijk niks kon herinneren van wat er die avond precies was gebeurd. Soms tot irritatie van een van de rechters tijdens de zitting. Die zich afvroeg of je bewust zich niks kon herinneren. Wel vertelde de verdachte Kevin dat hij inderdaad spijt heeft uiteindelijk. Want ja, het waren natuurlijk ook zijn beste vrienden. Die 2 die waren omgekomen. En ook de anderen natuurlijk in de auto die erin zaten, die zwaar gewond raakten. Dus bij elkaar eigenlijk alleen maar verliezers.
0: Ja, waren er ook familieleden aanwezig bij de rechtszaak?
1: Ja, de publieke tribune zat vol met familie en vrienden inderdaad van de slachtoffers en degene die ook gewond raakten. 4 daarvan die hielden ook een slachtofferverklaring waarin werd uitgelegd dat de 2 overleden jongeren echt werden gemist in het dorp. En het was ook eigenlijk tweeërlei, want ook werd verteld van, nou ja, we hopen dat Kevin een straf krijgt die echt past bij het leed dat is aangericht. Maar aan de andere kant was ook te horen van, ja, Kevin is ook een van ons, dit heeft hij ook niet gewild. Dus rechters, wees alsjeblieft een beetje mild, want anders verliest ook deze jongen compleet zijn toekomst.
0: Ja, hoe gaat het nu verder?
1: Nou ja, de rechter gaat zich erover buigen. In het slotwoord vertelde de verdachte nog dat het hem echt spijt en dat hij zich realiseert wat hij allemaal heeft veroorzaakt. En over 2 weken doet de rechter uitspraak.
0: Oké, okay. Roger Dankerlui, dankjewel.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Love will keep us together hier in Studio Flevoland. Eens even kijken naar buiten. Floris Lafeber, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is het vandaag voor dag? Want volgens mij hebben we van alles en nog wat vandaag gehad.
1: Ja, sowieso een hele wisselvallige dag in provincie Flevoland. Daarbij waait het af en toe stevig uit het westen. Op dit moment zien we nog een aantal wegtrekkende buien in het oosten van de regio. Maar die trekken wel snel weg. En dan volgt er een avond waarin het nog steeds wisselvallig blijft. Zonnige periode, wat stapelwolken. En er liggen momenteel ook nog een aantal stevige buien voor ons klaar. Momenteel boven de Noordzee, maar met die zuidwestelijke wind drijven die de komende uren ook weer over de provincie heen. Dus het is echt een beetje kijken wanneer de buien de regio passeren. Dus de regenradar goed in de gaten houden ook vanavond.
0: Ja, en hoe starten we dan de dag morgen weer?
1: Ja, morgen heel aardig hoor. Misschien nog een wegtrekkende bui in de Noordoostpolder. Maar voor de rest is er veel ruimte voor de zon. Wat stapelwolken. En in de loop van de dag komt er een storing opzetten. Die dan meer bewolking met zich meebrengt. Pas later tijdens de middaguren en gedurende de donderdagavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Maar voor die tijd uit is het vrij aangenaam weer met zonnige periode en een graad of 17.
0: Oké, en dan een lekker zonne-overgoten weekend?
1: Nee, helaas niet. Dat zit er echt niet in. De wind draait van west naar noordwest, neemt ook iets in kracht toe. En daarmee wordt ook wat koelere lucht aangevoerd. Maximumtemperaturen variëren tussen de 16 en 19 graden in het weekend. Misschien op zondag tijdens droge periode met zonneschijn een fractie warmer. Maar warmer dan 18 of 19 graden wordt het echt niet. De droge periode overheerst wel, de zon schijnt geregeld en zo nu en dan passeert er een enkele bui. Maar het vooruitzicht na het weekend, ja, volgende week, dat ziet er echt een stuk beter uit. Met lange droge zonnige perioden en oplopende temperatuur richting 20 graden of meer.
0: Oké, nou dan gaan we ons daar alvast op verheugen. Floris Lafeber, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Jelly Roll en I'm Good. Ze hebben er 25 jaar op gewacht en sinds vanochtend werkt hij. De slagboom op de Kleiweg bij Emmeloord om het sluipverkeer daar te weren. Al leek het er even op dat hij het helemaal niet zou doen. Omwonende Karin Oonk van de Kleiweg.
1: Ja, mooi hè? Ja, het was vanochtend toch even spannend. Maar er zat een klein storingje in. Maar nu doet hij het zoals jullie kunnen zien. Dus er komt nu een auto aan volgens mij. Die stopt voor het stoplicht. En die moet even wachten. En 30 seconden later kan hij veilig doorrijden.
2: Ze is blij. Karin ook. Samen met Jos de Witte is hij kartrekker van het plan om sluipverkeer te weren van de Kleiweg tussen Emmeloord en Marknesse. Nadat vanochtend de storing was opgelost, kwam de slagboom in werking en direct stonden automobilisten te wachten.
1: Voor iedere auto 30 seconden wachten. Ook wel belangrijk om te zeggen dat wij als bewoners hier aan de weg ook 30 seconden moeten wachten. Dus wij hebben geen kastjes zoals elders wel eens hebben. Nee, ook wij wachten 30 seconden.
2: Er wordt slechts één auto per keer doorgelaten. Dus ben je de derde in rij, dan mag je 1,5 minuut wachten. En dat kan voor ergernissen zorgen.
3: Ik ben aan de late kant, dus
4: ja. Dan helpt het niet mee.
3: Nee, klopt.
2: En op zo'n moment is het natuurlijk ook lastig om begrip op te brengen voor zo'n maatregel.
3: Ja, ik vind het eigenlijk een beetje onnodig. Want ik snap inderdaad gewoon dat mensen de drukte vervelend kunnen vinden. Maar dit is niet de enige buitenweg waar het op gebeurt. En ja, het scheelt mij weer een minuut voor werk, zeg maar.
2: Dat de route een ergernis wordt bij Forensen is ook juist de bedoeling. Als je veel extra reistijd creëert, zullen mensen een alternatieve route kiezen, zoals bijvoorbeeld via een provinciale weg. Op de Kleiweg wordt hard gereden. Je mag er 60, maar veel automobilisten trappen het gaspedaal verder in.
1: We staan eigenlijk als weg 25 jaar bezig om de weg veiliger te krijgen. Het is een hele drukke weg voor oorsprong. Hij ligt ook een beetje gekker tussen Emmeloord en Marknesse. Vanaf Kachenburg. Iedereen wil hier graag over de weg heen rijden. En we merkten dat er gewoon heel hard werd gereden met heel veel auto's. En je merkt ook gewoon dat sommige ouders uit het dorp de kinderen eigenlijk niet eens naar onze kinderen wilden laten spelen op de fiets. Terwijl ze in groep 8 zijn. En dan moet je er gewoon veilig naar school, of van school naar huis kunnen fietsen. En dat moet geen probleem zijn.
2: Het is de verwachting dat minder verkeer gebruik gaat maken van de sluiproute. Helemaal als komende zomer ook de slagboom aan de kant van Marknesse wordt geactiveerd.
0: Dat was een bijdrage van verslaggever Arie Meijer.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar

0: niet vergoed. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Flevoland met het regionieuws.
4: Een man van 20 jaar die vorig jaar zomer een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte bij Rutte, moet 4 jaar gevangenisstraf krijgen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Volgens OM zat de Urker met alcohol op achter het stuur toen hij uit de bocht vloog op de Noordermeerweg. 2 inzittenden kwamen om het leven en 3 anderen raakten zwaar gewond. Verslaggever Roger Dankerlui.
5: Met z'n 5 zaten ze in de auto. Het was eigenlijk de finale van een stapavond. Eerst in het oude dorp. Met z'n 5 reden ze over een provinciale weg waar je doorgaans 60 km per uur mag rijden. Maar daar reden ze 147 km per uur. Dat blijkt uit politieonderzoek naar camerabeelden van de omgeving. Nou ja, en ten tweede had de bestuurder Kevin veel te veel op. 8 keer zoveel als is toegestaan qua alcohol. Dus ja, dat vond het Openbaar Ministerie bij allemaal bij elkaar echt roekeloos rijgedrag.
4: Naast de geëiste celstraf vindt het OM ook dat de verdachte 5 jaar lang niet mee mag autorijden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De gemeenteraad van Lelystad is boos op het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft eind vorig jaar zonder toestemming van de raad een projectbureau opgezet voor de woningbouw in het stadshart. En daarmee schond het college het budgetrecht van de raad. Wethouder Appelman erkende dat gisteravond. Hij zegt ertoe de raad schriftelijk te informeren over hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Op 30 juni stemt de raad over een budget van 8 ton per jaar voor de projectorganisatie. Burgemeester Hein van der Loo heeft de gemeentelijke erepenning uitgereikt aan de Almeerse Marie-José Reuzelaars. Ze krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor kunst, architectuur en cultuur in de openbare ruimte. Reuzelaars was onder meer vrijwilliger bij Museum de Paviljoens en werd later stadsgids. En ook is ze medeoprichter van Stichting Decor, die zo'n 150 kunstwerken in Almere documenteert en behoudt. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op onze site omroepflevoland.nl.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt het onderhoud uitgesteld of geschrapt. Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt, maar van de rechter hoeft dat niet.
7: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een wisselvallige avond met droge perioden met geregeld zon, maar af en toe passeert er ook een enkele bui. De temperaturen dalen naar een graadje of 14 gedurende de zonsondergang bij een zwakke tot meest matige wind uit een westelijke richting. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog met heldere perioden en de temperaturen dalen dan naar zo'n 10 graden. Nou, morgen beginnen we heel aardig aan de dag met zonnige perioden, wat stapelwolken en op de meeste plaatsen is het een tijdje langer droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 16 tot 19 graden op de meeste plaatsen. Pas later in de middag en tijdens de avonduren volgt er een nieuwe storing die meer bewolking en ook regen met zich meebrengt.
4: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst. Op de A6 in Almere richting Lelystad bij hectometerpaal 53,1. En aan de Larser Dreef in Lelystad wordt ook geflitst in beide richtingen. Heb je nou nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En zometeen in Studio Flevoland gaan we het hebben over de buitenspeeldag in Almere.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Talk Talk and Such a Shame in Studio Flevoland. Buiten spelen. Ja, kinderen doen niet anders, zou je misschien denken. Maar volgens Jantje Beton zijn er nog heel veel kinderen die juist heel weinig de speeltuin intrekken. De buitenspeeldag vandaag moet daar verandering in brengen. En hij was op verschillende plekken in heel het land. Bijvoorbeeld bij basisschool De Ichters in Almere. Daar was van alles te doen.
1: Je kan boogschieten, op het springkussen, zwerven, sminken.
2: Er zijn stormbanen en zometeen is er ook een pannenknockout.
3: Leuk?
2: Ja. Ik vind het gewoon leuk, omdat heel veel kinderen komen hier bij elkaar om te spelen, zeg maar, buiten.
3: Ja, er zijn mensen die zeggen, kinderen spelen veel te weinig buiten. Hoe zit dat met jou? Speel jij veel buiten?
1: Als het koud is, dan speel ik niet zo vaak buiten. Maar als het warm weer is, dan wel met mijn zus ga ik naar buiten. Of met mijn broers.
3: Ja, dus je gaat wel samen met iemand anders?
1: Ja, niet alleen.
3: Justin Polman is de buurtsportcoach hier in Almere. Ik zou zeggen, kinderen spelen heel veel buiten, dus zo'n dag is helemaal niet nodig.
4: Nou, het is toch wel nodig, want ze zitten toch vaak binnen. Ja, en met zo'n laagdrempelig aanbod met sport en met spel, wat ze zelf ook kunnen doen. Ja, proberen ze te motiveren om lekker buiten te gaan spelen, om dan meer te gaan doen.
3: Wat merkt u daar als buurtsportcoach van, dat kinderen toch meer binnen zitten?
4: Ja, je ziet ze wat minder op straat, wat minder aan spelen.
3: En hoe komt dat dan?
4: Nou, dat denk ik ligt toch wel aan social media, aan games. Ja, dat het toch wel makkelijk is om lekker binnen te blijven. Ja.
3: Maar er is nog een reden, zegt Jantje Beton, dat is dus de organisator van die buitenspeeldag. Zij zeggen, omdat er weinig andere kinderen buiten spelen, willen kinderen niet meer naar buiten. Want in je eentje is dat natuurlijk niet gezellig. Dus ze starten de campagne Geef die bel een lel. Een oproep om meer bij andere kinderen aan te bellen en te vragen om samen buiten te gaan spelen. Want dat is natuurlijk veel gezelliger.
1: Met iemand anders kan je nog tikkertjes spelen of zo.
2: Als je alleen buiten bent, dan heb je niet echt iets te doen. En dan kan je ook praten met je vrienden zo.
3: En zou je soms wel naar buiten willen, maar weet je dan niet zo goed met wie?
2: Ja, heel vaak wel. Bijvoorbeeld als ik in gedachten heb met wie ik wil, dan kunnen jullie soms niet. Dus dan blijf je eigenlijk gewoon binnen. Want, ja.
3: En dat is dan toch saaier dan lekker naar buiten gaan met iemand?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: En deze dag is ook een beetje bedoeld om te zorgen dat je nu meer gaat buitenspelen. Ja, is dat zo? Of denk je de volgende keer juist, nou, nu staat er geen opblaasbare stormbaan, dus deze keer blijf ik lekker binnen?
1: Nee, het is wel heel leuk om buiten te spelen. Dus blijf vooral buiten spelen.
0: Nou, volgens mij hebben de kinderen een fantastische dag gehad. En Ruben den Harder, die het verslag deed, ook. Nu Shanna Spiro en Material Lover in Studio Flevoland.

0: Culture Club en It's a Miracle. Hier bij Studio Flevoland. Met de berichten van buiten Flevoland. Tussen Amsterdam en Utrecht is het treinverkeer bijna volledig stilgelegd vanwege blikseminslag. Het is niet duidelijk hoe lang het allemaal nog gaat duren. De bliksem sloeg ergens tussen Utrecht Centraal en Breukelen in. Later was er ook een blikseminslag tussen stations Driebergen-Zeist en Utrecht-Vaartse Rijn. Daardoor rijden op meerdere trajecten rond Utrecht Centraal minder treinen. En dat is ook goed te merken op Utrecht Centraal.
1: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken. Ja, we kijken even of de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of hij ons kan brengen of zo.
2: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden.
3: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet naar snel naar mijn huis.
0: Ook op andere trajecten veroorzaakte blikseminslag problemen op het spoor. De coronamaatregelen waren voor oud-minister Van Ark een heel dilemma, vertelde ze in het verhoor van de parlementaire corona-enquêtecommissie. Van Ark was tijdens de coronacrisis de derde gezondheidsminister op rij. Tijdens die tijd moest ze keuzes maken die sowieso gevolgen zouden hebben voor mensen.
4: In de crisistijd hebben wij heel vaak moeten kiezen tussen slecht en slecht. Accepteer je die kosten of die kosten? En die kosten is dan leed. Dus een lockdown heeft tot gevolg dat mensen die naar hun werk konden, mentale problematiek, mensen die hun onderneming kapot zagen gaan, dat was een hele hoge prijs. Daar waren we ons ook met z'n allen van bewust.
0: Later vandaag verhoort de enquêtecommissie Wouter Koolmees. Hij was in de coronatijd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK voetbal heeft geen toegang tot Amerika gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden. Die is ingesteld voor de Verenigde Staten. De scheidsrechter is inmiddels weer thuis. Hij bedankte de FIFA en het Somalische volk voor alle steun.
5: And I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA. So this is what I had to say.
0: Hij werd vorig jaar nog uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar door de Afrikaanse Voetbalbond. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.
6: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik sta met een kaartje in mijn hand en er staat op groeten uit het Waterloopbos.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Om allemaal te bekijken. En, oh, hoor je dat?
3: Ja, prachtige donderklap.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand nou meer zich meer voorstellen, een ponstypiste.
5: Maar wat doe je dan?
4: Ja, ponskaarten, dus net als typen.
0: Dit is Flevoland.
1: Er zit hier een knopje, een groen knopje. Mag je op drukken dan, denk ik. Mag ik het doen?
5: Ja.
1: Oké, dan ga ik het zo. Oh!
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
9: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
8: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een man van 20 die vorig jaar zomer een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte bij Rutte moet 4 jaar gevangenisstraf krijgen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En de gemeenteraad van Lelystad is boos op het college van burgemeester en wethouders, omdat het eind vorig jaar zonder toestemming van de raad een projectbureau heeft opgezet voor de woningbouw in het stadshart. Dit en meer in het regionieuws van 6:30.
12: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Wat wel opvalt nog is de A28 van Utrecht naar Amersfoort, want bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. Bij Leusden is de rechterrijstrook dicht. Verder sta je nog 10 minuten in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook op de A325 staat nog file. Van Arnhem naar de Duitse grens is het oponthoud bijna 10 minuten tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en 5 jaar geen rijbewijs. Die straf eist het OM tegen de 20-jarige Kevin V. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk vorig jaar. Zo dadelijk hoor je er meer over.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en 5 jaar geen rijbewijs. Die straf eist het OM tegen de 20-jarige Kevin V. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk vorig jaar. Het Openbaar Ministerie verwijt de bestuurder uit Urk roekeloos rijgedrag, omdat hij zou hebben gedronken en veel te hard reed. Bij het ongeluk kwamen 2 jongeren die in de auto zaten om het leven en 2 andere inzittenden raakten gewond. Verslaggever Roger Dankerlui is bij de rechtbank in Lelystad. Roger, 4 jaar dus.
1: Ja, precies. Ja, met z'n 5 zaten ze in de auto. Het was eigenlijk de finale van een stapavond. Eerst in het oude dorp in Urk lekker wat gedronken. En toen onderweg naar Lemmer om daar kebab te gaan eten. Dat was zo de gewoonte, begreep ik inderdaad, tijdens de zitting. Met z'n 5 reden ze over een provinciale weg waar je doorgaans 60 km per uur mag rijden. Maar daar reden ze 147 km per uur. Dat blijkt uit politieonderzoek naar camerabeelden van de omgeving. Nou ja, en ten tweede had de bestuurder Kevin veel te veel op. 8 keer zoveel als is toegestaan qua alcohol. Dus ja, dat vond het Openbaar Ministerie bij allemaal bij elkaar echt roekeloos rijgedrag.
0: Ja, wat een vreselijk verhaal dit. Hoe reageerde de verdachte tijdens de zitting? Wat was zijn houding?
1: Nou ja, de verdachte die zei vooral dat hij zich eigenlijk weinig tot eigenlijk niks kon herinneren van wat er die avond precies was gebeurd. Soms tot irritatie van een van de rechters tijdens de zitting. Die zich afvroeg of hij bewust zich niks kon herinneren. Wel vertelde de verdachte Kevin dat hij inderdaad spijt heeft uiteindelijk. Want ja, het waren natuurlijk ook zijn beste vrienden. Die 2 die waren omgekomen. En ook de anderen natuurlijk in de auto die erin zaten, die zwaar gewond raakten. Dus bij elkaar eigenlijk alleen maar verliezers.
0: Ja, waren er ook familieleden aanwezig bij de rechtszaak?
1: Ja, de publieke tribune zat vol met familie en vrienden inderdaad van de slachtoffers en degene die ook gewond raakten. 4 daarvan die hielden ook een slachtofferverklaring waarin werd uitgelegd dat de 2 overleden jongeren echt werden gemist in het dorp. En het was ook eigenlijk tweeërlei, want ook werd verteld van, nou ja, we hopen dat Kevin een straf krijgt die echt past bij het leed dat is aangericht. Maar aan de andere kant was ook te horen van, ja, Kevin is ook een van ons, dit heeft hij ook niet gewild. Dus rechters, wees alsjeblieft een beetje mild, want anders verliest ook deze jongen compleet zijn toekomst.
0: Ja, hoe gaat het nu verder?
1: Nou ja, de rechter gaat zich erover buigen. In het slotwoord vertelde de verdachte nog dat het hem echt spijt en dat hij zich realiseert wat hij allemaal heeft veroorzaakt. En over 2 weken doet de rechter uitspraak.
0: Oké, okay. Roger Dankerlui, dankjewel.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: eens even kijken naar buiten. Floris Lefeber, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is het vandaag voor dag? Want volgens mij hebben we van alles en nog wat vandaag gehad.
1: Ja, sowieso een hele wisselvallige dag in provincie Flevoland. Daarbij waait het af en toe stevig uit het westen. Op dit moment zien we nog een aantal wegtrekkende buien in het oosten van de regio. Maar die trekken wel snel weg. En dan volgt er een avond waarin het nog steeds wisselvallig blijft. Zonnige periode, wat stapelwolken. En er liggen momenteel ook nog een aantal stevige buien voor ons klaar. Momenteel boven de Noordzee, maar met die zuidwestelijke wind drijven die de komende uren ook weer over de provincie heen. Dus het is echt een beetje kijken wanneer de buien de regio passeren. Dus de regenradar goed in de gaten houden ook vanavond.
0: Ja, en hoe starten we dan de dag morgen weer?
1: Ja, morgen heel aardig hoor. Misschien nog een wegtrekkende bui in de Noordoostpolder. Maar voor de rest is er veel ruimte voor de zon. Wat stapelwolken. En in de loop van de dag komt er een storing opzetten. Die dan meer bewolking met zich meebrengt. Pas later tijdens de middaguren en gedurende de donderdagavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Maar voor die tijd uit is het vrij aangenaam weer met zonnige periode en een graad of 17.
0: Oké, en dan een lekker zonne-overgoten weekend?
1: Nee, helaas niet. Dat zit er echt niet in. De wind draait van west naar noordwest, neemt ook iets in kracht toe. En daarmee wordt ook wat koelere lucht aangevoerd. Maximumtemperaturen variëren tussen de 16 en 19 graden in het weekend. Misschien op zondag tijdens droge periode met zonneschijn een fractie warmer. Maar warmer dan 18 of 19 graden wordt het echt niet. De droge periode overheersen wel, de zon schijnt geregeld en zo nu en dan passeert er een enkele bui. Maar het vooruitzicht na het weekend, ja, volgende week, dat ziet er echt een stuk beter uit. Met lange droge zonnige perioden en oplopende temperatuur richting 20 graden of meer.
0: Oké, nou dan gaan we ons daar alvast op verheugen. Floris Lefeber, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Ze hebben er 25 jaar op gewacht en sinds vanochtend werkt hij. De slagboom op de Kleiweg bij Emmeloord om het sluipverkeer daar te weren. Al leek het er even op dat hij het helemaal niet zou doen. Omwonende Karin Oonk van de Kleiweg.
1: Ja, mooi hè? Ja, het was vanochtend toch even spannend. Maar hij is, er zat een klein storingje in, maar nu doet hij het zoals jullie kunnen zien. Dus er komt nu een auto aan volgens mij. Die stopt voor het stoplicht en die moet even wachten. En 30 seconden later kan hij veilig doorrijden.
2: Ze is blij, Karin ook. Samen met Jos de Witte is hij kartrekker van het plan om sluipverkeer te weren van de Kleiweg tussen Emmeloord en Marknesse. Nadat vanochtend de storing was opgelost, kwam de slagboom in werking en direct stonden automobilisten te wachten.
1: Voor iedere auto 30 seconden wachten. Ook wel belangrijk om te zeggen dat wij als bewoners hier aan de weg ook 30 seconden moeten wachten. Dus wij hebben geen kastje zoals elders wel eens hebben. Nee, ook wij wachten 30 seconden.
2: Er wordt slechts één auto per keer doorgelaten. Dus ben je de derde in rij, dan mag je 1,5 minuut wachten. En dat kan voor ergernissen zorgen.
3: Ik ben aan de late kant, dus...
4: Ja. Ja, dan helpt het niet mee.
3: Nee, klopt.
2: En op zo'n moment is het natuurlijk ook lastig om begrip op te brengen voor zo'n maatregel.
3: Ja, ik vind het eigenlijk een beetje onnodig. Want ik snap inderdaad gewoon dat mensen de drukte vervelend kunnen vinden. Maar dit is niet de enige buitenweg waar het op gebeurt. En ja, het scheelt mij weer een minuut voor werk, zeg maar.
2: Dat de route een ergernis wordt bij Forense is ook juist de bedoeling. Als je veel extra reistijd creëert, zullen mensen een alternatieve route kiezen, zoals bijvoorbeeld via een provinciale weg. Op de Kleiweg wordt hard gereden. Je mag er 60, maar veel automobilisten trappen het gaspedaal verder in.
1: We staan eigenlijk als weg 25 jaar bezig om de weg veiliger te krijgen. Het is een hele drukke weg voor oorsprong. Hij ligt ook een beetje gek hè, tussen Emmeloord en Marknesse. Dus vanaf Kaggenburg. Iedereen wil hier graag over de weg heen rijden. En we merkten dat er gewoon heel hard werd gereden met heel veel auto's. En je merkt ook gewoon dat sommige ouders hè, uit het dorp de kinderen eigenlijk niet eens naar onze kinderen wilden laten spelen op de fiets. Terwijl ze ja, in groep 8 zijn. En dan moet je er gewoon veilig naar school, of van school naar huis kunnen fietsen. En dat moet geen probleem zijn.
2: Het is de verwachting dat minder verkeer gebruik gaat maken van de sluiproute. Helemaal als komende zomer ook de slagboom aan de kant van Marknesse wordt geactiveerd.
0: Dat was een bijdrage van verslaggever Arie.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Een man van 20 jaar die vorig jaar zomer een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte bij Rutte, moet 4 jaar gevangenisstraf krijgen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Volgens de OM zat de Urker met alcohol op achter het stuur toen hij uit de bocht vloog op de Noordermeerweg. 2 inzittenden kwamen om het leven en 3 anderen raakten zwaar gewond. Verslaggever Roger Dankerlui.
2: Met z'n 5 zaten ze in de auto. Het was eigenlijk de finale van een stapavond. Eerst in het oude dorp. Met z'n 5 reden ze over een provinciale weg waar je doorgaans 60 km per uur mag rijden. Maar daar reden ze 147 km per uur.

0: Dat blijkt uit politieonderzoek naar camerabeelden van de omgeving. Nou ja, en ten tweede had de bestuurder Kevin veel te veel op. 8 keer zoveel als is toegestaan qua alcohol. Dus ja, dat vond het Openbaar Ministerie bij allemaal bij elkaar echt roekeloos rijgedrag.
1: Naast de geëiste celstraf vindt het OM ook dat de verdachte 5 jaar lang niet mee mag autorijden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De gemeenteraad van Lelystad is boos op het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft eind vorig jaar zonder toestemming van de raad een projectbureau opgezet voor de woningbouw in het stadshart. En daarmee schond het college het budgetrecht van de raad. Wethouder Appelman erkende dat gisteravond. Hij zegt ertoe de raad schriftelijk te informeren over hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Op 30 juni stemt de raad over een budget van 8 ton per jaar voor de projectorganisatie. Burgemeester Hein van der Loo heeft de gemeentelijke erepenning uitgereikt aan de Almeerse Marie-José Reuzelaars. Ze krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor kunst, architectuur en cultuur in de openbare ruimte. Reuzelaars was onder meer vrijwilliger bij Museum de Paviljoens en werd later stadsgids. En ook is ze medeoprichter van Stichting Decor, die zo'n 150 kunstwerken in Almere documenteert en behoudt. En tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op onze site omroepflevoland.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt onderhoud mogelijk geschrapt. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben, bijvoorbeeld vrouwen die gestalkt worden. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden auto's hebben bekogeld met stenen, sinaasappels, eieren, houtblokken en een verkeersbord. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een wisselvallige avond met droge perioden met geregeld zon, maar af en toe passeert er ook een enkele bui. De temperaturen dalen naar een graadje of 14 gedurende de zonsondergang bij een zwakke tot meest matige wind uit een westelijke richting. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog met heldere perioden en de temperaturen dalen dan naar zo'n 10 graden. Nou, morgen beginnen we heel aardig aan de dag met zonnige perioden, wat stapelwolken en op de meeste plaatsen is het een tijdje langer droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 16 tot 19 graden op de meeste plaatsen. Pas later in de middag en tijdens de avonturen volgt er een nieuwe storing die meer bewolking en ook regen met zich meebrengt.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Maar op de A28 van Utrecht naar Amersfoort heb je tussen Soesterberg en Leusden-Zuid nog 5 minuten oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: En zometeen in Studio Flevoland gaan we het hebben over de buitenspeeldag.
5: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Buiten spelen. Ja, kinderen doen niet anders, zou je misschien denken. Maar volgens Jantje Beton zijn er nog heel veel kinderen die juist heel weinig de speeltuin intrekken. De buitenspeeldag vandaag moet daar verandering in brengen. En hij was op verschillende plekken in heel het land. Bijvoorbeeld bij basisschool De Ichters in Almere. Daar was van alles te doen.
1: Je kan boos schieten, op het springkussen, zwerven, sminken.
2: Er zijn stormbanen en zometeen is er ook een plannen knock-out.
3: Leuk?
2: Ja. Ik vind het gewoon leuk, omdat heel veel kinderen komen hier bij elkaar om te spelen, zeg maar, buiten.
3: Ja, er zijn mensen die zeggen, kinderen spelen veel te weinig buiten. Hoe zit dat met jou? Speel jij veel buiten?
1: Als het koud is, dan speel ik niet zo vaak buiten. Maar als het warm weer is, dan wel met mijn zus ga ik naar buiten. Of met mijn broers.
3: Ja, dus je gaat wel samen met iemand anders?
1: Ja, niet alleen.
3: Justin Polman is de buurtsportcoach hier in Almere. Ik zou zeggen, kinderen spelen heel veel buiten, dus zo'n dag is helemaal niet nodig.
4: Nou, het is toch wel nodig, want ze zitten toch vaak binnen. Ja, en met zo'n laagdrempelig aanbod met sport en met spel, wat ze zelf ook kunnen doen. Ja, proberen ze te motiveren om lekker buiten te gaan spelen, om dan meer te gaan doen.
3: Maar wat merkt u daar als buurtsportcoach van, dat kinderen toch meer binnen zitten?
4: Ja, je ziet ze wat minder op straat, wat minder aan spelen.
3: En hoe komt dat dan?
4: Nou, dat denk ik ligt toch wel aan, aan social media, aan games. Ja, dat het toch wel makkelijk is om lekker binnen te blijven. Ja.
3: Maar er is nog een reden, zegt Jantje Beton, dat is dus de organisator van die buitenspeeldag. Zij zeggen, omdat er weinig andere kinderen buiten spelen, willen kinderen niet meer naar buiten. Want in je eentje is dat natuurlijk niet gezellig. Dus ze starten de campagne Geef die bel een lel. Een oproep om meer bij andere kinderen aan te bellen en te vragen om samen buiten te gaan spelen. Want dat is natuurlijk veel gezelliger.
1: Met iemand anders kan je nog tikkertje spelen of zo.
2: Als je alleen buiten bent, dan heb je niet echt iets te doen. Dan kan je ook praten met je vrienden zo.
3: En zou je soms wel naar buiten willen, maar weet je dan niet zo goed met wie?
2: Ja, heel vaak wel. Bijvoorbeeld als ik in gedachten heb met wie ik wil, dan kunnen je soms niet. Dus dan blijf je eigenlijk gewoon binnen. Want...
3: En dat is dan toch saaier dan lekker naar buiten gaan met iemand?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: En deze dag is ook een beetje bedoeld om te zorgen dat je nu meer gaat buitenspelen. Ja, is dat zo? Of denk je de volgende keer juist, nou, nu staat er geen opblaasbare stormbaan, dus deze keer blijf ik lekker binnen?
1: Nee, het is wel heel leuk om buiten te spelen. Dus blijf vooral buiten spelen.
0: Nou, volgens mij hebben de kinderen een fantastische dag gehad. En Ruben den Harder die het verslag deed.
5: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Met de berichten van buiten Flevoland. Tussen Amsterdam en Utrecht is het treinverkeer bijna volledig stilgelegd vanwege blikseminslag. Het is niet duidelijk hoe lang het allemaal nog gaat duren. De bliksem sloeg ergens tussen Utrecht Centraal en Breukelen in. Later was er ook een blikseminslag tussen stations Driebergen-Zeist en Utrecht-Vaartse Rijn. Daardoor rijden op meerdere trajecten rond Utrecht Centraal minder treinen. En dat is ook goed te merken op Utrecht Centraal.
1: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken. Ja, we kijken even of de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of hij ons kan brengen of zo.
2: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk hem niet gaat worden.
3: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet naar snel naar mijn huis.
0: Ook op andere trajecten veroorzaakte blikseminslag problemen op het spoor. De coronamaatregelen waren voor oud-minister Van Ark een heel dilemma, vertelde ze in het verhoor van de parlementaire corona-enquêtecommissie. Van Ark was tijdens de coronacrisis de derde gezondheidsminister op rij. Tijdens die tijd moesten keuzes maken die sowieso gevolgen zouden hebben voor mensen.
4: In de crisistijd hebben wij heel vaak moeten kiezen tussen slecht en slecht. Accepteer je die kosten of die kosten? En die kosten is dan leed. Dus een lockdown heeft tot gevolg dat mensen die naar hun werk konden, mentale problematiek, mensen die hun onderneming kapot zagen gaan, dat was een hele hoge prijs. Daar waren we ons ook met z'n allen van bewust.
0: Later vandaag verhoort de enquêtecommissie Wouter Koolmees. Hij was in de coronatijd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK voetbal heeft geen toegang tot Amerika gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden. Die is ingesteld voor de Verenigde Staten. De scheidsrechter is inmiddels weer thuis. Hij bedankte de FIFA en het Somalische volk voor alle steun.
5: And I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA. So this is what I had to say.
0: Hij werd vorig jaar nog uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar door de Afrikaanse Voetbalbond. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik sta met een kaartje in mijn hand en er staat op groeten uit het Waterloopbos.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Om allemaal te bekijken. En... Oh, hoor je dat?
3: Ja, prachtige donderklap.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand zich meer voorstellen, een ponstypiste.
1: Maar wat doe je dan?
4: Ja, ponskaarten, dus net als typen.
0: Dit is Flevoland.
1: Er zit hier een knopje, een groen knopje. Mag je op drukken dan, denk ik. Mag ik het doen?
4: Ja.
1: Oké, dan ga ik het zo. Oh.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
16: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
15: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
17: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
18: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Dit is Flevoland.
20: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Everybody get up.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Naomi de Engelsman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, we gaan het over jong en niet dom hebben. Want onze kinderen, gelukkig, moeten ze. Zij vinden zelf, moeten we. Maar wij denken van, jullie hebben het recht om naar de school te mogen. En er is natuurlijk iets met de inspectie.
2: Ja, de onderwijsinspectie, inspectie voor onderwijs, dat is de officiële benaming, die is in het leven geroepen al heel erg lang. Ik heb even gespiekt, want in 1801 was er de eerste nationale onderwijswet en dat is eigenlijk in de loop der jaren steeds meer verfraaid, steeds meer duidelijk geworden, want de onderwijsinspectie die checkt vooral scholen, dus onderwijzen. En dan moet je denken aan basisscholen, middelbare scholen en speciaal voortgezet onderwijsscholen.
1: Nou, die checkt alleen de school of ook de leraar? Want ik kan me nog wel herinneren, vroeger op de basisschool zat er in één keer een of andere meneer of mevrouw achter in de klas. En die was dan van de inspecteur was die. En dat was van de inspectie.
2: Dat was heel spannend.
1: Dat was voor de leraar.
2: Ze hebben nu 600 inspecteurs door heel Nederland. En die komen, ze checken één keer per jaar gewoon alle uitslagen van de testen en de toetsen.
1: Wordt dat
2: en de
1: aangekondigd?
2: Examens. Eén keer per 4 jaar komen ze langs. En dan wordt het wel aangekondigd. Oh, okay. Vrij kort van tevoren.
1: Ja, ja.
2: Maar dan kan je ook eigenlijk jouw visie, het plan wat je hebt voor die school, waar je aan wil werken, dat wordt dan inderdaad echt besproken met 1 of 2 inspecteurs. Mm-hmm. 1 keer per 4 jaar.
1: En krijgen ze daar dan ook een cijfer voor?
2: Ja, je kan er een...
3: Een predicaat krijg je dan toch?
2: Een zeer zwak, een zwak of een voldoende. Ze zijn nu op dit moment bezig naar een goed of zeer goed. Want dat is nu nog niet aan de orde.
3: Voldoende is het hoogst haalbaar.
2: Voldoende is het hoogst haalbaar.
3: Oh, ik dacht dat er ook altijd excellente school was en zo.
2: Nee, dat noemen scholen zichzelf dan wel. Maar
1: het is wel raar.
2: De inspectie.
1: Raar dat er wel 2 gradaties slecht zijn, maar 1 gradatie goed.
2: Ja, en daarom zijn ze daar nu ook op dit moment mee bezig. Ze kijken vooral naar onderwijs en de resultaten en de plannen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf als ouder denkt van, oh, ik maak me heel veel zorgen om mijn kind. En dan kan het gaan over geweld op school, seksueel geweld, discriminatie of racisme. En dan zijn we naar vertrouwensinspecteurs.
1: Ook. Dus,
2: en die hebben echte gesprekken met de ouders, met het kind, met school. Van, hey, wat is hier nu eigenlijk gebeurd?
1: Ja.
2: Kunnen we nog samen verder met deze school? Mm-hmm. Wat is er mogelijk? Wat gaan jullie inzetten? Wat is er ingezet? Wat werkt? Mm-hmm. Maar het kan ook zo zijn dat er dus inderdaad de problemen te groot zijn, waardoor er dus meer gekeken wordt naar andere mogelijkheden.
1: En dan heb je binnen de school toch ook nog iemand die ook nog af en toe een beetje oplet en zo hoe het gaat binnen de klas?
2: Zeker. Kijk, je hebt natuurlijk allerlei verschillende mensen die verschillende functies hebben. Een IB'er bijvoorbeeld bij de basisschool.
1: Ja.
2: Of een zorgcoördinator op een middelbare school. Die zijn er ook voor het pedagogisch klimaat. Vroeger werd vanuit die inspectie vooral gekeken naar cijfers. Alleen maar gewoon, wat zijn de resultaten die behaald worden?
1: Ja.
2: Waarom halen bepaalde scholen onvoldoendes? Waar ligt dat dan aan? Maar er werd nu ook veel meer gekeken naar pedagogisch klimaat. Hoe gaan docenten of leerkrachten om met die kinderen? Zien zij die kinderen 1 voor 1? Zeker sinds de wet op passend onderwijs. Er zijn steeds meer bijzondere kinderen, ook in de klasse. Wordt er inderdaad gekeken, is het een leerbare omstandigheid waarin een leerling kan leren?
1: Nou ja, zeker in deze tijd waarin blijkt dat de leraren zo weinig tijd hebben voor de leerlingen, omdat ze zoveel administratief werk erbij moeten doen.
2: Ja, en dat is echt een heel groot probleem. En dat is ook echt landelijk. Dat is niet alleen vanuit deze provincie in Flevoland, maar dat is echt landelijk. En daar wordt nog steeds naar gekeken. Er moeten echt meer taken van die docent af. Omdat ze zoveel andere taken hebben die zoveel belangrijker zijn.
3: Maar even anders, er wordt ook natuurlijk naar financiële situatie gekeken, hè, van zo'n school. Als dat nou alle keren financieel ongezond is, wordt zo'n school dan gesloten door het Rijk of mag die inspecteur dat bepalen? Of hoe werkt zoiets?
2: Het ministerie van OCMW, daar is zeg maar de inspectie op gestoeld.
3: Ja?
2: Maar de inspectie die komt de eerste keer langs en die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen een zeer zwakke school, want er zijn een aantal dingen die niet correct zijn. Het financiële beleid is niet correct. Het is niet duidelijk waar zijn de gelden gebleven of waar zijn ze aan uitgegeven.
3: Maar als die school verder dus perfect functioneert,
2: kan je nog steeds een
3: maar dan puur op het financiële
2: krijgen.
3: Kun je dus alsnog een onvoldoende krijgen. Dus dat zegt eigenlijk niks over hoe het voor je kinderen daar op die school is.
2: Over de kwaliteit zegt het niet zo heel veel, maar wel over hoe serieus neem je eigenlijk als school ook de financiën, want dat hoort er wel bij. Je krijgt wel altijd een soort van herkansingsmogelijkheid. Het is niet zozeer, je hebt nu een onvoldoende en nu moet je weer 4 jaar wachten op een nieuwe inspectie. Je krijgt altijd weer de kans om een aantal maanden later wel met elkaar om tafel te gaan zitten. We hebben een plan gemaakt, we denken dat dit beter gaat werken.
3: Ja, oké.
1: En is die inspectie anno 2026 voldoende of is die nog steeds gebaseerd op 1801?
2: Nee, het werkt wel. Nee, het werkt wel mee en ze zijn daarin ook echt wel zichzelf aan het ontwikkelen, gelukkig. Inmiddels was het eigenlijk heel veel spanning vooraf als de inspectie kwam. En inmiddels vinden nu ook steeds meer scholen het best wel leuk om eigenlijk hun visie en hun idealen te delen. Want heel vaak komt er natuurlijk ook dan een positieve reactie uit. Met een voldoende bijvoorbeeld. Dus inmiddels is de angst wordt al iets kleiner. Nog steeds blijft de gezonde spanning, die blijft natuurlijk in de school rondhuizen. Eén keer per 4 jaar de resultaten, één keer per jaar de toetsresultaten, één keer per 4 jaar komen ze langs. En dat is allemaal terug te lezen. Dus stel dat je als moeder of als vader denkt, hey, mijn kind gaat bijna naar een basisschool. Welke school die scoort dan gewoon goed? Dan is dat heel goed te vinden op de websites. En dat is gewoon echt per regio. Dus Flevoland, maar dat kan ook alleen Lelystad zijn. Om te kijken van, hey, hoe wordt dat nu gescoord? Want dat is wel heel erg prettig te lezen. En heel transparant te weten, hoe gaat het met die school?
1: En als je kind op de basisschool zit en je vermoedt zelf dat er iets niet helemaal oké is bij die school, kan je dan zelf ook die inspectie tippen of vragen van, kom eens een keer langs?
2: Nee. Nou, dat ligt eraan. Eigenlijk zeggen ze, probeer dat eerst gewoon via de directeur of directrice te organiseren, zo'n gesprek. Ja. Maar op het moment dat er echt zorgen zijn, wat ik zei, over geweld, racisme, discriminatie, dan kan je zeker zo'n vertrouwensinspecteur contacten. Die contacten, dat is heel gemakkelijk. Dat kan op verschillende manieren. En ik kom met jou in gesprek om te praten over wat is de situatie, waar zijn de zorgen om. En die gaan dan ook weer het contact leggen als zij redenen zien met die school om aan de tafel te gaan zitten.
1: Goed om dit allemaal te weten. Dankjewel, Naomi.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een wisselvallige avond met droge perioden met geregeld zon, maar af en toe passeert er ook een enkele bui. De temperaturen dalen naar een graadje of 14 gedurende de zonsondergang bij een zwakke tot meest matige wind uit een westelijke richting.

0: Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog met heldere perioden en de temperaturen dalen dan naar zo'n 10 graden. Nou, morgen beginnen we heel aardig aan de dag met zonnige perioden, wat stapelwolken en op de meeste plaatsen is het een tijdje langer droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 16 tot 19 graden op de meeste plaatsen. Pas later in de middag en tijdens de avonturen volgt er een nieuwe storing die meer bewolking en ook regen met zich meebrengt.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik sta met een kaartje in mijn hand en er staat op groeten uit het Waterloopbos.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Om allemaal te bekijken. En... Oh, hoor je dat?
3: Ja, prachtige donderklap.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand nou meer zich meer voorstellen, een ponstypiste.
1: Maar wat doe je dan?
4: Ja, ponskaarten, dus net als typen.
0: Dit is Flevoland.
1: Er zit hier een knopje, een groen knopje. Mag je op drukken dan, denk ik. Mag ik het doen?
4: Ja.
1: Oké, dan ga ik het zo. Oh.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
7: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
8: Goed man.
9: Ja, tot
8: dan. Uit Rotterdam, ja.
6: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
10: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
6: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland buiten de deur.
1: Ik sta met een kaartje in mijn hand en er staat op groeten uit het Waterloopbos. En daar zitten allemaal oude zwart-wit foto's op. Want waar wij staan, dat heeft een hele rijke geschiedenis. Het is inmiddels een rijksmonument, het Waterloopbos. Er is hier ontzettend veel onderzoek gedaan. Er zijn wel 200 onderzoeken gedaan op het gebied van waterloopkundige werk. Dus er is onderzocht hoe een bepaalde haven zich zou gedragen, denk ik, bij bepaalde weersomstandigheden of hoe het water dan gaat stromen. Nou, daar gaan we hier de hele middag over bijpraten. Ik ben nu bij, dat heette vroeger de Deltagoot. Hier is namelijk een deel van de onderzoeken gedaan voor de deltawerken in Zeeland. Maar nu is de kunstwerk, het heet het Deltawerk. Ik doe even een stapje naar achter, dan kan je meekijken. Het is enorm groot. En iemand die mij iets meer over deze plek ook kan vertellen is Marjan van Ens. Want Marjan van Ens die is boswachter hier bij Natuurmonumenten. Want daar zijn we vandaag te gast. Marjan, dit is een plek vol met rijke geschiedenis. Hoe is het zo ooit ontstaan?
2: Nou, je had vroeger het waterloopkundig laboratorium in Delft. Daar deden ze inderdaad onderzoek naar het gedrag van water en hoe Nederland zich tegen het water kan wapenen. Maar ze kregen te maken met steeds grotere projecten. En ze hadden dus eigenlijk ruimte nodig. Nou, je weet zelf, als er iets is in de polder, dan is het wel ruimte. En dus kwamen ze hier terecht. En dit gebied was bovendien nog eens extra interessant, want je hebt hier een gebied wat onder NAP ligt. Dat betekent dus dat als je een gaatje, bij wijze van spreken, in de dijk prikt die om de Noordoostpolder heen ligt, dat het water als vanzelf het gebied instroomt. En dat water, dat was weer nodig voor al die onderzoeken die hier gedaan werden. Kortom, 1 en 1 is 2. Hartstikke geschikt. Komt nog eens bij dat er ook keileem lag in de ondergrond. Dat betekent dat het water niet snel wegstroomt de bodem in. En die onderzoekers dachten dus ideaal. En de voorloper van de gemeente Noordoostpolder destijds nog, die dacht helemaal goed, wees welkom. En zo is het gekomen.
1: Ja. Het is eigenlijk heel klein begonnen. Hè? Zo, ja. Want in 1927 is dat in Delft begonnen. En na de Tweede Wereldoorlog hebben ze dan deze locatie uitgezocht. Ja. Nu is het hartstikke groen. De natuur woekert hier. Of ja, het woekert. Het groeit hier welig. Ja.
2: Mag ook woekeren hoor, voor een deel. Hè? Ja. De natuur mag ook zijn gang gaan. Ja. Tuurlijk wordt het beheerd, het gebied. Maar het is zeker ook de bedoeling dat de natuur hier ruimte heeft. Het is echt een combinatie, dit rijksmonument, tussen natuur, techniek en cultuur en geschiedenis.
1: Laten we even naar die begin jaren 50 dan gaan, dat het hier startte. Hè? Zag het er niet zo groen uit natuurlijk?
2: Nee, veel minder, maar het was wel een bos. En dat bos was ook heel interessant voor de onderzoekers, want het beschermde tegen de wind. En daardoor kon je schaalmodellen maken met water, waar de wind dus veel minder invloed op had. Dus dat was ook heel interessant. En het was eigenlijk een soort experimenteel bos, noem ik het altijd maar. Er werd namelijk van alles aan soorten bomen aangeplant. Men wist namelijk niet wat gedijt er nou goed op deze bodem, want dat was vrij nieuw. Dus zijn er allerlei soorten bomen aangeplant om te kijken wat doet het nou goed. Nou, en dat gecombineerd met die honderden onderzoekers die hier vanaf de jaren 50 kwamen, ja, geeft natuurlijk een heel erg leuk plaatje. En als je dat echt eens wil beleven, moet je ook bij ons infocentrum zijn hier in het Waterloopbos. We hebben foto's, we hebben filmpjes, allemaal in zwart-wit met polygoonjournaal stemmen. Het is geweldig om te zien. Echt heel mooi.
1: Ja. We gaan even het Deltawerk in. Want je kan dus, ja, het is hier dus een experiment geweest als onderdeel van de Deltawerken in Zeeland. Ja. Het moest daar allemaal, de Schelde moest afgesloten worden na een hele grote overstroming natuurlijk in 1953. Ja. Wat is hier dan eigenlijk mee uitgevoerd? Wat voor soort experiment heeft hierin plaatsgevonden?
2: Nou, je kan het zo zien. Er was hier vanaf het begin dat het waterloopkundig laboratorium hier neerstreek, was hier al heel snel een proef gedaan. Dat was nog voor de watersnoodramp. Maar na de watersnoodramp in Zeeland werd het alleen maar duidelijker dat Nederland zich beter moest gaan wapenen tegen het wassende water. En toen is deze deltagoot, zoals het vroeger heette, nog meer en nog intensiever gebruikt. En er is toen onder meer gekeken hoe moet die Oosterscheldekering er eigenlijk uitzien. Hoe zorg je ervoor dat je een goede Oosterscheldekering hebt, waardoor de mensen op het achterland ook echt niet meer bang hoeven te zijn voor het water.
1: Ja, dus laten we het even omschrijven. Want eigenlijk staan we in een hele grote betonnen bak.
2: Ja.
1: Ik denk wel, nou wat zal het zijn, 5 meter hoog, hè? Zoiets.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Er ligt nog wel wat water, er zit wel wat water in. Ja. Maar eigenlijk was het een afgesloten bak.
2: Ja.
1: En daar creëerden ze dan een soort overstroming in of zo?
2: Ze creëerden daar metershoge golven in. Zodat je echt de zee ging nabootsen. En de stromingen kon nabootsen. Dat was wat hier gebeurde. En dus het lijkt nu alsof er heel weinig water in stond. Maar destijds stond het helemaal vol. Die hele goot. Nu zijn voor het kunstwerk de panelen ook schots en scheef gezet. Dus nu zou het water er niet in blijven staan. Maar destijds, toen het als proefmodel werd gebruikt, stonden alle panelen recht. En bleef het water er ook in staan. Het was één hele grote meterslange bak van water. Waarbij je golven simuleerde.
1: Ja. Dus eigenlijk ja, van een waterkunstwerk is een kunstwerk gemaakt. Hè?
2: Ja.
1: Dat is een aantal jaren geleden opgeleverd.
2: Ja.
1: Is dat nou eigenlijk het idee van, want er liggen heel veel modellen hier nog in het bos.
2: Ja.
1: Nog niet alles is goed zichtbaar. Er ligt veel nog verstopt. Hè? Maar is het idee dat al die kunstwerken dan die kunstwerken uiteindelijk ook echt weer kunst worden? Of wordt het meer toch gebracht van hoe het vroeger was?
2: Nou, het is een rijksmonument. En met het zijn van het rijksmonument willen wij ook vertellen wat hier vroeger gebeurde. Het is niet de bedoeling dat als onze schaalmodellen, 30 zijn het er ongeveer in het hele bos, dat kunstwerken worden. Juist niet. Dit is een kunstwerk geworden. Dit leent zich er ook heel erg goed voor. Is echt een eyecatcher aan het begin van het bos. Maar de overige schaalmodellen, die moeten echt het verhaal vertellen van wat hebben de onderzoekers hier vroeger gedaan. Niet alleen voor Nederland, maar zelfs voor het buitenland. Ook de haven van Bangkok, hoe moet die eruit zien? Daarvoor kwamen buitenlanders hier naartoe. Dus het is echt wat dat betreft een heel belangrijk bos geweest. Echt uniek, echt internationaal ook van belang. Dus vandaar dat wij de schaalmodellen graag willen behouden. Deels zijn ze overwoekerd, zoals jij net zei, door de natuur. Dat mag ook. Maar deels zijn ze, mede door particuliere giften, ook heel erg mooi hersteld. Daar zul je straks nog voorbeelden van zien.
1: Nou, wij gaan op avontuur in het Waterloobos vanmiddag. We gaan heel veel van die modellen bekijken. We spreken met vrijwilligers die hier van alles doen. Om dat bos mooi te houden en excursies te leiden. We praten nog met veel meer boswachters. En blijf gewoon lekker bij ons. En dan heb je een mooi middagje Waterloobos.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland buiten de deur.
1: Ja, heel toevallig is het mooi weer in Bangkok. Ook in het Waterloobos kan ik zeggen. Het zonnetje laat nog flink van zich horen, wilde ik zeggen. Maar ja, het schijnt gewoon lekker. Het is heerlijk weer. Ik had bijna zonnebrand op moeten doen. En je wordt er ook wel rustig van. Want ik sta hier samen met boswachter Dick Buitenhuis op een rustig plekje eigenlijk in het Waterloobos. Ik heb nog geen bezoeker gezien. Dick, ligt dat nou aan het weer of is het echt gewoon een heel rustig gebied waar we nu zijn?
2: Nou, het is zeker geen rustig gebied. Maar waar we nu zijn wel, omdat dit een natuurpaardje is. Voor mensen die een beetje minder te been zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus die wordt niet zo heel veel gebruikt. Maar als het mooi weer is, dan hebben we hier ook een hoop drukte. Een hoop mensen die er langs lopen. Dus ja. Het is een combinatie. We staan op een verkeerde plek qua bezoekers en het is slecht weer.
1: Ja. Dus, nu schijnt het zonnetje in ieder geval. Hè. Dat is heel fijn. Ja, Daar zijn we heel blij mee. Ja. Want jij wilde wel het een en ander vertellen over de plek waar we nu zijn. Want ik zei al, we zijn in Bangkok. Hoe zit dat nou?
2: Ja, dat wordt een heel technisch verhaal. Maar voor de mensen die een beetje de kaart in het hoofd hebben. Bangkok is een haven. En dat is dus een zout waterhaven. En de test was hier zo van, hoe gaan we zoutwater mengen met zoetwater? Hoe ver gaat het erin? En tot hoever mag het erin? Nou, en dat moesten ze testen, omdat er bij Bangkok een hele grote rivier achter lag. En die mocht natuurlijk niet verzilten. Wel een stukje, maar niet helemaal. Nou, ze hadden de ruimte niet, om een lang verhaal kort te maken. Ze hadden de ruimte niet om een paar kilometer rivier aan te leggen. Dus hebben ze een soort labyrint aangelegd. Met allemaal poortjes, zodat het water als het ware doorheen kon stromen. Zodat je toch een aantal meters had om te kunnen kijken van, hey, waar houdt het op?
1: Ja, en zo ligt het er eigenlijk nog steeds bij, hè? Zoals het gebouwd is. Ik denk al wel zo'n 30 jaar, 40 jaar geleden misschien wel.
2: Ja, veel langer. Wel 50 jaar geleden is dit gemaakt. En ik meen uit mijn hoofd iets van 67 of zo, 68. Ja. Ergens in die buurt. Nou, maar ja, je kunt zien, het is overal groeit mos, brandnetels. Nou ja, toen wij in 2002 dit kregen, herstel, kochten. Toen was het precies zo, alles was zo, het hele bos lag er zo bij. Nou ja, en als je nou rondloopt, zie je opgeknapte modellen die weer te herkennen zijn. Maar toen ik binnenkwam, was dit het geval. Hè? Wat kan zeggen, overal dikke bomen erin en alle stenen uit elkaar gegroeid. En ja. Nou, kapot en het water was weg. Alleen regenwater, zoals nu staat, alleen maar regenwater erin. Ja, en wat ga je dan doen? Ja, het eerste wat je gaat doen is een paar sluizen loszetten en kijken waar het nat wordt.
1: Ja. En Natuurmonumenten die nam dit bos over in 2002. Ja. Vanaf dat moment was jij er eigenlijk al bij. Je bent nu nog steeds boswachter hier in het Waterloobos. Weet jij nog het eerste moment dat je hier rondliep als boswachter? Wat dacht jij toen?
2: Ja, dat was ik even burgerlijk ongehoorzaam, zoals het dan heet. Want ik was natuurlijk al veel eerder hier boswachter. Dus je mocht hier niet komen. Ja. Ah. Nieuwsgierigheid, hè? Dus ik was hier al een paar keer geweest kijken en, en me verwonderen van, waarom wordt hier niks mee gedaan? En gelukkig is het dan bij Natuurmonumenten gekomen en die is langzaam maar zeker bezig om het weer in ere te herstellen. Ja. Tussen aanhalingstekens, want helemaal in ere herstellen kan nooit, want dat is veel te kostbaar. Maar we proberen wel om een x-aantal modellen weer klaar te krijgen, zodat ze weer kunnen zien van hoe ze gelopen hebben vroeger. Ja.
1: Nu werk jij dan al hier weer zo'n 25 jaar, hè? Bijna 25 jaar als ik het zo even bereken, vanaf 2002.
2: Iets langer dan 25 jaar, ja.
1: Kan ik niet rekenen?
2: Ik zit vanaf 94 hier zo.
1: Oh, kijk maar, dan ook op deze plek al.
2: Ook op deze plek, dus ja, dat is iets langer.
1: Ja, heel lang. Maar wat is het dan voor jou dat je hier altijd bent gebleven? Want ik bedoel, er zijn zoveel andere bossen in Flevoland. Er zijn mooie bossen op de Veluwe.
2: Ja, dat is een gevoel wat je hebt. Ik zeg altijd, dit is mijn achtertuin. En je hebt hier zoveel je ziel en zaligheid ingelegd. Dat je, dus, nou ja, je hebt van alles gedaan, wandelpaden aangelegd. Je hebt gras gemaaid met de trekker. Je hebt gesnoeid, je hebt geplant. Dat verzinnen dan maar. En om dan afscheid te nemen is moeilijk. Is moeilijk.
1: Ja. Wat is er nog genoeg werk hier in het bos om te doen?
2: Ach, joh, we hebben even uit mijn hoofd een vrijwilliger of 20. Die hier niet dagelijks bezig is, maar wel 2 dagen in de week. En die doen echt van alles. We hebben familiedagen die hier bij ons komen harken, vegen, snoeien. Nou ja, we hebben jeugdkampen die met mijn mannen 40 weer een week komen om. Ja, we hebben werk zat. Dat is echt ongekend zoveel werk erin zit. Ja. Want als je aan eind bent, dan kun je vooraan weer beginnen. Hè? Ja. Want zoals je hier kunt zien, even tussendoor, de labyrinth zijn we in begonnen. Een paar stukken zijn helemaal schoon. In die zin dat er weinig blad ligt, maar weinig. En de rest hier ligt nog helemaal vol. Dus ja, je kunt wel merken, als we dit ooit nog eens een keer leeg hebben, die volle stukken, is dat ook weer volgeraakt, waar nu bijna leeg is. Dus dan kun je alweer opnieuw beginnen. Dus ja, nee, het is werk hebben we altijd genoeg. En gelukkig hebben we hele betrokken vrijwilligers die echt zich helemaal inzetten om dit ook weer een beetje te houden.
3: En niet alleen mensen komen hier in het bos. Ik zag ook een aantal kikkers door het water heen springen.
2: Ja, het water loopt, bos, dus water. Ja, en waar water is, heb je kikkers. Nou, we hebben, nou ja, kikkers heel echt enorm veel. We hebben laatst had een eindje verderop hij dan naar Libië liggen. Nou, ik denk dat er wel 5.000-6.000 kikkers zaten. Ook een, op YouTube kunnen even kijken, een filmpje. En dan een concert van gekwaak. Echt waar, dat is echt heel mooi om te zien. Ja, zeker.
3: Dick, nu ben jij boswachter, maar geen excursieleider. Dat is misschien ook wel iets voor jou, want je praat er zo vol over met enthousiasme.
2: Nou, vroeger was ik excursieleider, maar er zijn andere mensen die het veel beter kunnen dan mij. En ik heb er meer toegelegd op het onderhoud en het coördineren van de vrijwilligers en het zorgen dat alles netjes wordt. Ja. Dat is mijn taak.
3: Zometeen spreek ik met Chris van Kooten. Dat is wel officieel dan excursieleider. Ja. Die ken je wel, hè?
2: Ja, zeker.
3: Is die aardig?
2: Altijd. Okay. Ja, en kundig. Nou. Dus dat is wel leuk. Ja,
3: nou, zeker. Dan ga ik zometeen met hem op een andere plek afspreken hier in het bos. Want er is nog genoeg te vertellen over dit Waterloopbos. We hebben nu in ieder geval kennis gemaakt met het werk van Dick en Bangkok. Tot zo.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een wisselvallige avond met droge perioden met geregeld zon, maar af en toe passeert er ook een enkele bui. De temperaturen dalen naar een graadje of 14 gedurende de zonsondergang bij een zwakke tot meest matige wind uit een westelijke richting. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog met heldere perioden en de temperaturen dalen dan naar zo'n 10 graden. Na morgen beginnen we heel aardig aan de dag met zonnige perioden, wat stapelwolken en op de meeste plaatsen is het een tijdje langer droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 16 tot 19 graden op de meeste plaatsen. Pas later in de middag en tijdens de avonturen volgt er een nieuwe storing die meer bewolking en ook regen met zich meebrengt.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland, buiten de deur.
2: Ik kijk een beetje gespannen naar boven, want de zon die verdwijnt achter een hele grote regenwolk. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Het moet wel droog blijven. Ik sta hier namelijk met twee dames. Twee oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium. Met Anneke Mooiweer en met Margriet de Wilde. Ik dacht, oh, wat is je achternaam ook weer, Margriet? Margriet, laat ik met jou even beginnen. Wanneer heb jij je eerste keer een bezoek gebracht aan dat laboratorium dat je hier kan werken?
3: In 1973. En toen kwam ik bij het gastenverblijf. En daar was ik als hulp in de huishouding. Vroeger kwamen studenten vanuit Delft dan hier naar proeven doen. En dan moesten ze onderdak hebben. En je had toen nog niet zoveel openbaar vervoer hier. En dan konden ze bij het gastenverblijf overnachten. En er was een huismeester en zijn vrouw. En die zorgden dan voor eten en zo voor hun.
2: En wat deed jij dan?
3: Ja, ik moest kamertjes schoonmaken.
2: Oh, ook toiletten en zo?
3: Ja, alles. Slaapkamertjes en er was een huiskamer. En ja, van alles en nog wat eigenlijk. Maar dat liep dus eind 1977 ben ik daarmee gestopt. Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand nou meer zich meer voorstellen, een ponstypiste.
2: Maar wat doe je dan?
3: Ja, ponskaarten, dus net als typen, maar dan met een heel groot apparaat. Die maakt gaatjes in kaarten. En die kaarten dan werden dan gelezen en dan kwam er een programma uit. En dat was bij de wiskundeafdeling, dus dat was mijn eerste stap bij de automatisering.
2: En daar heb je carrière gemaakt. We gaan zo naar het moment waar ik heb hier een grote multimap in mijn handen. En hier zie je Margriet in bikini op een, ja, ik denk, het lijkt wel een hele snelle boot. Het is ergens in het buitenland. Daar komen we zo even op terug, want ik ga even naar Anneke. Anneke, ik loop even naar de andere kant. Anneke, hoe ben jij hier terechtgekomen bij het waterloopkundige lab?
4: Een schoonzus van mij werkte hier in de kantine en daar ging per direct iemand weg. Dus ik ben daar gekomen als invalster. Ben ik daar zo vanaf school ingerold. Maar binnen no time was ik hier telefoniste, receptioniste.
2: Wat was het voor sfeer hier?
4: Ja, ik vond het een hele leuke, gezellige sfeer. Ja, we waren jong en heel veel jonge mensen werken daar ook. Dus het was met veel plezier altijd gewerkt hier.
2: Nou, werden veel onderzoeken hier gedaan naar allerlei waterkundige lopen of een havengoed kon worden aangelegd ergens en zo. Die onderzoekers, dat waren veelal mannen. Hoe was dat eigenlijk om in de jaren 70, 80 met zoveel mannen samen te werken?
4: Nou, ik heb het als leuk ervaren. Geen problemen gehad. Het was een gezellige groep. Het was echt gezellig. En er waren de ouderen, die waren wel wat strenger. Dat was wel je moest om 7:30 moest je bij de receptie beginnen. En als ik dan 7:55 was, dan werd de klokkaart wel eens even gerezen. En dan, Anneke, ik zei ja, ik was weer 5 minuten te laat. Want je was ook gelijk EHBO'er bij de BHV'er. Als je om 7:30 begon. Dus er moest altijd van 7:30 tot 6:30 moest er altijd iemand bij de receptie zitten.
2: Ja, je hoort ondertussen het water hier lopen, want we staan bij een model, zo'n waterloopkundig model. En dat is van de Maasvlakte. Hier zijn dus testen uitgevoerd hoe het water moest gaan stromen bij de Maasvlakte. Je hoort daarom ook heel veel stromend water en heel veel kikkers. Want inmiddels neemt de natuur dat ook heel langzaam over. En ook nog het gerommel van het onweer. Ik denk dat we bijna het gaan redden. Ik ga nog even terug naar Margriet. Het kriebelt hier. We gaan naar het moment van de speedboot, denk ik wel.

0: Wat is dit voor foto?
1: Nou, dat was een foto op de Bahama's. Ik was gevraagd om mee te gaan. Dat was een project van 6 weken. En elke 2 weken wisselden ze van bemanning. En toen hadden ze gevraagd of ik ook 2 weken mee wilde. En dat heb ik gedaan. En dat was echt geweldig. Maar het was een onbewoond eiland. En we deden daar golfmetingen in de oceaan.
0: Maar zat je daar dan als vakantie? Of heb je ook echt moeten doen?
1: Ja, ik moest eten koken voor 6 Amerikanen.
2: De vrouwenbaan.
0: Ja, dat is wel een beetje ouderwets. Ja. Maar ja, fantastisch dat je... Maar was het gebruikelijk dat een secretaresse of een ondersteunend iemand ook meeging op die reizen?
1: Maar de Nederlandse projectleider was mijn directe baas. Daar werkte ik voor. En die vroeg, wil jij dat niet doen 2 weken? En toen dacht ik, ja, dat doe ik. En mijn man mocht ook mee, maar die wilde niet. Die zag dat helemaal niet zitten. Dat hij daar. En het was een onbewoond eiland. Het was echt... We woonden in een schrijvershutje en alles ging op gasflessen. En aggregaten, computers stonden er ook. En werkten allemaal op aggregaten. Dus s'avonds werd het om 6 uur donker, werd het filmpjes kijken. En dan moest er weer dieselolie bijgevuld worden.
0: Een heel groot avontuur dus hier. Anneke, heb jij wel eens als je ergens rijdt en je ziet bijvoorbeeld... Je gaat bijvoorbeeld naar de Delta werken in Zeeland. Heb je dan het idee, hier heb ik ook een onderdeel van kunnen zijn? Van
3: mijn
0: dit soort werk?
3: Mijn toenmalige baas, Rashid Habet, die heeft daar zeker aan meegewerkt, ja. Maar verder van het project zelf, dat was al voor mijn tijd. Dus dat weet ik ook allemaal niet meer. Maar ik weet dat hij eraan mee heeft gewerkt, ja.
0: Jullie komen nog steeds hier in het Waterloopbos, maar dan niet meer om te werken.
3: Nee, wij wandelen heel veel hier, ja. Zeker 2 keer in de week komen we hier lekker wandelen door de bossen heen.
0: En van welk plekje gaat jouw hart sneller kloppen?
3: Nou, van het hele bos. Ja, het hele bos is gewoon prachtig. Mooie paden zijn er aangelegd. Je kan er fietsen, je kan zelfs met een pontje naar de andere kant. Dus het is echt een prachtig park geworden. Ja.
0: Nou, wij gaan schuilen, want de onweer komt dichterbij. En het gaat ook steeds harder regenen, heb ik het idee. Zometeen komt Jordi bij je terug. En volgens mij gaat hij op zoek naar alle mooie flora en fauna hier in het bos.
4: Studio Flevoland, buiten de deur. De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland buiten de deur.
1: Nou, hier is het 25 graden met een zonnetje. Ja, kun je nagaan hoe groot dit bos is. Waterloopbos. Nee, gekkigheid. Het is hier ook aan het onweren natuurlijk. En de regendruppels die beginnen nu toch behoorlijk te vallen. Dus ik pak even de paraplu uit. Die is uitgeklapt, want die hebben we wel nodig. Ik sta hier naast Chris van Kooten, excursieleider hier in het Waterloopbos. Chris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waar ga je me mee naartoe nemen?
2: Ik neem je een klein stukje het Pentapad op.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk een nieuwe route. Die hebben we dit jaar toegankelijk gemaakt. Onder andere ook interessant gemaakt door een aantal nog niet eerder vrijgemaakte oude installaties.
1: Ja.
2: Weer wel vrij te maken. En... Ja, dan moeten we maar kijken waar we terechtkomen.
1: Nou ja, goed. Je hebt meteen een gevaarlijke route voor me uitgezocht. Hoe stabiel is dat bruggetje?
2: Oh, meer dan stabiel genoeg.
1: Okay. Ja. Jij bent excursieleider, daar ga je vaak voorop, toch?
2: Absoluut, absoluut.
1: Nou, dan loop ik achter je aan over dat bruggetje. Ik ga er nu overheen. Oh, die is heel stevig. Ik hoef me nergens zorgen om te maken eigenlijk. Alleen een beetje door het onweer is het wel wat griezeliger. Hoe bang ben jij voor onweer, Chris?
2: Nou, ik ben wel voorzichtig met onweer. Maar aangezien het nu toch niet meer uitmaakt, want we staan nu midden in het bos. En waar we ook heen lopen, het risico is hetzelfde. Dus ja. Dan kunnen we net zo goed hier blijven staan.
1: Wat jij hebt een prachtige hoed op gedaan. Is dat jouw standaard outfit of is dat vanwege de regen?
2: Nee, die hoed is eigenlijk alleen maar vanwege de zon.
1: Oh.
2: Dus ik zou hem nu gewoon af kunnen zetten. Want nu is het heel bewolkt. Maar als je hier buiten loopt, ik werk ook in de wielen als gids, dan krijg je veel te veel zon binnen.
1: Mm-hmm.
2: En dan moet je je echt tegen beschermen.
1: We zijn inmiddels dus die brug overgelopen. We lopen nog een klein stukje verder. Wat zie ik hier eigenlijk rechts van me?
2: Ja, dat is grappig. Je ziet hier eigenlijk de uiterwaarden van de rivier de Maas.
1: Oh.
2: Omdat men eigenlijk wilde proberen, misschien kan je zien dat die sleuven in de bodem zitten. In die sleuven, toen ze de proeven uitvoerden, daar zette men struiken in. Om te kijken of als je in die uiterwaarden van de Maas, zeg maar heggen planten, dat je dan de snelheid van de stroming een beetje af kon remmen.
1: Ja.
2: Het is dus eigenlijk gewoon om de snelheid van het water te reguleren en daarmee ook de hoeveelheid water die per seconde bij een bepaalde plek aankomt natuurlijk. Ja.
1: Hoe lang ben jij nou hier vrijwilliger in het bos?
2: Ik denk nu een jaar of zes. Ja.
1: En heb je dan nooit een moment dat je denkt na 6 jaar, moet ik weer datzelfde verhaal vertellen aan mensen?
2: Nee, omdat een van de redenen is dat ik eigenlijk nooit hetzelfde verhaal vertel. Want het hangt heel erg af van de groep die met me meegaat. He, of het een schoolklas is. Of een hele familie van 8 maanden tot 88. Of gewoon een gezelschap vrienden. En ik laat ook vooral door hun vragen mijn verhaal leiden. Natuurlijk zijn er bepaalde punten die ik wel een beetje afloop. Maar het verveelt mij nooit. Nee. Ook omdat je steeds weer andere mensen ziet. En het is gewoon ontzettend leuk. En dit is een heerlijke plek om te zijn.
1: Ja. Lekker buiten, in de regen. Althans, ja, net scheen het zonnetje nog. Ik hou de paraplu ook wel even een stukje boven jou. Want anders word jij helemaal nat. Hoe ben je hier eigenlijk ingerold? Want je hebt niet per se een achtergrond als boswachter bijvoorbeeld, hè?
2: Nee, helemaal niet. Ik ben eigenlijk van jongs af aan zeiler. En alles wat met water te maken heeft, dat intrigeert me altijd. Ook nu nog steeds. En toen ik hier in de buurt kwam wonen, zo'n jaar of 7 geleden denk ik. Toen dacht ik van ik las over dat Waterloopbos. Was er nog nooit geweest. Maar ik denk, dat is wel interessant. Dus ben een keer gaan kijken. En toen heb ik Gea gebeld, de vrijwilligerscoördinator. Ik zeg, kan je ook gidsen gebruiken? Die heel weinig afweten van de details van de techniek.
1: Yeah.
2: Nou, en zij zei, juist. Want we willen eigenlijk alle tweede aspecten belichten. Aan de ene kant de techniek. En aan de andere kant die mooie mix met de natuur. Hè, die eigenlijk in een aantal jaren aan het eind van de vorige eeuw dit hele laboratorium volledig overwoekerd heeft.
1: Ja. Je doet dit dus al echt meerdere jaren. Zijn er dan ook nog wel vragen bijgebleven van mensen die zo'n excursie van jou gevolgd hebben?
2: Absoluut. Er zijn vragen die erbij blijven. Maar meer nog is het dat je soms mensen treft die van een bepaald aspect veel meer weten dan ik. En dat is eigenlijk het allerleukste. Want dan zeg je meteen, vraag ik die mensen van, nou, alsjeblieft, vul mijn verhaal aan. Kan jij het even vertellen? En ja, dan leer ik ook weer.
1: Ja. Je bent nooit te oud om te leren. En hier ook zeker niet, want zeker. Er zijn heel veel verschillende waterwerken.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Deze is eigenlijk redelijk recent vrijgemaakt. Maar er ligt nog zoveel tussen de braamstruiken hier in het bos.
1: Ja, om allemaal te bekijken. En, hoor je dat?
2: Ja, prachtige donderklap. Ja, ik moet zeggen, ik hou van onweer. Het hoeft niet per se recht boven mijn hoofd. Maar dit is oké, hoor.
1: Laten wij samen even een droog plekje gaan opzoeken. Ja, dat lijkt prima. Me beter. Want we hebben weer een hoop van je geleerd. En over jouw bijzondere verhaal als excursieleider. En ik hoor aan jouw enthousiasme dat je dit wel wil blijven doen. Zolang je goed erbij bent.
2: Zolang ik de route kan lopen, dan blijf ik het zeker doen.
1: Chris van Kooten was dat. De excursie. Een van de excursieleiders hier in het Waterloopbos in Marknesse. Die wind en weer trotseert om jou hiervan op de hoogte te brengen. Wij gaan even een droog plekje opzoeken. Een kopje koffie erbij. Ik stel voor dat jij dat ook gaat doen en dan zijn we zo meteen bij je terug.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Heel Flevoland buiten de deur.
1: En buiten de deur zijn we. Het zonnetje is nu eindelijk weer een beetje doorgebroken. En ik loop hier niet alleen. Ik loop hier over het wandelpad met Eva Vriend.
2: Goedemiddag.
1: Eva, iedereen in Flevoland kent Eva Vriend natuurlijk. Historicus. En ook schrijver van ja, dit boekje. De Waterzoon. Het was vorig jaar de essay van de maand van de geschiedenis. Gaat over Jacques P. Thijssen. Bij de wat oudere luisteraar wel bekend van onder meer de Verkade plaatjes. Hè?
2: Ja, zeker. Hij schreef de Verkade albums vol. Hè? Dan kreeg je een plaatje bij een rolkoek of een rol beschuit. En sinds begin 20e eeuw, dus rond 1900, kwamen de eerste uit. En het waren hele populaire albums. Beetje de Freek Vonk van die tijd.
1: Nou, Jacques P. Thijssen dus en zijn zoon Jo Thijssen. Daar gaan we het ook over hebben. Want eigenlijk op deze plek hier in het Waterloopbos komen die twee, die vader en die zoon, samen. Hoe dat zit, dat ga ik met Eva bespreken. Eva, Jacques P. Thijssen, de man van de natuur. Maar wie is Jo dan, de zoon?
2: Ja. Nou, dus Jo Thijssen was zijn oudste zoon. En die is civiele techniek gaan studeren in Delft. En die werd waterstaatkundige. En hij is de directeur en de oprichter van het waterloopkundig laboratorium. Dat is begonnen in Delft in de jaren 20 van de vorige eeuw. Maar later heeft dat ook een buitenlaboratorium gekregen. En daar zijn jullie natuurlijk vandaag te gast.
1: We gaan zo over de familiedynamiek spreken van de familie Thijssen. Want daar zit nog wel wat een verhaal aan vast. Maar eerst even, je werd gevraagd om dat essay te schrijven.
2: Ja.
1: Dan ga je op zoek naar inspiratie. Jij liep in het Waterloopbos.
2: Ja, vroeger, eigenlijk waar we nu lopen, dus tegenover de Deltagoot, daar was altijd een kinderbos, een soort van kabouterbos. En daar stond één bordje waarop het heel kort het verhaal van Jacques P. Thijssen en Jo Thijssen stond. Dus Jacques P. Thijssen was de oprichter van natuurmonumenten. En zijn zoon was dus later hier de directeur-oprichter. En ik vond dat heel erg interessant, omdat Jacques P. Thijssen als vader natuurlijk en als oprichter van natuurmonumenten de natuur wilde beschermen. En Jo als civiel technicus, als waterstaatkundige, was betrokken bij de aanleg van de afsluitdijk, bij de dienst Zuiderzeewerken, bij de aanleg van de polders. Die greep juist in de natuur.
1: Ja, die maakte de natuur kapot.
2: Ja, nou kapot, maar zijn uitgangspunt was natuurlijk veiligheid. Die dijken moesten ons land beschermen. Hij was ook betrokken bij de Deltawerken na de watersnoodramp van 1953. Dus die Jo Thijssen, ja, die dacht eigenlijk niet zo na over de gevolgen van al die dijken en die inpolderingen voor de natuur. Terwijl zijn vader juist stond voor het beschermen van de natuur.
1: In hoeverre heb je daar nou heel veel informatie over kunnen vinden? Hoe zijn met z'n tweeën omgingen of hierover dachten. Want ze lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan.
2: Ja, dus ik ben natuurlijk dan als historicus probeer ik daar zoveel mogelijk bronnen bij te vinden. En het interessante is dat zowel Jacques P. als zijn zoon Jo enorme vakidioten waren. Dus ze hebben allebei heel veel geschreven. Maar Jo dus vooral over de waterstaatkunde en over al die modellen die we hier in het bos hebben. En Jacques P. Vooral over de natuur. Maar over die persoonlijke relaties schreven ze eigenlijk veel minder. Maar ik heb wel wat dagboeken gevonden. En Jacques P. heeft heel veel brieven geschreven. En ik heb ook zijn nazaten, dus kinderen, kleinkinderen, geïnterviewd. Dus zo ben ik er toch al achter gekomen hoe zich dat min of meer heeft ontwikkeld.
1: En nu zijn we in het Waterloopbos. Dit was na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan. Maar rond de jaren 90 kwam de computer.
2: Ja.
1: Hoefde er niks meer hier uitgezocht te worden. Kon je allemaal computermodellen vullen. Dus toen sloot dit. Heeft de natuur dit overgenomen? Dat is eigenlijk ook weer een soort parallel met waar zij zich mee bezighielden. Hè? Vader en zoon dan.
2: Ja, ik heb daar ook wel een soort van fantasie over gehad. Hè? Stel dat Jacques P. en Jo hier nou samen hadden rondgelopen. En hoe zouden ze daar naar hebben gekeken? En eigenlijk komt uiteindelijk vandaag de dag de natuur en de techniek natuurlijk heel mooi samen hier. En wat nu vandaag de dag ook wel wordt gesteld in die waterstaatkunde. We moeten ook luisteren en leren van de natuur. We hebben de natuur ook nodig om bijvoorbeeld op een duurzame manier dijken te gaan versterken. En dat zijn eigenlijk lessen die je vandaag de dag in gebieden van natuurmonumenten zoals hier ook kunt leren. Dus het is eigenlijk wel heel mooi dat samenkomt.
1: Ja, en als er tegenwoordig wordt gekeken naar hoe moeten we ingrepen doen om het veilig te houden, kijken we ook meteen van hoe betrekken we daar de natuur, het natuurelement erin mee? Hè?
2: Ja, dus ik heb dat essay waar je net over begon, is vorig jaar uitgekomen en is dit voorjaar een nieuwe editie uitgekomen. Daar heb ik ook een hoofdstuk geschreven over de versterking van de IJsselmeerdijk. Tussen, laten we zeggen, de Ketelbrug en Lelystad. Waar ze ook nadrukkelijk proberen als Waterschap Zuiderzeeland om dat op een zo natuurlijk mogelijke manier te doen. En waar ze dus eigenlijk de lessen van Jacques P. Gebruiken om die dijken van Jo op een natuurvriendelijke manier te versterken.
1: Laten we hier even wachten, want het boek is opnieuw uitgekomen in hardcover.
2: Ja, hardcover, is voor auteurs heel fijn. Ja.
1: Allemaal mooie foto's aan toegevoegd.
2: Ja,
1: maar ook, ik moet het even goed openen, want dan kunnen we het ook nog eventjes laten zien. Ook van die verkadeplaatjes zitten ertussen.
2: Ja, dus kijk, ik zal het even...
1: Ja, ik heb hier, jij hebt een mooie vlinder.
2: Ja, dit is het klein hoefblad. Al die plaatjes zijn mooi.
1: Ik heb een waterwilg bijvoorbeeld.
2: Ja, we hebben geprobeerd om allemaal plaatjes uit te zoeken die wat betrekking hebben bij het water. Omdat natuurlijk Jo Thijssen zo met het water bezig was. Dus in deze hardcover staan kleurenplaatjes en staan ook zwart-wit foto's. Onder andere van modellen hier, van Jo Thijssen van zijn leven eigenlijk.
1: Met dit boekje... wek je ook natuurlijk weer de interesse van een heel groot publiek. Hè? Die komen hier dan ineens toch maar even een kijkje nemen.
2: Ja, ik weet het niet.
1: Met een soort ambassadeur word je inmiddels van Flevoland en omstreken.
2: Dat weet ik niet helemaal. Maar het is natuurlijk gewoon... Ja, ik vind dit zo'n fascinerend verhaal. Dus het zou tof zijn als mensen daardoor geprikkeld raken. Maar ik denk op zich dat dit bos ook voor zich spreekt in al zijn schoonheid.
1: Jij wandelt hier wel?
2: Ja, zeker.
1: Waar wandel je graag naartoe?
2: Nou, ik probeer wel altijd een beetje met alle respect van die betonnen paden af te komen. En vooral waar die modellen het meest natuurlijk zijn en het meest overwoekend zijn. Dat vind ik wel hele toffe plekken, moet ik zeggen.
1: Nou, Eva, dankjewel. Ja, de Waterzoon in hardcover versie ligt dus nu in de boekwinkel. En daar zitten dus allemaal hele mooie illustraties bij die je vroeger misschien in je verkadeboek had zitten. Zometeen praten we verder over weer een ander verhaal uit het Waterloopbos.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik sta met een kaartje in mijn hand en er staat op groeten uit het Waterloopbos.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Om allemaal te bekijken. En... Oh, hoor je dat?
3: Ja, prachtige donderklap.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand nou meer zich meer voorstellen, een ponstypiste.
1: Maar wat doe je dan?
4: Ja, ponskaarten, dus net als typen.
0: Dit is Flevoland.
1: Er zit hier een knopje, een groen knopje. Mag je op drukken dan, denk ik. Mag ik het doen?
4: Ja.
1: Oké, dan ga ik het zo... Oh!
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist, de 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
7: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
6: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een wisselvallige avond met droge perioden met geregeld zon, maar af en toe passeert er ook een enkele bui. De temperaturen dalen naar een graadje of 14 gedurende de zonsondergang bij een zwakke tot meest matige wind uit een westelijke richting. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog met heldere perioden en de temperaturen dalen dan naar zo'n 10 graden. Nou, morgen beginnen we heel aardig aan de dag met zonnige perioden, wat stapelwolken en op de meeste plaatsen is het een tijdje langer droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 16 tot 19 graden op de meeste plaatsen. Pas later in de middag en tijdens de avonturen volgt er een nieuwe storing die meer bewolking en ook regen met zich meebrengt.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
3: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
2: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een wisselvallige avond met droge perioden met geregeld zon, maar af en toe passeert er ook een enkele bui. De temperaturen dalen naar een graadje of 14 gedurende de zonsondergang bij een zwakke tot meest matige wind uit een westelijke richting. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog met heldere perioden en de temperaturen dalen dan naar zo'n 10 graden. Nou, morgen beginnen we heel aardig aan de dag met zonnige perioden, wat stapelwolken en op de meeste plaatsen is het een tijdje langer droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 16 tot 19 graden op de meeste plaatsen. Pas later in de middag en tijdens de avonturen volgt er een nieuwe storing die meer bewolking en ook regen met zich meebrengt.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.
4: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In een auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit bij de mesaanval. Maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het is een wisselvallige avond met droge perioden met geregeld zon, maar af en toe passeert er ook een enkele bui. De temperaturen dalen naar een graadje of 14 gedurende de zonsondergang bij een zwakke tot meest matige wind uit een westelijke richting. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog met heldere perioden en de temperaturen dalen dan naar zo'n 10 graden. Nou, morgen beginnen we heel aardig aan de dag met zonnige perioden, wat stapelwolken en op de meeste plaatsen is het een tijdje langer droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 16 tot 19 graden op de meeste plaatsen. Pas later in de middag en tijdens de avonturen volgt er een nieuwe storing die meer bewolking en ook regen met zich meebrengt.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij
1: mij. Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 uur.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.